0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hoge Rechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niet bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789, waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789, waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig. Maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Hold On To Love, in plaats van John Anderson. Goedemorgen, het is alweer woensdagmorgen. Het midden van de week, de 10e alweer van de juni maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Loe FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat alweer klaar. En qua muziek, leuke platen, lekker terug in de tijd naar de 70 jaren en ook de 80 jaren zie ik hier staan. Dus dat wordt weer genieten. We gaan beginnen.

Terug naar het jaar 1975. Slowdown was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 10e van de juni maand. En vandaag de landelijke buitenspeeldag. Ook de internationale dag van de spoorwegovergang. En de nog steeds week van de gezonde jeugd. Nou, vandaag de internationale dag van de spoorwegovergang. We gaan een liedje draaien van Mark Winter.

0: van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
2: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

van See You A New Morning, een plaat van de Bee Gees. Inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar open. We beginnen bij Dave Dekker. Is een Nederlandse musical acteur, maar ook zanger. Is vandaag 29 jaar geworden. Esther Ouwehand, bekend van de politiek, van de Partij van de Dieren. Esther is vandaag 50 jaar geworden. Reinoud Oelemans, Nederlandse televisieproducent, maar ook presentator, regisseur en voormalig acteur. Reinoud is vandaag 55 jaar geworden. En Margreet Spijker is een Nederlandse journaliste, is vandaag 62 jaar geworden. En Jan Brokken, Nederlandse schrijver, is vandaag 77 jaar geworden. En Mensje van Keulen is een Nederlands schrijfster, is vandaag alweer 80 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag.

0: Dries Smit.
1: Met het beste van toen en nu.
0: Elke werkdag.
1: Voor u.
0: Voor u.

0: Mexican Girl in plaats van Smokey. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag vertoont veel overeenkomsten met gisteren. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. In de middag zijn opnieuw enkele buien of pittige onweersbuien mogelijk op lokale schaal. En tussen de buien door is het vaak droog en zien we zo nu en dan wat zon. Maar zon overgoten wordt het zeker niet. Bij de meeste matige wind uit het westelijke richting wordt het slechts 14 tot 17 graden. Ook in de avond blijven verspreid over het land nog flink wat buien mogelijk. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Don Hartman.

Three Lights, My Fire, een plaat van Don Hartman. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen 17 graden, ook wisselvallig weer. Ja, zonnetje erbij, maar ook af en toe bewolking. Ook kans op een bui, 3 mm staat erbij. En de windkracht 3 uit het westen. En vrijdag een bewolkte dag. Ja, geen zon te zien op de vrijdag. 18 graden met de windkracht 3 uit het westen. En dan ook kans op een bui, 1 mm staat erbij. En zaterdag 19 graden, een zonnige dag dan. Af en toe bewolking, het blijft dan droog. En de windkracht 3 uit het west-noordwesten. Nou, kijken we naar de weercijfers. En vandaag toch nog een weercijfer 8, morgen een 7 en vrijdag een 7. En zaterdag een weercijfer 8. Tot zover het weer. En straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van 10cc. Met Dragloss Holiday.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog weinig bijzonderheden in het midden van het land. Eén file die opvalt, dat is op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je daar ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Online Radio in plaats van Selector. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Dus op 10 juni, maar dan in het verleden, nou, 1610. De eerste Nederlandse kolonisten vestigden zich op het eiland Manhattan. En nog een berichtje uit 1947. Saab produceert zijn eerste auto. 1975. De Tweede Kamer kiest de F-16 als opvolger van de Starfighter. En 2001, Leefbaar Nederland houdt haar eerste algemene ledenvergadering. En nog een heel ander berichtje uit 1943. Laszlo Biro vraagt octrooi aan op de balpen. Dat gebeurde in 1943 op deze datum.

You Can Change That, de plaat van Ray Parker Jr. uit 1979. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur een broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot en met 4 uur de muziekleuze in de middag. En dit keer met Diesmer Ponstein. En van 4 tot 6 uur de locomotief. Van 6 tot 7 uur rondje politiek. En dan vanaf 7 uur tot en met late uurtjes de Nedertaler met Gerrit van der Linden. En dus weer de Nederlandstalige hits op de radio afgewisseld met een andere taler. En ook een polka mag natuurlijk niet ontbreken bij Gerrit van der Linden. Vanavond dus op de radio van 7 tot en met 12 uur. We gaan de instrumentale plaat nog draaien en nog een stukje van Steve Winwood. En dan gaan we even eruit voor het nieuws en weer. En straks ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. Maar eerst nog de instrumentale plaat. Doen we dit keer met Jane Michelle Jarre met de Magnetisch Veld. Ja, Magnetisch Veld. En dan een plaat van Steve Winwood.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files die opvallen in het midden van het land. De A28 Amersfoort richting Utrecht voor Den Dolder een kleine 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Daar rijdt het langzaam en staat het stil over 9 kilometer. Dat kost je daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
8: 1055. Dit is Lou FM. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker. De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

A Crowded House met The Weather With You. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 10e van de juni maand. En vandaag de landelijke buitenspeeldag. Ook de internationale dag van de spoorwegovergang. En nog steeds de week van de gezonde jeugd.

Lily Allen met Not A Fair. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Natuurlijk met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. Van 2 tot 4 uur Ellen versus Rob. Het is een herhaling. Dan van 4 tot en met 6 uur Nederlandstalige hits. En non-stop. En dan van 6 uur tot en met 7 uur Mim Korpat. Van 7 tot en met 10 uur tijdloos herhaling. En dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur de non-stop hits. Muziek Carousel.

Only Lies in plaats van Greenfield en Cook. Wel net de programmering van de Lou en dat Bart van Dijk ook weer op de radio is vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Heb ik gisteren ook gezegd, hè? Ja, gisteren ook Bart van Dijk weer op de radio vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Maar hij was er helemaal niet. Nee, dus geen Bart van Dijk op de radio. Had hij vergeten door te geven. Ja, hij stuurde een berichtje van sorry Dries, helemaal vergeten door te geven. Maar vandaag is hij wel op de radio. Dus de trouwe fans van Bart van Dijk, alle luisteraars van Bart van Dijk. Want vandaag is hij dus wel op de radio vanaf 9 uur tot en met 12 uur.

To My Father's House in plaats van de Les Humphrey Singers. Nou, even kijken wat vandaag te beleven is bij Broodje Bal. Broodje Bal weer op de radio vanaf 12 uur tot en met 2 uur bij Loco FM. We kijken op de Facebookpagina van Broodje Bal van Albert Vierhuis. En hier staat, ja, we gaan weer de week door midden zagen. Het is een bomvol programma met de grootste hits uit de jaren 70, 80. En de vaste items zoals twee keer de single top 3. En dit keer met de top 40 lijsten van de oktober 1976 en ook 1983. En in het lunchpakket om 12:30 is dat Rubert Holmes met Escape. En een aflevering met de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En om 10:30, ja, uur staat hier achter, maar 10:30 is er gewoon. Komt de verfkwast top 3 voorbij, speciaal voor de medewerkers van de grote schuur uit Oldebroek. En de Hollandse Douwtrapper is dit keer Van Cadans met In het Donker. En verder is André Hazes week, dus je hoort 3 keer hits van hem voorbij komen. Dat allemaal dus bij Broodjebal, dat op de radio bij Loco FM tussen 12 en 2 uur.

0: De Four Tops, het is uw tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vandaag vertoont veel overeenkomsten met gisteren. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. In de middag zijn er opnieuw enkele pittige buien of onweersbuien, mogelijk op een lokale schaal. En tussen de buien door is het ook vaak droog en zien we nu en dan wat zon. Maar zon overgoten wordt het zeker niet. Bij een meest matige wind uit het westen naar westelijke richting wordt het slechts 14 tot 17 graden. Ook in de avond blijven verspreid over het land nog flink wat buien mogelijk. En tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Coldplay.

Clocks, een plaat van Goalplay. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Naar morgen 17 graden, ook wisselvallig. Af en toe zon erbij, maar ook bewolking. Kans op een bui, 3 mm staat erbij. En een windkracht 3 uit het westen. Vrijdag een grijze dag, geen zon te zien op de vrijdag. 18 graden met een windkracht 3 uit het westen. En dan ook een kans op een bui, 1 mm staat erbij. En zaterdag blijft het droog zo te zien. 19 graden, zonnetje erbij, veel zon, af en toe bewolking. En de windkracht 3 uit het west-noordwesten. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag toch nog een 8. Morgen een 7, vrijdag een 7 en zaterdag een weercijfer 8. Tot zover het weer. En straks de verkeersinformatie van de ANBB. Maar voor die tijd nog een plaat van Oscar Harris. MUZIEK

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits stelt in het midden van het land ook maar weinig voor. Er staan een paar korte dagelijkse files. De meeste oponthoud zien we op de A27 van Almere naar Utrecht. Voor Eemnes staat 3 kilometer file en dat kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7.

0: One Love, een plaat van Bob Marley en de Wailers. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1927, was 2,2 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 1937, maar ook in het jaar 1966, was 30,9 graden. De langste neerslagduur was in 1995, was 7 uur. En de hoogste etmasson van de neerslag was in 1935, was 20,2 millimeter. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Ben Kramer, Conny van der Bos, maar ook Jan en Zwaan. En beginnen met Henk Wijngaard.
1: Dit is de...

Ik zoek een meisje. Ja, niet dat ik een meisje zoek, maar het was een plaat van Jan en Zwaan. En Henk Wijngaard met Nachtrijders. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen donderdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. En straks bij de loco mannetje van de radio met Willem van der Belt. Nou, Willem van der Belt was alweer vroeg in de studio. En heeft alles weer uitgezocht. De laatste nieuwtjes, ook de muziek heeft hij weer uitgezocht. Dus dat wordt weer gezellig op de radio met Willem van den Belt. Hij is op de radio dus vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Dan Broodje Bal vanaf 12 uur tot en met 2 uur met Albert Vierhuis. En ook de muziekleus in de middag vanmiddag. En dit keer met Diesmer Ponstein. En bij de Lou gaat Bart van Dijk verder. En vandaag is hij wel op de radio. Ja, gisteren niet, maar was hij vergeten door te geven. Maar vandaag is hij er wel. Bart van Dijk op de radio dus. En die heeft de boel ook alweer klaarstaan. De bottenschijf staat erin. Ja, dus die heeft de boel weer helemaal voor elkaar. En ook middagmatinee met Jeanette. En wat er verder allemaal voorbij komt dus bij Lou FM. Even kijken, wat kunnen wij nog doen? Nou, een plaat draaien van Connie van der Bos met Oom Arie. Heet dat morgen?

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou ze ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog een paar korte files in het midden van het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Eén opvallende, en dat is die op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Eemnes gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een klein half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Het is een lighthouse and a love grows where my rosemary goes. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Week 24, René Vroger en Whalen en hoe de liefde gaat. En wat een mooie bottenschijf, hè? Ja, ik heb even de bottenschijf administratie erbij gepakt. En ik moest even een paar weken teruggaan. Want een week of vier geleden hadden zowel Jeanette als ik al gestemd op deze plaats. Hoe de liefde gaat van René Vroger en Whalen. Maar ja, er waren andere mensen, tenminste, die stemden op andere platen. En ja, dat was toen dan de bottenschijf in dat geval. En daarna is er eigenlijk niet meer van gekomen om op die plaat van Vroger en Whalen te stemmen. En dat is dus vorige week wel gebeurd. Hoe de liefde gaat, bottenschijf voor deze week. Het is 8:45. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de woensdag aflevering van het Muziekmuseum. En voordat we daarmee beginnen, is natuurlijk een vriendelijk woord van dank. Nee, nog niet Andries. Die komt zo dadelijk. Eerst collega Aad Witha bedanken. Hij was er gisteren tussen 9 en 12 met het Muziekmuseum. Ja, sorry, ik schitterde door afwezigheid. Maar Aad was zo bereidwillig om hier als stand-in te gaan zitten. En hij mag blijven hoor, heb ik gehoord. Hij mag dat blijven doen. Dus wat dat betreft, nee, niks mis mee. Aad, collega dus hier, Aad Withaar. En Aad zat gisterochtend tussen 9 en 12 hier bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. En wanneer is Aad er weer? Nou, ik zal zo dadelijk even de administratie erbij pakken. Want Aad die heeft ook wat programmawisselingen achter de rug inmiddels. Hij zit tegenwoordig ook op de maandag. Dus ja, de ochtend bevalt hem bij deze. Nou, nogmaals Aad, bedankt voor gisteren. En dan Dries. Ja, hij was vanochtend alweer op de radio van 7 tot 9. En heeft het even duidelijk verteld. Oh, Van Dijk was het helemaal vergeten door te geven dat ik er gisteren niet was. Ja, sorry. Sorry Dries, ik kan er een heel verhaal over ophangen dat ik met mijn gedachten aan het moezelen was. Vorige week al en toen ik terug was van de moezel ook nog weer even doormoezelen. En gisteren een dagje uit met mijn Philadelphia vriend Hans. En helemaal vergeten Andries door te geven dat ik er gisteren niet was. Dus vandaar dat Dries gistermorgen zei, nou, zo dadelijk tussen 9 en 12 het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Alleen Bart die was er niet. En zoals ik al vertelde en zoals de luisteraars gisteren gehoord hebben. Ja, Aad Witha zat hier. Dus die dacht ook al, hè, hoe kan dat nou? Heeft die Dries geen waarschuwing gegeven? Nee, dat had ik niet gedaan. Nou, nogmaals Dries, mijn nederige excuses. In ieder geval Dries, bedankt voor de ochtendshow. Hij was er weer vanochtend, zoals we dat gewend zijn. Van 7 tot 9. Ook bij de collega's in Oldebroek nog steeds een beetje personele problemen daar. Nou ja, een beetje. Het is ook sommige plekjes alweer opgelost, maar ook daar, prima. Dries die was daar vanochtend tussen 7 en 9 ook hier bij Loewafem. En hij is er weer morgen vroeg. Wat gaan wij doen zo dadelijk van ik wou zeggen van 9 tot 12. Nou nee, dat niet. Zo dadelijk de voorkant van de krant. Wat staat er op de voorpagina van de Stentor van vandaag? Uitgebreide weerbericht komt langs. Natuurlijk tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Nou, ik zit alweer ruim over mijn 2 minuten spreektijd heen. Want ik zie ook er is een appje van Jeanette gekomen. Nou, dat zal ik zo dadelijk behandelen. Even kijken wat die te melden heeft. Zal ongetwijfeld een zakelijk berichtje zijn. Of kijk even in mijn agenda, allemaal dat soort dingen. Nou, daar kijk ik zo dadelijk naar. Maar één ding is zeker, blijf luisteren naar Lou FM.

0: Tot 12 uur dus het Muziekmuseum.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

You're a friend of mine. En vooral die saxofoon altijd, hè. Ja, nou weet ik niet wie op die saxofoon blaast. Clarence Clemens of Jackson Browne. Maar een van de twee met de saxofoon en de ander zingt. Of misschien zongen ze ook wel allebei. You're a friend of mine. Ja, terwijl ik dus net aan het praten was, kreeg ik een berichtje. En dat was een appje van Jeanette. En eerder heb ik wat verteld. Ik had altijd de codes en alles van Jeanette. Die had ze mij ooit gegeven. Dus ik kon gewoon in haar agenda kijken. Alleen, ja, dat kan sinds kort niet meer. Waarom, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze stuurt nu als er wat is een appje. En ik kreeg dus een app van Jeanette. Oh, maar ik ben er vanmiddag niet. Aad Witaar zit bij de middagmatinee. Dus vandaag geen Jeanette met de middagmatinee en de lunch om 12:30. Maar je kunt ook heel goed lunchen met Aad, hoor. Aad straks dus van 12 tot 2 middagmatinee en om 12:30 de lunch. Ja, ik had eigenlijk Jeanette wel even nodig. Dus wat dat betreft, ja, dan komt het helemaal niet zo goed uit dat ze er niet is. Want ik heb hier voor mij op een van de schermen staan. En ja, dat staat er allemaal in het Engels op. En dan hoop ik maar dat ik dat een beetje goed uitspreek. Dat er niet nu mensen bij zichzelf denken, nou, dat Engels van jou, Van Dijk, schrijf dat maar op je buik. Want ik zie hier staan, application error. A client-side exception has occurred. En dan staat er ook nog tussen haakjes achter, see the browser console for more information. Dus ja, dat had ik eigenlijk Jeanette even voor nodig. Want die lost dat dan, nou ja, in een handomdraai op. Alleen, ja, ze is er straks niet. Dus, nou ja. Misschien dat collega Withaar daar ook handig mee is. En dat hij mij daarbij kan helpen. Je luistert naar het Muziekmuseum. En we gaan verder met Earth, Wind and Fire.

0: Wind and Fire in september brengt ons bij de voorpagina van de Stentor, woensdag 10 juni 2026. Nederlanders krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen. Van 51 behandelingen die in Nederland wachten op toelating, zijn er bijvoorbeeld in Duitsland 48 wel beschikbaar. Dan, als we het dan toch over de medische toestanden hebben, gedoe om salaris bij een ziekenhuis. Dubbele punt, die zaak die kan grote gevolgen hebben. Want het gaat over personeel van het Deventer ziekenhuis. En dat personeel sleept de werkgever voor de rechter. De inzet met een vraagteken na honderden euro's misgelopen vergoeding per maand voor hun oproepdienst. De uitspraak kan dus grote gevolgen hebben voor alle ziekenhuizen in Nederland. Dan Willem-Alexander en Maxima. Ze kregen gisteren bezoek van de Duitse bondspresident en zijn lieftallige echtgenote. Het koningspaar ging met het echtpaar uit Duitsland op bezoek in het Holocaust Museum in Amsterdam. En de droom is gewoon Joods te kunnen zijn, aldus de Duitse bondspresident. Dan de bouw van een nieuwe militaire kazerne in Zeewolde. Gaat het door? Jazeker, want die bouw die start in 2029. En op de polderbasis, zoals het nu al genoemd wordt, komt ruimte voor 6000 militairen. In het plan is ook een landingsplatform voor helikopters ingetekend. Dan een fotootje met de schepen daarop en zwemmende mensen. En dat gaat over de straat van Hormuz. Is het daar zo vredig? Nou, het lijkt wel vredig met die zwemmende mensen, maar dat is het niet. Want, ik zei het al, het lijkt zo vredig, maar niets is minder waar. Wat is er aan de hand? Nou, we kennen de toestanden daar bij de straat van Hormuz. En bij ons, hier in Nederland, leidt de oorlog in Iran tot hoge benzineprijzen en zogenaamde krimpflatie. In Afrika en Azië, ja, daar hebben ze geen last van die benzineprijzen. En krimpflatie, maar daar dreigt hongersnood. Dan sport. Ja, het staat op het punt van beginnen. Het WK voetbal. En in 1978, toen was er ook een WK voetbal in Argentinië. En Kees Kist, ja, onze generatie, die kent hem nog. De man van AZ, topscorer. En hij was, heel handig in het maken van doelpunten. Alleen hij ging in 1978 niet mee naar het WK. En hij zegt daar nu over: met mij waren we wereldkampioen geworden. Want hij was toen in bloedvorm. En dat was de voorkant van de krant.
1: Dit is Lou FM.
2: Is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: De Joost Corporation uit de zeezenderperiode. Of was die zeezenderperiode toen al voorbij? Ja, ik weet niet. Begin jaren 70 in ieder geval de Joost Corporation met Rock the Boat. Door de klok van 9:30, tijd voor het uitgebreide weerbericht. En er is droger weer op komst. Deze woensdag begint op veel plaatsen droog met stapelwolken en zon, maar in de loop van de ochtend kan er tot enkele buien komen. En vanmiddag wordt het zelfs wat heftiger, dan wordt het namelijk buiig. Wat het verschil is dan, tot enkele buien kan het komen en vanmiddag wordt het buiig. Nou ja, het zal misschien een paar buien verschil tussen zitten. Nou ja, prima. Daarbij is er ook kans op felle exemplaren met onweer en windstoten. Het wordt zo'n 15 tot 17 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen, donderdag, begint met enkele buien, maar daarna is het een tijd droog. Het wordt zo'n 17 of 18 graden. In de avond volgt er vanuit het westen regen. Vrijdag trekt een aantal buien over het land, maar in het weekend wordt het droger, zonniger en ook warmer. Zaterdag wordt het zo'n 19 tot 21 graden en zondagmiddag kan het land inwaarts zelfs 22 tot 25 graden worden. Ja, Dries had vanochtend de weercijfers. Ik heb het niet opgeschreven en zo uit het blote hoofd wil het ook niet, maar zeventjes en achtjes. Dus wat dat betreft helemaal niks mis met de weercijfers.
1: Bart van Dijk.

Simon & Garfunkel, nou dit was wel echt muziek uit, zoals ik net al zei, de zeezenderperiode, want dit was begin jaren 70, Simon & Garfunkel en Cecilia. Het is inmiddels 21:55, fijn dat je luistert naar Lou FM, tot 12 uur dus het Muziekmuseum en de vaste dingetjes die... Heb ik achter de rug, tenminste, ja, dat staat vermeld in de statuten van het Muziekmuseum. Een aantal dingen wat gewoon moet gebeuren en daarna. En dat betekent dat ik nu zo af en toe ook wat andere dingen mag melden. En nou, vooruit. Ik zit momenteel aan de chocola en waarom zeg ik dat erbij? Nou, ik was een paar dagjes aan de moezel en Birdie... Waar ik dus op bezoek was, ja, die had dat in de gaten. De ene keer drink je koffie en de andere keer chocola. Nou ja, zo zie je maar weer. Ik heb dat wel eens vaker te horen gekregen. Je moet wel oppassen wat je zegt op de radio, want mensen die luisteren beter dan je misschien wel denkt. Ja, of misschien niet denkt. In ieder geval, nou, laten we dan maar even het verhaaltje over de moezel erbij pakken. Ja, ik ben een paar dagjes aan het moezelen geweest en daar kreeg ik voordat ik ging ook al commentaar op, want er was iemand die meende te horen dat ik gezegd had, ik ga snoezelen. Ja, dat kan daar ook wel, alleen dat heb ik niet gedaan. Nee, gewoon een paar dagjes moezelen, oftewel een paar dagen aan de moezel bij Rudy en Birdie. En het is heel erg goed bevallen. Ja, ik vermaak me daar wat dat betreft. En ook heerlijk eten. En ja, met dat eten, ik kan daar zonder mes en vork eten. Dat... Ja, dat kan niet overal, maar dat mag daar wel, want dat doet de chef zelf ook. Die eet ook zonder mes en vork, dus dan pas ik me gewoon aan en dan eet ik ook zonder mes en vork. Niet dat dat bij mij thuis niet gebeurt hoor. Ja, thuis daar prak ik ook en daar eet ik ook zonder mes en vork. Zo af en toe wel met mes en vork, maar je begrijpt allemaal wat ik bedoel. In ieder geval, het was even gezellig daar aan de moezel en ik kijk alweer uit... Nou, het volgende moezelweekendje, dus zo zie je maar weer. Misschien is het helemaal niet verkeerd om ook nog eens een keer tussendoor te gaan. Zou zomaar kunnen. Nou, in ieder geval dat over een aantal dagen moezelen. En dan gisteren, ja, ik had daar helemaal geen rekening mee gehouden. Maar dat was al een poosje geleden, was dat afgesproken. Het dagje uit met Hans, zoals dat wordt genoemd. Nou, Hans is mijn Philadelphia-maatje. Alleen Hans die heeft... Gigantische hekel aan het woord Philadelphia maatje, want hij zei toen al eens een keer tegen mij, toen het woord maatje nog niet bestond, toen waren wij al vrienden, dus hij is mijn Philadelphia vriend. Nou, gisteren gezellig dagje uit geweest met Hans en niks mis mee, dus vandaar dat ik gisteren niet aanwezig was, is dat ook weer bekendgemaakt op de radio, alsof dat zo belangrijk is, maar nee, gewoon in het kader van geen geheimen voor de luisteraar. Bij deze dus. Nou, zijn we weer helemaal bijgepraat. Wat betreft vandaag... La Camisa Negra. Kennen we die nog? Het is een liedje van Juanes.

0: difunto.
1: Oh, zomerse muziek. La Camisa Negra van Juanes. Kijk even in de krant van vandaag bij wat politieke dingetjes. En het begint met ja, toch wel een politiek dingetje uit Kampen. Want Kampen wil het gebruik van fatbikes in de binnenstad afremmen. Zo schrijft het gemeentebestuur in zijn nieuwe plannen. Overdag zijn fatbikes en andere fietsers daar in Kampen nu al niet welkom. En dat verbod wordt voor fatbikes mogelijk uitgebreid naar de avond en de nacht. Nou neem ik aan dat dat over een bepaald gedeelte in het centrum van Kampen geldt. Want ik kan me niet voorstellen dat in heel Kampen fatbikes niet meer mogen. En ook andere fietsers. Nee, het zal ongetwijfeld in het centrum zijn. Nou, van de lokale politiek naar de landelijke politiek. Want de JOVD, dat is de jongere afdeling van de VVD, wil de AOW gefaseerd afschaffen. Ach, nu dat. Ook willen de liberale jongeren af van de hypotheekrenteaftrek. Het kroonjuweel van de VVD. Nou, het zijn plannen, hè, van de JOVD om die AOW gefaseerd af te schaffen. Voorlopig per 1 juli gaat de AOW nog weer omhoog. En daar hebben die JOVD, oftewel de VVD-jongeren, nou helemaal niets over te zeggen. 1 juli AOW weer omhoog. Nou. Nog even een landelijk politiek dingetje, want het duurde langer dan de linkse fusiepartij hoopte, maar GroenLinks PvdA heet nu officieel Progressief Nederlands, ook in de Tweede Kamer. Gidi Markusauer opteerde voor DNA als partijnaam, maar dat zit er voor hem niet in.
2: 24 uur per dag muziek en informatie vanuit het hart van Elburg.

Laura Brannigan en self-control is heel belangrijk. De boel voor jezelf onder controle houden. Gisteravond van 9 tot 10. Collega Ben Ransdorp met, ja nee, niet met Stemloos van 9 tot 10. Hij was er eerder van 8 tot 9 met Stemloos. Alleen het tweede uur van Ben's programma op de dinsdagavond bestaat nu uit muzikaal gezien a love songs. En ja, hij heeft hier een briefje laten liggen met een aantal titels van love songs. Nou weet ik niet of hij dat expres gedaan heeft met de bedoeling, oh, misschien Van Dijk, kun jij dan ook een love liedje draaien? Of misschien zijn dat notities van plaatjes die hij al gedraaid heeft. Nou, een van die titels die daarop staat, dat is de volgende. Dus het kan zijn dat Ben hem al gedraaid heeft gisteren. En het kan ook zijn dat hij dat niet gedaan heeft en dat hij, nou ja, dat voor mij achterliet. Ja, weet je wat we doen? We gaan er gewoon naar luisteren. The King himself. En dan heb ik het over Elvis Presley. And can't help falling in love with you. What?

The Young Rascals en Groovin. En daarvoor Can't Help Falling in Love, Elvis Presley. En meer van dit soort, love songs op de dinsdagavond tussen 9 en 10 bij collega Ben Ransdorp bij de Love Songs. Ja, verhaal in de krant over Franse kaas. En vergeet eventjes de geur, want Franse stinkkaas is goed voor u. Hoho, haal voor Franse stinkkaas je neus niet op. Want volgens een Frans onderzoek kunnen frequente roquefort-happers en liefhebbers van Saint-Nectaire wel eens langer leven. Nou, want Franse kazen die hebben een wereldwijde reputatie om hun kwaliteit. Ja, maar niet alleen daarom. De geur komt je van verre tegemoet. Zo vatte de New York Times het eens samen. China besloot jaren geleden alles tot een Franse kaasblokkade uit angst voor loslopende bacteriën. Nou, ze hebben een test gedaan met wormen in die Franse kaas. En ik dacht eerst, het zal toch niet de bedoeling zijn dat die wormen altijd in die Franse kaas zitten. Nee, het was alleen maar voor de test. En aan het eind van zo'n kaasmaaltijd voor die wormen waren de spieren van de kaasetende wormen, die werden beter in stand gehouden. Nou, het is maar dat we het weten. En ook als je dus aan de Franse kaas gaat, het is goed voor je spieren. Tenminste wel bij de wormen. Bijna het eind van het eerste uur van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf Vroger en Welen en hoe de liefde gaat. En daarna spreken wij elkaar voor een uurtje poldergoud. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM.

0: Ronnie Tober en mama die weet wat goed is. En daar moest ik eigenlijk even aan denken. Want dat verhaaltje wat ik al eerder noemde van Kees Kist. De voetballer die in 1978 niet meeging naar het WK. Nou, ik had het hele verhaal nog niet gelezen. Maar iets verderop in de krant stond het wel. Zijn moeder had ooit gezegd, nee, daar moet je niet heen gaan. Want zijn moeder die keek tv en die had gehoord van de junta daar in Argentinië en dat soort zaken. Dus die had tegen Kees gezegd, jij gaat niet. En daarom was de topscorer uit die tijd in Nederland niet aanwezig bij dat WK daar in Argentinië. En vandaar dus dat plaatje van Ronnie Tober, mama weet wat goed is. En daarvoor ook nog de bottenschijf voor deze week, René Vroger en Welen hoe de liefde gaat. Welkom bij een uurtje verstaanbare liedjes, uurtje poldergoud. Kijken ook nog naar wat berichten tussen die Nederlandse muziekjes door. Onder andere nieuws over campingprijzen die omhoog schieten. Campingprijzen in Noorwegen bijna verdubbeld. En Kroatië blijft de duurste wat betreft de campingplaatsen. Nou, het is woensdag en ik was op zoek naar de column van Arnold Bergmans, want die behandelen we altijd op woensdag. Alleen, er is één probleempje, ik zei het al, een application error, of het daar ook mee te maken heeft, dat weet ik niet. Want als ik de column van Arnold aantik, krijg maar een paar regeltjes en dan is het blanco op het scherm. Dus of Arnold hem niet goed of te weinig heeft ingeleverd, of dat het technisch is misgegaan, maar... De column van Arnold, een snipperdag op woensdag. Ja, daar kan ik maar een paar regels van lezen. Ik zal het nog een keer proberen. En nee, dat houdt op. Na het woord begrijpelijk. Nou, ik kan wel vast die eerste twee regels die ik dan wel kan vinden, die kan ik opnoemen. Op papier lijkt het niet de meest logische keuze. Veel mensen kiezen liever voor een vrijdag of een maandag. Een lang weekend, even naar uit. Een paar dagen achter elkaar rust. Begrijpelijk. En dan, dan wordt het stil op het scherm. Staat dus boven een snipperdag op woensdag. Dus sorry, maar ik hoop dat het misschien in de loop van dit uurtje poldergoud technisch nog hersteld wordt. En anders dan hoop ik dat hij er morgen helemaal is. Dus dat naar aanleiding van de column van Arnold.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn.

voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet.

De Toendra's en Ik wil weer naar huis. In de Sterrenstaat geschreven was van Dennis Baars. En we begonnen het blokje van drie met Ramses Shaffy. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Kijk even in het regiogedeelte van de Stentor naar wat politieberichten. En per keer dat een 35-jarige man uit Harderwijk voelt of een auto op slot staat, krijgt hij een boete van 1000 euro met een maximum van 4000 euro. Dat heeft de burgemeester van Putten bepaald. Via camerabeelden betrapte inwoners van Putten de zogenaamde autovoeler. Sommigen deden aangifte van poging tot diefstal en de politie heeft de man op 18 april aangehouden. Hij had op dat moment gestolen spullen bij zich uit twee verschillende auto's. Een zogenaamde autovoeler dus. Dan ook nog een berichtje uit Ermelo, want een flinke politiemacht verzamelde zich gistermiddag bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Veldwijk in Ermelo. Aanleiding was een steekincident. Een bewoner raakte daarbij licht gewond. Andere bewoner is aangehouden. Omdat het om bewoners gaat, deelt de politie niet meer informatie over hen. Aanleiding voor het incident is nog niet bekendgemaakt en de politie die zocht gisteren nog naar het steekwapen.

Lizzie. Eenmaal, tweemaal, driemaal een kusje. Ja, normaal gesproken op de woensdag. Altijd ongeveer 10:30 de column van Arnold. Eerder vertelde ik al. Ja, ik heb alleen maar een paar regels op het scherm staan. Maar iemand die daar verstand van heeft en die denkt, hey, er klopt iets niet. Die heeft inmiddels wat handelingen verricht. En ik heb nu de volledige column van Arnold, dus die gaan we zo dadelijk behandelen. En er staat boven een snipperdag op woensdag.

0: Jongens, adio, amore, adio. Ja, de column van Arno Bergmans. Ik heb hem even diagonaal doorgelezen. Hij is er nu helemaal. En hij was er, maar een heel klein gedeelte van. En ik denk dat Jeannette, dat ik die daarvoor moet bedanken. Dat hij hals over kop even wat handelingen heeft verricht. Zodat ik hem nu helemaal op het scherm heb. Ja, inderdaad. De column van Arnold. Een snipperdag op woensdag. Op papier lijkt het niet de meest logische keuze. Veel mensen kiezen voor een vrijdag of een maandag. Een lang weekend, even eruit, een paar dagen achter elkaar rust. Begrijpelijk. Op papier lijkt het dus niet de meest logische keuze. Maar een vrije woensdag heeft iets bijzonders. Terwijl de meeste mensen onderweg zijn naar hun werk, loopt de dag ineens in een ander tempo. Geen haastige blik op de klok, geen volle agenda die voortdurend aandacht vraagt. Gewoon een dag die zich rustig ontvouwt. Misschien begin je de ochtend met een extra kop koffie. Misschien maak je een wandeling door het bos of fiets je een rondje door de omgeving. Je ziet dingen die je anders niet opvallen. De groene kleuren aan de bomen, een merel die scharrelt op de grond en een buurman die tijd heeft voor een praatje. Het bijzondere van een snipperdag midden in de week is dat die voelt als een adempauze. Niet aan het begin van de week en ook niet aan het einde, maar precies ertussenin. Alsof je even uit de trein stapt, terwijl die toch blijft rijden. En juist daardoor ontstaat ruimte. Ruimte om na te denken, om plannen te maken, om herinneringen op te halen. Om naar de radio te luisteren. Maar ook ruimte om te beseffen hoe snel we soms leven zonder echt stil te staan bij wat er om ons heen gebeurt. Want uiteindelijk zijn het niet de drukke dagen die we ons later herinneren. Nee, het zijn vaak juist die onverwachte momenten van rust. De momenten waarop we weer even voelen wat werkelijk belangrijk is. Misschien zouden we onszelf daarom niet alleen af en toe een snipperdag moeten gunnen, maar ook vaker een snippermoment. Een moment waarop we bewust kiezen voor aandacht, voor elkaar en voor het leven dat zich vandaag afspeelt. Want tijd die we bewust beleven is nooit verloren tijd, aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

in de stad, zonder doel, zonder geld, zonder bed om te slapen. Een oude jas en een broek die niet past, en een schoen die hem knelt, en geen mens om te praten. Hij wilde weg tot elke prijs, uit het hels paradijs, door de honger gedreven. Vanuit Banjul, via Tanger, Parijs, ondernam hij de reis.

Benny Nijman en de Illegaal. Oeh, ja. En daarvoor hadden we ook nog Dana Winner, Hopeloos en Verloren. En daarvoor de column van Arnold Bergmans. Gelukkig dit keer wel helemaal compleet. Ja, technisch dingetje, dus vandaar maar. Ja, vooral dat gedeelte waar Arnold schrijft. Oeh, even herinneringen ophalen en naar de radio te luisteren. Maar ja, ik vond ook dat uit de trein stappen terwijl die nog rijdt. Nou ja, prima. Het was de column van Arnold en we zeggen hem dank daarvoor. En volgende week natuurlijk weer een nieuwe column. En dan zal ik hem van tevoren even helemaal goed doorlezen, zodat ik ook van tevoren al weet waar het over gaat. Want dat was dus nu niet het geval. Sorry, was mijn foutje. Kijk even naar Lelystad, want bewoners die op 20 juni een WK-feest op de Botterelf in Lelystad houden, hebben er de smoor in. Want de twee spandoeken waarop ze hun sponsors bedanken, moeten ze verwijderen. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat dergelijke spandoeken langs de openbare weg niet zijn toegestaan. Nou, ik zie hier schuin tegenover de studio van Lou Media, de Hans Koma studio, ook een spandoek hangen. Wij houden van oranje, blijkbaar mag dat hier in de gemeente Elburg wel. Dus nou ja, het zal misschien appels met peren vergelijken zijn, maar nee, hier vandaan, als ik zo schuin naar buiten kijk, ja, wij houden van oranje. Nou ja, het wordt kort dag, want binnenkort dan gaat het daar beginnen. We hebben nog dat nieuws over die campingprijzen, want in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En in Slowakije zijn kampeerders ook veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Slechts in 1 land daalden de prijzen. Nou, even een voorbeeldje. Dit jaar betaalt een gezin met 2 kinderen en een caravan op een gemiddelde Kroatische camping €78,28 per nacht. Daarmee is Kroatië dit jaar opnieuw het duurste campingland van Europa. Zo laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Op plek 2 en 3 staan Zwitserland en daarna Slovenië. Italië en Denemarken zijn de hekkensluiters in de top 5 van duurste Europese kampeerlanden. Afgelopen jaren is kamperen in Europa een stuk duurder geworden. De al eerder genoemde Actie spreekt van een prijsstijging van 24,7% ten opzichte van 2020. Alleen campings in Turkije zijn de afgelopen jaren met 4,5% goedkoper geworden tot een gemiddelde prijs van €13,57 per nacht. Turkije is daarmee het goedkoopste Europese kampeerland.

Belinda Kenner, Zeven Oceanen en Frans Bauer was er. Waarom kan het leven toch zo gemeen zijn? En woord ook nog vader Abraham. Jij en ik blijven bestaan bijna het eind van het uurtje poldergoud. Het is er weer morgenochtend tussen 10 en 11. Zo dadelijk het journaal van 11 uur, daarna de bottenschijf. En dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: en hoe de liefde gaat. Het is 12 na 11, van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. En dan, niet treuren, morgenochtend tussen 9 en 12 is het er weer. Maar natuurlijk al eerder weer, straks ook bij van 12 tot 2, de middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, maar wel met Aad Withaar. En Aad heeft ons verzekerd. Hij dient ook om ongeveer 12:30 de lunch op. Wat voor lunch dat is, dat weet ik niet. Zal ongetwijfeld een gezonde lunch zijn, Aad kennende. En niks de nadelen van de lunch bij Jeanette. Die is ook altijd gezond hoor, maar toch, Aad die heeft een andere lunch dan Jeanette, denk ik. Nou, en wat dat is, gewoon blijven luisteren. Straks dus van 12 tot 2, de middagmatinee met Aad. Tot 12 uur, Muziekmuseum. En kijk nog even naar het voetbal van aanstaande zaterdag, want je zult zeggen, hey, is de zaterdag wel voetbal dan? Nou, op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek staat de beslissende finale van de na-competitie op het programma. VV Zeewolde en SV Wisch nemen het tegen elkaar op in een rechtstreeks duel en dat gaat om promotie naar de tweede klasse. De wedstrijd die begint om 3:00 en is gratis toegankelijk voor publiek. Beide teams bereikten deze finale na een sterke reeks in de na-competitie. SV Wisch schakelde in de eerste ronde gastheer Overijse uit na een spannende wedstrijd die pas na verlenging en strafschoppen werd beslist. Vervolgens won de ploeg ook van SV Os en plaatste zich daarmee voor de eindstrijd aanstaande zaterdagmiddag. Zeewolde bereikte de finale door met overtuigende cijfers te winnen van ONA 53 met een 0-4 overwinning, liet de ploeg zien klaar te zijn voor de strijd om promotie naar de tweede klasse dus. De verwachting is trouwens dat veel supporters uit Zeewolde en de Achterhoek naar Oldebroek afreizen. Daarmee lijkt alles aanwezig voor een sfeervolle en spannende promotiekraker met een plek in de tweede klasse als inzet. Nou, als we dan toch over na-competitie voetbal hebben. De na-competitie voor de clubs hieruit de regio is inmiddels achter de rug. En daar hebben we de laatste weken over gepraat met Geert Huithold. En betekent dat Geert nu voorlopig even van de radio weg is? Nou, nee. Morgenochtend, ongeveer 10:30, dan praten we even met Geert. En dan zetten we alles nog op een rijtje wat er met de verschillende clubs hieruit de regio is gebeurd. Of het allemaal aan de verwachtingen voldaan heeft, promotie, degradatie en allemaal dat soort zaken. Nou, we zetten dat morgen ongeveer 10:30 nog een keer op een rijtje met onze voetbalcommentator Geert Huithold.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

Oh, Subisa en de koffiesong, Birdie. Ja, ja. Nou, ik zei het al eerder. En dat was haar alles opgevallen. Dat ik ook regelmatig aan de chocola zat. Ja, dat klopt helemaal. Dus op zijn tijd ook lekker. Nou, vooruit. Voor de kennissen daar aan de moezel. Een liedje of Duits. Vicky Leandros. En het gaat...

0: Oh, ja, daar aan de moezel. Pundelich is voor mij ook een beetje Saint-Tropez, hoor. Tenminste, als ik mijn gedachten de vrije loop laat. Nou ja, het is niet te vergelijken, maar voor mij wel. Saint-Tropez gitaren bij nacht. Speciaal dus voor Rudy en Birdie. Miljoenen euro's blijven over. Wat is er aan de hand? Nou, het betreft de gemeente Nunspeet, want die heeft vorig jaar ruim 3,6 miljoen euro overgehouden. Het is alleen geen reden voor een feestje. Voor een belangrijk deel komt het doordat het niet lukte om plannen of projecten uit te voeren. Nou, er staan nogal wat bedragen. En zelfs tot cijfers achter de komma staan er in dit bericht. Een voorbeeldje, een bedrag van 3.630.098 euro is grotendeels een papieren overschot. Dus het is niet dat dat ergens in het gemeentehuis van Nunspeet in de brandkast ligt. Nee, het is een papieren overschot. De plannen en projecten die vertraging opliepen, die moeten nog worden uitgevoerd. Vandaar dus ruim 2,7 miljoen euro is daarvoor opzij gezet. Nou, er staan een aantal voorbeelden. En een van die voorbeelden is Sportpark Hulshorst. Daar ontstond vertraging bij de aanleg van een nieuwe parkeerplaats en het verplaatsen van de buitenbak van de manege. De hoop was dat dit in 2025 zou worden opgepakt. En dat lukte niet. Er lag 558.500 euro voor klaar, maar dat geld is dus niet uitgegeven. Als die ruim 2,7 miljoen euro wordt afgetrokken van het geld dat Nunspeet vorig jaar heeft overgehouden, blijft er altijd nog 879.678 euro over. Maar ook dat bedrag kan de gemeente niet vrij besteden. Nou, Nunspeet heeft daar in een meerjarenbegroting allemaal rekening mee gehouden. Zo heeft een accountant opgemerkt. Maar dat neemt niet weg dat ondanks dat geld wat nog over is, de hand op de knip zal moeten. Dat het resultaat over 2025 niet hoger uitvalt, komt onder meer doordat de gemeente 1,7 miljoen euro moest uittrekken voor de wethouderspensioenen. De gemeente is wettelijk verplicht om die per 1 januari over te dragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Nunspeet beheerde de pensioenpot zelf en spaarde daarvoor tot 100% van het bedrag dat in de toekomst moet worden uitbetaald. De ABP is echter verplicht een extra buffer van 22% aan te houden. Nou, met dat percentage moet de gemeente Nunspeet haar pensioenpot dus aanvullen. Anders zou het ABP de overdracht van de pensioenen niet accepteren. Nou, dat is de reden waarom Nunspeet die 1,7 miljoen euro waar ik het eerst over had, naar deze pensioenpot heeft overgeboekt. Het geld is niet weg, maar staat vast bij het ABP. En de gemeente kan het dus niet meer aan lokale projecten uitgeven. Nou ja, heel ingewikkeld financieel verhaal. Maar ze hebben dus toch een aantal miljoenen euro's over die gewoon niet zijn uitgegeven voor dingen die wel gepland waren. Nou, als we het dan toch over de politiek in Nunspeet hebben. Er is een nieuw college. Nou ja, nieuw college, een college in oprichting, maar nee, nieuw college. Alleen, die hebben één probleem. Ze weten wel wat ze niet willen, maar ze weten ook nog niet precies wat ze wel willen. En dat heeft dus te maken met eerdere politieke gebeurtenissen in Nunspeet, waar onder andere de wethouder die namens de SGP in het college zat, waar die momenteel op wordt afgerekend. Dus vandaar dat ze nu in het nieuwe college wel weten wat ze niet willen. Niet meer die nieuwe of die oude wethouder erin, maar nieuwe wethouders en ook de burgemeester, die blijft nog wel hetzelfde. Maar in ieder geval dus, nogmaals, ik heb het al twee keer eerder gezegd, maar drie keer is scheepsrecht. Nieuwe college van burgemeester en wethouders, en dan vooral de wethouders, die weten wel wat ze niet willen, maar ze weten nog niet precies wat ze wel willen.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: is NoFM.
1: En dat was Julius Green met Rock Your Baby. Het kan zijn dat je hem kent in de uitvoering van George McRae. Daar ken ik hem van, maar dit was dus bijna hetzelfde. Julius Green. Daarvoor hadden we ook nog Madonna. En Madonna die zong over Holiday. Het is door de klok van 11:30 tijd voor het weerbericht. En zoals we al eerder vanochtend melden, en met die we bedoel ik ook collega Dries Smit. Dries die zei het ook al, droger weer op komst. Deze woensdag is op veel plaatsen droog begonnen met stapelwolken en zon. En dat is hier in Elburg nog steeds het geval. In de loop van de ochtend kwam het op andere plaatsen tot enkele buien. En ook vanmiddag wordt het buiig. Daarbij is er ook kans op felle exemplaren met onweer en windstoten. Het wordt zo'n 15 tot 17 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen, donderdag, begint met enkele buien, maar daarna is het een tijd droog. Het wordt zo'n 17 of 18 graden. Morgenavond volgt vanuit het westen regen. Dan vrijdag, dan trekt een aantal buien over het land, maar het komend weekend dan wordt het droger, zonniger en ook warmer. Zaterdag wordt het zelfs 19 tot 21 graden en zondagmiddag kan het landinwaarts zelfs 22 tot 25 graden worden.
0: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens. Oké. Okay.

Abba, je hebt ze herkend. Fernando en daarvoor Silvio met I'm Your Son, South America. Even terug naar een bericht van vorige week, vrijdag 5 juni. Want toen kwamen bewoners, ouders, begeleiders en vrijwilligers van de Hellenbeek. En dat is een woonlocatie van Sierra Low. En die kwamen hier in Elburg samen voor de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst. Onder het genot van een lekker frietje met kwamen de verwanten Heimen en Bea Pap en Jan en Sonja Broekhuizen met een geweldige verrassing. Dankzij een financiële bijdrage van de kringloopwinkel Elburg hebben zij de stichting Vrienden van Erf Hellenbeek opgericht. Deze stichting zet zich in voor het ondersteunen, behouden en versterken van Erf Hellenbeek als plek voor ontmoeting, verbinding en maatschappelijke betrokkenheid. Samen met vrijwilligers, donateurs en betrokken partners wordt er gebouwd aan een waardevolle toekomst voor het erf en de omgeving. Zo kan er de komende jaren een mooie bijdrage geleverd worden aan het leven van de bewoners van Erf Hellenbeek. Nou, wilt u ook vriend worden? Kijk dan snel op www.vveh.nl. En dat VVEH, dat zijn dan de eerste letters van de Stichting Vrienden van Erf Hellenbeek. Vandaar dus. Nou, wilt u eventueel ook donateur worden of zoals het hier genoemd wordt, vriend? Kijk dan snel op www.vveh.nl.

Jonathan King en Hooked on the Feeling. En daarvoor, ja, abracadabra. Oftewel abracadabra, zoals Steve Miller het noemt. Op de website van Lou Media ook een verhaal over de visio van de Oranje Boys. Oftewel sportverslaggever Gerrit van Olst. Want die maakt het WK van dichtbij mee. Het avontuur van het Nederlands elftal op het WK in Amerika is op dit moment in volle gang. Na een intensieve voorbereiding maakt de selectie zich nu op voor de groepsfase van het toernooi. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de spelers in topconditie aan de start te laten verschijnen. Gerrit van Olst, fysiotherapeut en sportmasseur van het Nederlands elftal, laat weten dat het trainingskamp in New York inmiddels succesvol is afgerond. Naast zijn werkzaamheden voor het Nederlands elftal is Gerrit van Olst hier in de regio ook een bekend gezicht als sportverslaggever van OVIOS voor Noord-Veluwe Sport. Samenwerking van Lou en Loco FM binnen de regionale omroepstructuur, oftewel de VRMG. Met diezelfde passie waarmee hij langs de amateurvelden verslag doet, maakt hij nu van dichtbij de belevenissen van Oranje op het wereldtoneel mee. De komende weken zal Gerrit op deze website regelmatig een update geven over zijn werkzaamheden. Voor supporters uit de Noord-Veluwe geeft dat een bijzonder inkijkje achter de schermen van een groot internationaal toernooi. De Oranje selectie reist nu door naar Kansas City, waar het basiskamp voor de poolwedstrijden wordt ingericht. Vanuit daar vliegt Oranje voor de duels tegen Japan, Zweden en Tunesië naar Dallas en Houston, terwijl de laatste groepswedstrijd in Kansas City zelf wordt gespeeld. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Met een goede voorbereiding, een sterk team en een deskundige staf kijkt Nederland vol vertrouwen uit naar de eerste wedstrijden van het WK op Amerikaanse bodem. En ik zei het al eerder vanochtend, ook hier in de studio, of tenminste tegenover de studio van Lou FM. Ja, ja, op een van de huizen daar, een heel mooi spandoek. Nederland steunt Oranje, ook hier vanuit Elburg.

0: Een liedje van Shake. Bijzonder plaatje. Beetje Engels, beetje Frans door elkaar. You know I love you, oftewel Tussage Temme. Brengt ons bij het eind van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer. Morgenochtend tussen 9 en 12. En dan, zoals ik al eerder vertelde, met onze sportverslaggever, voetbalverslaggever Geert Hartholt. En dan zetten we alle gebeurtenissen van de afgelopen na-competities en de clubs hier uit de regio nog een keer op een rijtje. Morgen dus met Geert. Zo dadelijk het journaal van 12 uur. Daarna is het tijd voor de bottenschijf René Vroger samen met Waylon, hoe de liefde gaat. En dan van 12 tot 2 de middagmatinee, vandaag niet met Jeanette, maar met collega Aad Withaar. Veel plezier bij Aad zo. Hele fijne luisterdag met Lou FM. En wat mij betreft graag tot morgen.
1: Hey fellas, I'm talking to you, you and you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Not going for that no more, 'cause we realize two things, that you aren't doing anything.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Happy Hours van de House Martens en de Jazzpolitie met liefdesliedjes. Ja, een beetje later hier vanuit mijn thuisstudio. Dat komt een beetje door het, misschien wel door het slechte weer. Ik had een beetje last met mijn internetverbinding, maar de muziek die doet het wel. En dat is het allerbelangrijkste. Dus we gaan nu verder met een mooi nummer van Orchestra Manoeuvres in the Dark. Lola.

Gistermiddag kregen de deelnemers van de wandel Vierdaagse op het harde bericht dat het niet doorging in verband met code geel en slecht weer wat voorspeld. Achteraf viel het misschien een beetje mee, maar ja, je kan natuurlijk geen risico's nemen. Wat vanavond doorgaat is nog maar de vraag, hou je Facebookpagina van de wandel Vierdaagse het harde in de gaten. Wij gaan speciaal voor alle wandelaars die gisteren niet konden wandelen een liedje van Sugar Lee Hooper draaien, de Wandelclub.

James Blunt hoorde je en daarvoor natuurlijk Sugarly Hupper Hooper. Speciaal voor de mensen die gisteren op het harde niet konden wandelen omdat het werd afgelast. We hebben nog een berichtje over het WK. Het avontuur van het Nederlands elftal op het WK in Amerika is in volle gang. Na een intensieve voorbereiding maakt de selectie zich op voor de groepsfase van het toernooi. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de spelers in topconditie aan de start te laten verschijnen. Gerrit van Olst, fysiotherapeut en sportmasseur van het Nederlands elftal, laat weten dat het trainingskamp in New York inmiddels succesvol is afgerond. Na zijn werkzaamheden voor het Nederlands elftal is Gerrit ook een bekend gezicht in de regio als sportverslaggever voor OJOS voor Noord-Veluwe Sporten. Dat is natuurlijk het samenwerkingsverband tussen de Lou en de Loco. Met dezelfde passie waarmee hij langs de velden verslag doet, maakt hij nu van dichtbij de belevenis van Oranje op het wereldtoernooi mee. De komende weken zal Gerrit op de website regelmatig een update geven over zijn werkzaamheden. Voor supporters van de Noord-Veluwe geeft dat een bijzonder kijkje achter de schermen van een groot internationaal toernooi. En ik mag aanstaande zaterdag Noord-Veluwe Sport gaan presenteren. Ja, en ik hoop dat ik hem nog even kan bellen. Alleen moet wel even rekening houden met de tijd, want het tijdsverschil met Kansas, waar zij verblijven, is maar liefst 7 uur.

Nog wat voetbalnieuws. Op zaterdag 13 juni staat op Sportpark De Bovenmolen in Oldebroek de beslissende finale van de nacompetitie op het programma. VVC Wolde en SV Wis nemen tegen elkaar op in een rechtstreeks duel voor promotie naar de tweede klasse. De wedstrijd begint om 3:00, is gratis toegankelijk voor het publiek. Beide teams bereikten de finale na een sterke reeks in de competitie. Wis schakelde in de eerste ronde gastheer Owios uit naar een spannende wedstrijd die pas na verlenging en strafschoppen werd beslist. Vervolgens won de ploeg ook van SV Os en plaatste zich daarmee voor de eindstrijd. Zeewolde bereikte de finale door met overtuigende cijfers te winnen van ONA 53 met 0-4 overwinning. Liet de ploeg zien klaar te zijn voor de strijd om promotie. De verwachting is dat veel supporters uit Zeewolde en de Achterhoek naar Oldebroek afreizen. Daarmee lijkt alles aanwezig voor een sfeervolle en spannende promotiekraker met een plek in de tweede klasse als inzet.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Welkom bij het tweede uur van middagmatinee op deze woensdagmiddag. Ja, de week hebben we doormidden gezaagd. We gaan weer aftellen richting het weekend. Begonnen trouwens met de bottenschijf van René Vroger en Whalen. De bottenschijf voor week 24. En je hoorde de Truckener Keks met hart en ziel. Straks ga ik je wat meer vertellen over code geel.

hagel kunnen overlast verzorgen in grote delen van Nederland. En code geel is daarom van kracht nu ook in het oostelijk deel van Nederland. Code geel is in Zuid-Holland al van kracht en de hele tijd al vanaf vanmorgen en duurt daarna verwachting tot 4 uur. En vanaf het middaguur is ook de waarschuwing van kracht voor de andere provincies. Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De laatste twee provincies eindigt code geel naar verwachting rond 10 uur vanavond. Bij buien zijn hagelstenen van 2 centimeter mogelijk. Windstoten bereiken een snelheid van 60 km per uur.

We gaan nog even verder met het bericht over code geel. Gisteren gold ook code geel in Nederland. Plaatselijk leidde dat tot de nodige overlast. Bestuurder van een bestelbus overleed in Boxtel omdat er een boom op zijn voertuig viel. Dat werd waarschijnlijk veroorzaakt door het slechte weer. Een hevige hagelbui leidde tot schade op een camping in Raamsdonk. Dat melden meerdere media. Code geel wordt gegeven als er kans is op gevaarlijk weer. Geadviseerd wordt om op te letten, met name als men onderweg is. Ja, in de avonduren neemt de onrust in de atmosfeer langzaam af. Uitzonderingen erop is Limburg. Dat kan ook nog 's avonds 10 uur flink tekeer gaan. Gedurende de nacht daalt de temperatuur tot een graad of 10 à 12. En de laatste bui die kan het ons dan gaan verlaten.

0: Mixed Emotions en You Want Love, Maria, Maria. Ja, die plaatje draaide ik gisteren ook al in het programma Het Muziekmuseum van Bart van Dijk. Want gisteren mocht ik voor Bart invallen gisterochtend live vanuit de studio aan de Vrijheidsstraat. Ja, want die draaiden we gisteren speciaal omdat David Deutscher, de grote kracht achter dit nummer, achter Mixed Emotion, gisteren zijn sterfdag was. En toevallig staat hij vandaag weer in de playlist.
1: Ik

We lezen op de website van Huis aan Huis Elburg dat de inschrijving voor Tour de Delle is gesloten. 20, 26, 27 juni, dan gaat het van start. 800 deelnemers lopen, fietsen, skileren, handbiken of steppen om het goede doel de Wensambulance Gelderland te ondersteunen. Met een 4 ambulances zijn vrijwilligers van Wensambulance Gelderland bijna dagelijks op weg om de laatste wensen van zieke medemensen mogelijk te maken. Ze zijn echter volledig afhankelijk van donaties, schenkingen, sponsoring, legaten en eigen acties om hun werk te kunnen bekostigen. Nou, kijk even op tourdedelle.nl. Misschien dat je je nog kunt opgeven. Het zou wel mooi zijn als we richting de 900 deelnemers gaan.

Ik heb nog een berichtje van de website van Huls Media. Gisteravond om 7:55 is de brandweer van Oldebroek opgeroepen voor een woningbrand aan de Luiting Matelaan in Oldebroek. Bij aankomst bleek er brand te zijn ontstaan in de meterkast van de woning. De brand was inmiddels uitslaand vanuit de kast, waarop de brandweer direct in actie kwam om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Dankzij het snelle optreden kon worden voorkomen dat de brand zich verder door de woning verspreidde. Naast de brandweer kwamen ook andere hulpdiensten ter plaatse. Medewerker van woningcorporaties Omnia Wonen arriveerden om de bewoners bij te staan en de schade aan de woning te beoordelen. Netbeheerder Liander sloot uit veiligheidsoverwegingen de gastoevoer af vanwege gevaarlijke situatie. Ook Stichting Salvatie kwam ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de eerste afhandeling van de schade en de gevolgen van de brand. Over de oorzaak van de brand in de meterkast is nog niets bekend. Er raakte gelukkig niemand gewond.

Wilco in Acapulco van de Four Tops uit het jaar 1989. Bijna aan het eind van dit uur van middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, niet met Egbert, niet met Ben, maar gewoon met Aad. Ik mocht weer invallen. Net zoals gisteren voor Bart van Dijk mocht invallen. Ik hoop een vrijdagmiddag om 2 uur weer te zijn. Wat gaan we doen? We gaan nog zometeen luisteren naar Ellen versus Rob. Dan een uurtje, 2 uurtjes non-stop muziek. En dan met elkaar op pad ons dialectprogramma. En ik heb de appgroep een beetje in de gaten gehouden. Ik denk dat het over vissen gaat praten. Want er werd een oproep gedaan. Weet jullie nog leuke nummers over visserij? Nou, ik niet hoor. Maar dat laat ik over aan de presentatoren van het programma. Egbert, Eefje en Bettes. Bettes van Hel. Om 7 uur hoor je een herhaling van het programma Tijdloos van afgelopen zaterdagavond. En dan gaan we non-stop de nacht door tot morgen om 7 uur. Want dan zit Dries er weer met zijn ochtendspits. En om 9 uur Bart van Dijk met het Muziekmuseum. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Geniet nog even van John Miles en music. En wat mij betreft graag tot vrijdagmiddag 2 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar een modderspoor op de weg. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Ja, Ellen versus Rob.
1: Ja.
0: En we gaan er weer een gezellig twee uurtjes van maken, volgens mij. Hè?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ik heb inmiddels begrepen dat jij een heleboel nieuws hebt.
1: Ja, dat zeg ik altijd, maar dan moet het ook nog komen natuurlijk. Maar ik heb van alles, van kakkerlakken tot berggidsen, tot het laatste soloconcert van Gerard Joling. Had jij niet gedacht, hè?
0: Nee, heb je gehoord
1: en van... een nieuw nummer van Annemarie.
0: Ja, klopt. Heb je gehoord van die 81-jarige man? Die zelf voor 10 jaar de cel in moet.
1: Ah, wat heeft hij gedaan?
0: Zijn vrouw wil geen seks meer met hem hebben. Heeft hij wel gedood.
1: Hè? Oh, dus ze heeft haar man vermoord?
0: Ja, de man 81 die echtgenote doodde omdat ze geen enkele seks meer wilde.
1: Nou, je moet mensen niet op een idee brengen, toch? Het is best gevaarlijk. Oké?
0: Goed. Zo beoud ben ik nog niet. We zullen eerst eventjes gewoon luisteren naar Annemarie.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik denk dat het beste. Dan komen we even tot rust.

0: gisteren uitgekomen? Hoe weet jij dat dan? Want ik heb gisteren al twee keer gedraaid.
1: Nou ja, het gekke is dat ik het ook weet. En hem dus...
0: Heb je een e-mailtje gehad of zo?
1: Ja, nee, dat weet ik niet hoe ik eraan kom.
0: Wereldberoemd, dat hoor dan ook.
1: Hè? Ja, leuk hè. Maar ze komt dus naar de studio. Eindelijk.
0: 9 juli, een uurtje vertuurtje, komt ze vertellen over het nieuwe. Ze hebben nog een nieuw liedje, die komt 10 juli uit.
1: Nou ja, het is toch leuk.
0: Dus dan gaan we eens even vertellen hoe ze allemaal heeft ervaren. Maar ze appte mij gisteren van, goh, leuk dat je blablabla. Bla, bla.
1: Het kan maar zo zijn dat ik op vakantie ben dan, weet je dat?
0: Dat kan niet, hè?
1: Ja, dat is onmogelijk. Dat is dan wel.
0: Is gewoon een manier te krijgen. Dan kan jij echt niet op vakantie.
1: Maar het zou maar zo kunnen zijn. Nou ja, doe maar. We gaan het zien.
0: Meemaken. Hey, maar goed. Ja, nog even. Ik vind het nog wel een leuke trouw. Oh nee, je moest nog bijzoeken, geloof ik.
1: Nee, ik heb het al gevonden. Oh, wat ik daarop te vertellen heb.
0: Die man die 81 was, die zijn vrouw vermoordde vanwege het feit dat ze niet meer seks zouden hebben. Nou goed, dat is al een rare situatie. Maar in Indonesië moet je geen kipsentee eten.
1: Want?
0: In Indonesië verdacht van moord op schoonmoeder met vergiftigde kipsentee.
1: Gadverdamme. Is die vrouw dood? Ja.
0: Nou ja, verdacht van moord op schoonmoeder. Een moord, dan is dat dood volgens mij, die schoonmoeder.
1: Ja, dat is redelijk dood.
0: Dat is wat anders.
1: Oké, nou let op. Ik ben, dat is natuurlijk al heel lang geleden dat ik nog met mijn broer op vakantie ging. Die las niet graag literatuur, maar wel boeken als De Paskamermoord. En daar moest ik gelijk aan denken, De Pindakaasmoord. Daar zat hij dan echt op het strand te lezen. En toen jij zei kipsaté, dacht ik, hey, De Pindakaasmoord. Dat is een geruchtmakende Nederlandse gifmoord uit 2003. Kun je nagaan hoe lang dat geleden is. Op de 30-jarige Judith Notemans. Ook wel grappig dat ze zo heet, want een pindakaasding is ook een noot. Maar goed. Haar vriend, chemicus Bart S., vergiftigde haar lunch, dus een boterham met pindakaas, met giftige stoffen. En ja, dan ga je dus langzamerhand dood. Want hij deed dit omdat hij niet wilde trouwen en geen kinderen wilde. Nou, dus, zij wilde geen seks, dus dan vermoord je elkaar maar.
0: Ja,
1: lekker dan.
0: Niet met elkaar, hij heeft haar vermoord, zij niet hem.
1: Nee, maar hij heeft haar dus de pindakaasmoord.
0: Ja, geweldig.
1: Nou, dat is niet te geluid in gedachten.
0: Hebben we ook leuk muziek? Leuke nieuws?
1: Ja. We hebben heel veel leuk nieuws. Maar ik vond dit wel grappig. Ik moest er gelijk aan denken. En het is, weet je, sommige mensen die verliezen hun leven. En sommige mensen lezen dat dan op het strand als ze op vakantie zijn.
0: Ja, duidelijk.
1: Maar het Hoogkamer, die zag ik gisteren ook nog.
0: Ja, is ook een kind hoor, hé.
1: Hazes de basis. Heb jij niet gezien?
0: Nee, dat was anders. Maar er was een of ander praatprogramma. Zijn vader schijnt gearresteerd zijn vanwege, ik weet niet wat allemaal. En hij begon zo wat te huilen op de televisie dat hij niet meer geconfronteerd wil worden. Het is gewoon een groot kind, die Matko Hoogkamer.
1: Ja, nou, maar dat is toch niet leuk als je vader gearresteerd.

0: weet het antwoord. Nou, ik zag Mart gisteren in bloed, zweet en tranen. En omdat er gewoon geen hout voor die hele televisie is, zat ik daar van pure ellende naar te kijken. En ja, ik heb wel even ontzettend gelachen. Ik zal het zo even voor je opzoeken. Maar Hazes zat in die periode met dat liedje Eenzame Kerst.
1: Ja.
0: Dan had hij een enorme snor. En als je dat ziet, dan krijg je gewoon een slappe lach. Ik heb echt daar de hele tijd om zitten lachen. Nou goed, ze zitten dan in een bar met Treintje Oosterhuis, Douwe Bob, Mart Hoogkamer dus. En dan gaan ze terug naar de jaren 70. Onder andere dus ook weer die begrafenis, die natuurlijk die enorme toestand. Ja. En ja, nou dat wordt gepresenteerd door, hoe heet ze nou? Kom maar even niet op. Je weet, zangeres die ook gezongen heeft op 4 mei. En toen zei ik, die ken ik al lang.
1: Joey.
0: Nee, Sarah.
1: Nee, 4 mei gezongen.
0: Ik kom er niet op.
1: Nou, oké, maakt niet zoveel uit. Ik zal wel even voor je opzoeken.
0: En René Vroeger, dus zij doen dat samen. Want
1: dat
0: echt,
1: stukje
0: dat daar niet
1: René Vroeger heb ik gehoord dat de kist met de wagen wegreed. En dat hij daar een brok van in zijn keel kreeg. Nou, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, het is wel vervelend. Ja. Maar ik heb het niet gezien.
0: Zoek het wel even op. Hmm. Nee, dat is toch erg dat ik daar gewoon niet op kan komen. Maar dat gaan we zo even doen. En jij zit heel leuk muziek te zoeken, maar ik ben aan de beurt.
1: Nee, maar ik zocht even dat meisje die je gezongen hebt.
0: Nee, ik zoek er zo wel even op. We gaan
1: zomaar even erop, ja.
0: We gaan even naar Sardé.
1: Oké. Okay.

0: Dit is Chardet. Maar ik bedoelde dus net Carsel, wat erg. Dat je daar dan niet op kan komen? Vreselijk.
1: Het heeft te maken met iets heel druk leven hebt.
0: Ja, een druk leven?
1: Ja, natuurlijk heb je een druk leven.
0: Of het ouder worden.
1: Dat zou ook kunnen, maar dat wou ik niet zeggen gelijk.
0: Nee, nou ja. Het is wel wat het is natuurlijk,
1: nee, is het
0: hè?
1: Zo? Ik heb daar niet zoveel van.
0: Nee? Nee? Nee, maar jij wordt 105. Dus ja, hoe lang heb je dan nog te gaan?
1: 32 jaar.
0: 32? 32 jaar?
1: Ja.
0: Dat is best wel lang.
1: Nou, waarom? Hallo, ik ben net op een derde van mijn leven. Tweede derde van mijn leven.
0: Dan ben ik 85.
1: Ja.
0: Zitten we hier dan nog?
1: Nou, weet ik niet. Dat ligt aan de directie van de Lou.
0: Ja, die zijn er dan ook niet meer.
1: Oh, dus die... wel af.
0: Die zijn er dan ook niet meer. Nee, die zijn jonger dan wij.
1: Als we van Naomi mogen blijven, dan is het geen probleem.
0: Oké.
1: Okay, Naomi is een stuk jonger.
0: Misschien luistert Naomi wel. Dan is zij de chef hier. Ja, zou maar zo kunnen.
1: Het nee, gaat ook helemaal overnemen, hè, volgens mij.
0: Ja, denk je dat?
1: Ik denk het wel. Ik weet het niet. Indruk. Maar goed, maakt niks uit, joh. Voorlopig hebben we nog een hele goede voorzitter. Dat is Egbert.
0: Dat bedoel ik.
1: Ik heb trouwens een Egbert die verhuurt. Oh nee, die verhuurt. Die heeft dat geregeld met dat napalmmeisje.
0: Ja.
1: Nou,
0: heel boeiend.
1: Alles. Ik heb, gisteren heb ik gehoord dat ze hebben dan, ik weet niet precies wanneer, ergens volgende week zo, is die lezing hier in de kerk.
0: Ja, hij heeft er ook iets over gedeeld in de app.
1: Ze geven alle kaartjes nu gratis.
0: Oké, okay, want?
1: Iedereen, je moet wel aanmelden, anders kom je niet binnen toe. Maar ja, nou ja, goed. Als liefdadigheid, zeg maar. En ze hopen dan met collecteren wat geld binnen te halen.
0: Ja, en misschien ook wel de boodschap voor de wereld. Dat we ze op moeten houden met oorlog voeren.
1: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of de wereld Elber gaat benaderen, gaat bereiken. Maar goed.
0: Je moet ergens beginnen, hè?
1: Als je een kaartje wil hebben en je wil het napalmmeisje de lezing horen. Het is ook een hele goede lezing. Want het is ook met beeldscherm in het Nederlands al. Je moet niet denken dat ze alleen maar Engels praten. Ja, ze praat wel Engels uit.
0: Of Vietnamees.
1: Ja, dat weet ik niet of zo, want ze is heel vroeg is al uit Vietnam weggegaan. Hè?
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze gewoon puur Engels praat. Maar goed, het wordt helemaal in Nederlands vertaald. Dus het schijnt heel mooi te wezen.
0: Wanneer is het? Heb je dat paraat?
1: Nou, dat gaan we straks even opzoeken.
0: Dat gaan we straks even roepen.
1: Dat gaan we straks even opzoeken.
0: Dat duurt niet zo lang meer, hè?
1: Nee, volgens mij is dat volgende week of zo.
0: Oké, nou dat zullen we zo even benoemen.
1: 20 juni.
0: 20 juni? En dan hoe laat?
1: Oh, inloop geloof ik 2:30 en 3:00 is de lezing.
0: Oké, en dan waar is het? Want dat is misschien ook nog wel even handig.
1: Heel veel vragen. De Oosterkerk, nou is voor iedereen wel bekend. Aan de Klaverplein 2 in Elburg. De inloop is 2:15. Krijg een kopje koffie, een kopje thee. En om 3:00 begint de lezing op de zaterdag.
0: Het lijkt me echt heel erg bijzonder.
1: Ben jij toen in Kampen niet geweest?
0: Nee, maar de mensen waar zij mee bevriend was hier in Nederland en die ook van alles doen, die zijn in de uitzending geweest. Dat is al wel weer even geleden.
1: Ja, ik ben een paar keer uit de uitzending geweest. Ja. Een paar maanden geleden is ook nog eens een keer geweest.
0: Ja, oké. Okay, nou goed, dus, ik was er toen bij.
1: Dat was de 9-jarige Kim Poek heet ze officieel, die met napalm naakt verbrand is, et cetera.
0: Ja, verschrikkelijk, hè? Ja.
1: Iedereen kent die foto wel, maar goed.
0: Ja, iedereen kent die foto. Bizar
1: nou,
0: is dat.
1: Ja, dat is heel gek, hè? Dat is niet zo. Ik zei dat een paar weken geleden tegen onze nieuwe dame, Anne. En die is 36 en die wist echt niet waar we over praten. En toen liet die foto zien en toen was het wel herkenbaar. Maar ja... Je moet even ouder wezen om dat te realiseren. Ik was toen, dat was in 19... ik weet nog niet meer.
0: Nou ja, het was in de 60e jaren. Toen was die Vietnamoorlog. Iedereen heeft denk ik... Ik was nog heel klein, maar ik heb wel die beelden op mijn netvlies.
1: Nou, dat klopt ook wel. Dat was inderdaad 60 jaar, want mijn broer was 10 jaar ouder. En toen was mijn moeder al elke avond heel of hij opgeroepen werd voor Vietnam en dat soort dingen. Dat is gelukkig niet gebeurd allemaal.
0: Nee.
1: Toen was ik een jongetje van een jaartje of veel een keer. Dat was ik eigenlijk.
0: Wat een kansloze ellende ook, hè? Een vriendin van mij, haar dochter, is net naar Vietnam geweest. Ik ben daar 30 jaar geleden geweest.
1: Ja.
0: En nou, een beetje al pratend kwamen we erachter dat er toch wel heel erg veel veranderd is. Destijds waren er bijna geen toeristen. De hotels was ook eigenlijk allemaal niet veel soeps. Maar wat ik nog wel me heel goed herinner is de impact van die oorlog. Want er zijn musea waar van alles wordt getoond. Maar onder andere ook grote... glazen bakken met embryo's erin die door die Agent Orange zijn ontstaan. Hè, zwangere vrouwen die gewoon ja, die bagger hebben binnengekregen, op wat voor manier dan ook. Ja, vreselijk gewoon. En ik heb ook door die tunnels gekropen. Dat is ook best een dingetje. Okay. En met mijn lengte gaat dat wel. Als je heel lang bent, is dat lastig. Mm-hmm. Maar je kan je dus niet voorstellen dat je al die jaren daar onder de grond zit. Het is zo krap. Ja. Alleen die mensen zijn natuurlijk veel kleiner. En ja, het is gewoon heel heftig. Die oorlog leeft nog heel erg daar.
1: Dan kan je nog afvragen aan Anne Vronk. Die heb ook 4 jaar gesloten, niet buiten geweest.
0: Ja. Ben jij ooit eens in het Achterhuis geweest?
1: Nee, ik ben er nooit geweest.
0: Volgens mij is het heel krap.
1: Ik heb wel de musical van Anne Frank gezien. En ik,
0: die van Jeroen Krabbe, of niet?
1: Nee.
0: Daar is ook iets met Jeroen Krabbe geweest.
1: Nee, de musical van Anne Frank. Die draait trouwens door. Die komt volle mei over een paar weken weer in Amsterdam in de Lamar. Maar goed, ik wil er niet veel over praten. Toch?
0: Nee, nou ja.
1: Het is...
0: Ik wil
1: nog een keer naar, hoe heet het, naar een van die concentratiekampen toe, maar voor de rest...
0: Ja, heb jij dat ook op je lijstje staan?
1: Ja, sowieso. Auschwitz? Ja, ik denk wel Auschwitz wordt zelfs makkelijk te bereiken.
0: Makkelijk te bereiken. Het lijkt mij... er was, en ik denk dat dat nu nog is, ik ben ooit in Amerika geweest. En in Washington was dat Holocaust Museum. Ja. En ik weet niet wat ik ermee heb, maar ik moet daar altijd naartoe. Dus dat was eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben. We konden ook de Apollo 13 bekijken. Maar ik had zoiets van, nee, ik moet daar naartoe. En dat vond ik zo heftig. En dat is dan dus in Washington. Ja. Maar ze hebben zo'n treinwagon, al die haren, kleding.
1: Dat is ook een holocaust, hè?
0: Ja, en jij krijgt een koptelefoon mee met één iemand die daar dus overleden is. Laat ik het zo maar zeggen. En dat verhaal krijg je dus helemaal mee. Ja. Ik vond dat ontzettend heftig.
1: Ik moet zeggen, ik ben het Holocaust in Berlijn geweest. Een paar jaar geleden. En we hadden een soort rondleiding. Een dag overdags van je handentoestand. En toen zijn we langs daar hebben ze betonnen elementen. Nou, iedereen kent die foto wel. Een heleboel van die betonnen elementen op een plein. En ik denk, ja, is dit nou alles Holocaust? Maar toen ben ik laat teruggegaan. Dan ben ik museum eronder geweest. En... Ja, nou goed, het is niet uit te leggen. Daar kom je geen de zaal binnen. Doodse stilte, allemaal glazen platen op. Of plastic platen op de vloer. En dan loop je tussendoor en zie je al die brieven, die afscheidsbrieven en toestanden en alles. Nou,
0: ja, dat is ongekend, hè? Ik
1: kreeg er koude rillingen van, ja, inderdaad.
0: Ja, ja,
1: daar hoef je nog niet eens iets voor je te zeggen. Je hoeft alleen maar rond te lopen en dan weet je al wat krankzinnig het is.
0: Ja, krankzinnig, ja. Ik krijg het voor elkaar.
1: Ik ga even lekker muziek draaien. Ik neem jou mee. Ken je niet?
0: Dat zeg jij.
1: Nee.

0: Ik krijg tegenwoordig de nieuwe releases van Spotify allemaal binnen. Dan zit ik in de auto en zet ik hem overlopen. En ik vind deze kwam er echt wel leuk uit. Ik had nooit gekozen voor haar, Leonie Meijer, maar ik vind het lekker stemmetje. Gaat goed.
1: Ja, toch? Misschien heb ik daar dan het liedje van Annemarie ook wel door binnengekregen.
0: Dat zou kunnen, want die staat als eerste op Spotify.
1: Ja.
0: Dus zo nog een aantal. Maar goed, we zouden echt leuke muziek doen. En nou hebben we alleen maar Berlijn, Holocaust Museum en dat soort dingen meer.
1: Nee, maar daar gaan we het niet over hebben tot in.
0: Ze hebben die beer gevonden.
1: Die beer?
0: Ze hebben twee dagen een beer aan het zoeken geweest in Japan. Alle scholen waren 2 dagen dicht.
1: Echt waar? Ja, weet ik er niks van.
0: Ja, je moet ook af en toe eens het journaal.
1: Nee, dat doe ik af en toe niet.
0: Als jij hiermee wil praten, dan moet je wel het journaal en alles.
1: Ja, ik doe andere dingen.
0: Oh, okay.
1: Maar waar is dat dier dan? Wat was hij aan het doen?
0: Verleden week is er al iemand aangevallen door de beren. In de stad, ergens in de stad in Japan. En normaal komen de beren niet de stad in. Maar deze beer was een van de freewheelen.
1: Was hij ontflapt uit de dierentuin?
0: Nee, een wilde beer.
1: Een wilde beer?
0: Ja, je hebt trouwens over wolven, maar daar heb je gewoon beren in de stad lopen.
1: Ja, dat is op meer plekken. Hè? In Frankrijk en zo zitten ze dus ook.
0: Is toch leuk? Moet je om te kunnen gaan. Maar goed, die discussie gaan wij niet winnen met elkaar.
1: Met die beren niet en die wolven niet. Nou, als je het nou over wolven hebt. Wolf hield zoekactie tegen. En dat volgens mij is dat in Wezep. Ja, daar waren ze een man kwijt.
0: Hebben ze die mannen gevonden?
1: Ja, die man hebben ze inmiddels gevonden. Maar ze konden dus niet verder. Nou, omdat er wolven zaten, heb ik begrepen.
0: Wolven en ook zwijnen.
1: Ja, zwijnen, er zitten ook nog aardig wat zwijnen.
0: Dan heb je echt een probleem. Dan denk ik beter dat je eerder bang voor zwijnen moet wezen dan voor wolven op dat moment.
1: Ik weet nog dat vorig jaar was ik bezig met een paard. En daar hebben we een aantal keren mee buiten gereden. Ja. En in Epe zijn ze heel streng met die ruiterpaden. Vroeger waren ze daar wat minder streng, maar je krijgt tegenwoordig gewoon een boete.
0: En als je naast de ruitpad loopt.
1: Precies. Okay. En nou goed, wij zaten op een gegeven moment ergens. En toen zei ze van ja, hier kan je helemaal niet lopen klieren, want dit en dat. Ik zeg, wij gaan wel klieren. Ik zeg, want links daar zie je de zwijnen lopen. En rechts lopen die kleintjes. Ik zeg, en als jij daar tussen gaat zitten met je paard. Bingo, ja. Dan ben je klaar. Dus dat gaan we niet doen. Dus ja, daar ben ik echt voor gewaarschuwd. Dat je op moet passen als ze kleintjes hebben. Want als je ertussen gaat zitten, je bent de sjaak.
0: Heb je al zo'n groot zwijn gezien?
1: Ja, ik woon er middenin. Wij hebben een heel zwijnenhek om ons terrein.
0: Gigantische bakbeesten. Vanmiddag zat ik in Elspeet wat in te meten. En ik zal geen naam noemen. Maar goed, die man heeft ook, de schapen en alles. En ze gooien nu er geen last van. De Stakenburgerweg is dat. En heel, heel mooi gebied trouwens. En hebben jullie geen last van? Ja, natuurlijk hebben we last van wolven, et cetera, bla bla bla bla bla. Maar wij lossen het gewoon op.
1: En?
0: Praten we er niet over?
1: Daar praten wij niet over.
0: We praten niet met elkaar. Die schieten gewoon een wolf die echt vervelend wordt. Gewoon afgeschoten en begraven.
1: Ja, we hebben sommige wolven een chip? Want dat kan natuurlijk nog wel link zijn, hè?
0: Ja, oké. Okay.
1: Als je.
0: Ja, klopt.
1: Nou ja, weet je.
0: We hebben er niet over gepraat, maar uiteindelijk zijn we weer door gaan praten. Ja, dat gebeurt gewoon in deze gebieden. Dat begrijp ik ook wel.
1: Ja, ik begrijp het eigenlijk ook wel. Het mag natuurlijk niet als programmamaker van hashtag over dieren dat ik dit nu zeg.
0: Nou, waarom?
1: Maar goed.
0: We hebben ook over de kiwis hebben wat een en ander gepraat.
1: Nee, maar goed. Weet je, er zijn onderhand een heel stel paarden weer aangevallen. Dus ik vind dat toch ook best wel zorgelijk. Ik hok mijn paarden nu op, hè? Terwijl ik eigenlijk niks liever wil dan ze 's nachts lekker buiten laten lopen. Ja, maar
0: dat is ook zo'n dier of vrienden, want jij ligt ook 's nachts in het bed.
1: Nee, maar een paard slaapt niet zo lang als wij. Oh, okay. Dat wist je niet, hè? Nee, weet je waar ik nog even over na zat te denken met al die chips? Ja. Ik heb natuurlijk net 3 paarden in moeten laten slapen. En dan meld je paard.
0: Ja, dat is vanwege de hoofdzakelijk vanwege de leeftijd.
1: Ja, nee, maar het gaat nu even om de chip. Hè? Want als er een chip zou zitten in zo'n wolf of iets. Nou, de dierenarts die laat hem inslapen. Dus daar gaat hij de database uit.
0: Ja.
1: Dan moet je een rendak bellen. En daar wordt hij verwerkt. Klinkt allemaal niet gezellig, maar het is wel wat het is. En het alternatief is dat je hem in een verbrandingsoven duwt. En het bizarre is, dus die rendak weet wat hij ophaalt. Maar je moet toch zelf je dier weer afmelden.
0: Ja.
1: Dus bij de RVO om te beginnen. En eigenlijk dan ook weer bij het stamboek.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Dat lijkt me ook logisch. Hè?
1: Nou, wat mij logisch zou lijken, is dat je daar één database van maakt.
0: Ja, oké. Okay,
1: dus net zoals die. Nee, maar net zoals die chips bij die honden. Daar hadden we het vorige week over. Bij hashtag over dieren. In dat interview met het LICG. Er is, je zou denken, een database is een database. Nee, er zijn wel 4 databases voor chippen van honden.
0: Ik heb er geen verstand, maar ik schat in dat dat door de commercie ontstaan is.
1: Ja, de overheid heeft gedacht van dat is leuk vrije marktwerking.
0: Ja, het zijn een paar van die jongens die dat slim oppakken en die verdienen aan alle kanten wat aan.
1: Jawel, maar goed, het is, ik vind wel, we hebben toch ook voor mensen niet 2500 databases waar je maar moet zien dat je iemand vindt.
0: Nou, dat zeg jij wel, maar het is natuurlijk niet zo. Want 10 jaar geleden had je bijvoorbeeld, als je dan een database medicijnen bijvoorbeeld in het ziekenhuis had. Dat wist je huisarts, wist het niet.
1: Ja, dat vind ik ook raar.
0: Ja, maar goed, dat zijn ze nu al aan het bouwen en alles. Dat is allemaal gelukt allemaal. Maar 10 jaar geleden was dat nog niet zo. Of 20 jaar geleden, ik weet niet.
1: Nee, maar ik vind dat wel.
0: Je had alle eigen bestandjes en alles.
1: Ja, ik geloof dat de apotheken ook niet...
0: Nu wel tegenwoordig, maar goed.
1: Ja, dat hoop jij.
0: Jawel, dat zie ik. Ik slik zoveel van de spullen en dan merk ik me, de apotheek weet precies wat ik slik. De dokter weet weer wat ik slik en de cardioloog weet ook wat ik slik. Dus dat weten ze allemaal wel nu tegenwoordig.
1: Ja, dat scheelt dan in elk geval. Ik krijg helemaal niks van de dokter. Nee, helemaal niks.
0: Ik ben gezonde meid, ja.
1: Nou, nog wel. Maar goed, ik ben natuurlijk ook 10 jaar jonger dan jij, hè? Dus ja, we weten niet over...
0: Het komt vanzelf, geven we.
1: Pas op. Ja, dat zeggen ze, hè? Boven de 70, dan is het vrij uniek als je niet wat hebt.
0: Ja, ik heb niks.
1: Nee, maar goed, dat je... Kijk, ik begin al met artrose. Dus dat is over 10 jaar natuurlijk dan wel niet beter. Daar kan je wel om lachen.
0: Ja, en, dat is ook een artrose. Wat is dat voor...
1: Nou, dat is niet grappig.
0: 20 jaar geleden wist niet wat artrose was.
1: Heb je mijn vingers wel eens bekeken?
0: Nee, dat heb ik wel. Maar alles wordt heel snel aan dat soort dingen gelinkt.
1: Nee, maar dat is ook zo. En ik heb altijd pijn in mijn handen. Ja, okay. Dat is gewoon... Daar kijk, daar kan
0: ik pillen voor.
1: Nou ja, het enige wat je dan kan doen is een dikke pijnstiller.
0: Ja, ja.
1: Meer is er niet.
0: Okay.
1: En wat ik altijd merk is, als het warm is, is het wel oké.
0: Ja.
1: Maar als het koud is of nat, jongen. Ja, oh, ja. Dat is echt... Dat is net zoals met artritis, zeggen ze toch altijd?
0: Wat is artritis?
1: Artritis? Ja, of nee, jicht, roepen ze dan altijd. Dat voel je aan je tenen. Ik weet het niet. Nou, we gaan een liedje draaien, maar want dit... Ik zal zo meteen eens wat vertellen over de postcode loterij. Iedereen die daar wat over wil weten, moet even blijven luisteren.

0: Je had het over de postcode loterij.
1: Ja, ik had het over de postcode. Doe jij iets met de postcode loterij?
0: Ik ben er al mijn hele leven. Zolang ik dat kan doen, ben ik er lid van, ja.
1: Oké, en win je wel eens een prijs?
0: Ja, zo af en toe eens.
1: Dan een cremmetje of een dingetje?
0: Ja. Zag nu daar op de badwastafel zag ik twee zandsteepjes staan. En ja, precies.
1: Die staan overal. Hè? Ik werk voor een makelaar. Dus ik kom overal om...
0: Blauwe flesjes.
1: Ja, ik herken ze overal. Maar goed, we hadden al allerlei cremmetjes gewonnen. We winnen nooit de pot, maar wel een cremmetje. Dus dat is allemaal leuk. En het grappige is ook voor die makelaar... Dan zeg ik meestal van, heb je ook wat... wat gezelligers dan een kruidvat zeepje. Doe iets van Rituals. Nou, uiteindelijk zeggen die mensen altijd tegen mij... word jij gesponsord door Rituals? Nou ja, lang verhaal kort. Ik heb iets gewonnen van Rituals. Blijkbaar heb ik het over mezelf afgeroepen. Helemaal blij. Nou, twee bonnen van €20 per stuk. Dat is dan al lastig, want je krijgt een coupon. En je raadt het al, dan bestel je iets... Maar dan kan je niet die twee bonnen invullen. Nee, dus je moet twee keer apart. Dus iets van, nou ja, en dan moet je altijd bijbetalen. Of, nou ja. Maar let op, je krijgt nu dus een unieke 19-cijferige code.
0: Ja.
1: Die heel klein op een rotbonnetje staat. Dus je gaat dan wat bestellen. En dan moet je die 19 cijfers overtypen. Dat gaat dus altijd verkeerd.
0: Fout, ja.
1: En dan moet je ook nog een 6-cijferige pincode. En je raadt het al. Wij hebben twee bonnen. Dus de moed zakte me al in de schoenen toen ik dat zag. En het, eigenlijk zou ik willen vragen aan de mensen van de postcode loterij. Kan dit nou niet anders? Dan win je een prijs. En het lijkt wel of je dan... nog even gewoon uitgedaagd wordt om nog een keer zo'n ik haat dat. Soms heb je dat wel eens ook in een hotel, hè? Dan wij zaten op een gegeven moment ergens nou echt in de bush. Volgens mij had geen hond daar wifi, maar wij dan wel. Nou, ik heb hem even opgeschreven. Ik zal een klein stukje van die code oplezen. Uitroepteken X grote L kleine D Q grote R grote J grote H VK 00 CI XUM 527 uitroepteken grote EZC streepje. Nou, hallo.
0: Dat tik je 6 keer in voordat je goed hebt.
1: Weet je, je kan dus gelukkig als één dat doet, kun je ook je iPhone naast je iPad houden, hè? Maar dan wordt er helemaal knettergek van. Wie doet dit?
0: Ja.
1: Nou, dat moest ik even kwijt.
0: Heb je de klok niet gelegd bij het hotel?
1: Nee, maar ik denk dat ik de postcode loterij wel even ga vragen of ze dit even anders willen doen.
0: Nee, ik kreeg verleden week ook. Was het de postcode loterij of de bankier of die andere loterij? Kreeg ik
1: de vriendenloterij, die heb je ook.
0: Volgens mij was de vriendenloterij. Had ik twee prijzen gewonnen. Maar wat was het ook weer? Oh, ik was volgens mij postcode loterij was dat. Ik kon twee kaartjes van een of andere musical kunnen krijgen.
1: En?
0: Nou, ik kon er niet in, ik kon niet boeken. Dus ik belde, ik denk, nou, dan ga ik toch even die gasten bellen. Ja, meneer, maar u krijgt officieel nog een brief en alles toestanden. En,
1: wat kost dat allemaal, hè, dat gedonder?
0: Ik ben alweer klaar met dat spul.
1: Maar welke musical kon je kiezen dan?
0: Ik weet het niet. Nee, het was maar één musical. Ik weet het niet meer. Kom maar niet.
1: De Dolly Dots waarschijnlijk. Want die krijgen een eigen musical.
0: Oh, dat zal best wel kunnen, ja.
1: Dolly Dots.
0: Ja, dat zal wel kunnen, ja. Nou, goed zijn ze.
1: Nou ja, lachen. Nou, ik word van dit soort dingen moedeloos.
0: Ja.
1: Vroeger had je toch zo'n programma waar je kon miepen als het allemaal niet mee zat? Nou ja, zoiets. Dit vind ik nou typisch iets voor ook dat nog. Maar goed, dat bestaat niet meer, dus doe ik het maar even.
0: Oké, gaan we nog even muziek luisteren of gaan we doorpraten?
1: Wat heb je?
0: Wat? Muziek of nieuws?
1: Nee, doe maar muziek.
0: Oké, ST.
1: ST?
0: Van Kensington.
1: Oh ja, leuk.
0: Die is wel leuk voor jou ook, denk ik.

0: Nou, speciaal voor jou gespeeld.
1: Kensington. Ja. Bestaan die nog?
0: Waarschijnlijk wel.
1: Okay.
0: Dus het is een nieuwe uitgave.
1: Okay.
0: Of ze zijn aan het graf omhoog omgestapt.
1: Ja, nee. Ik zeg niks.
0: Okay.
1: Ik weet het niet. U wilt wel even.
0: Nee.
1: Maar het is wel grappig. Jij zit nu naar Trump te kijken. En ja. Ik heb ook iets over Trump.
0: Ja, maar goed. Hij haalt weer alle zenders natuurlijk, hè?
1: Ja, wat anders. Hij is de president.
0: Is dat zo? Is hij de president?
1: From the United States of America. Dat is hij.
0: Oké, nou ik weet niet of ik ben hem inmiddels kwijt. Hij had wel weggelopen met Niels berichtje.
1: Nou, ik had dat hij clasht met een journaliste. En de studio uitstormt tijdens het interview. En dat hij dan zegt of je bent corrupt of gewoon dom.
0: Nou, hij zei gemelijk de NBA, alle zenders waren corrupt.
1: Ja.
0: En daardoor kon het nooit een groot land worden. Want alle zenders die vertelden allemaal onzin. En et cetera, et cetera. Maar ja, goed, die man. Hij was nu bij afgelopen maandag bij de derde finale van de NBA. Basketbal is dat, hè?
1: Ja.
0: Trouwens, even over de NBA. Ik heb het van de week even zitten volgen. Het goedkoopste kaartje bij zo'n finale kost $10.000. Dan zit je helemaal bovenin ergens in het stadion.
1: Wie betaalt daar kaartjes voor?
0: Ja, dat is normaal. Dat is heel echt de krankzinnige woorden.
1: Nou, heel even tussendoor. Gisteren was volgens mij op tv een stel mensen.
0: Ik zei $10.000, sorry.
1: Oké. Nou, gisteren was op tv volgens mij een stel mensen uit Congo. En als ik het niet goed zeg, dan corrigeer me, maar dat maakt niet uit. Maar in elk geval een land in Afrika. Die zaten heel heftig muziek te maken. En die wilden naar het voetballen. Die kaartjes zijn ook peperduur, hè? En nou ja, goed, ze mogen niet gaan, want ze zijn bang dat ze nooit meer terugkomen daar in Afrika. En dan denk ik van, ik weet niet wat daar een kaartje kost, maar ook een paar duizend euro. En dan denk ik, hoe gaan die in vredesnaam zo'n kaartje kopen? Dat wordt er helemaal niks.
0: Het gaat zo ver dat vanmiddag is bekend geworden dat er is een scheidsrechter in Afrika, dus de beste scheidsrechter van Afrika.
1: Dat was die scheidsrechter, denk ik.
0: Die heeft een prijs gewonnen en alles soort dingen meer. En die is geweigerd aan de grens.
1: Omdat hij anders niet meer teruggaat naar Afrika.
0: Hij is geweigerd. Hij mocht niet naar binnen. Hij mocht niet meer binnen.
1: Dat is niet oké, toch?
0: Nee, dat is volledig met je eens. Maar de FIFA, die heeft nog eens een keer geaccepteerd ook. En ik van ja, wat zit er voor? Ook de FIFA is zo corrupt als ik weet niet doen aan alle kanten.
1: Ja, dat lijkt er dan wel op. Pas
0: maar goed,
1: op.
0: Het mooiste, dat is ik vind het geweldig. Ik heb het helaas niet op televisie gezien. Maar goed, Donald Trump was bij de derde finale van de NBA plaats. Die in Madison Square in New York, zat denk ik, ja. In New York was. En toen het volkslied ging, salueerde hij als Amerikaans president, dan begon iedereen te fluiten. Is je echt voor drie of voor een paar minuten is je gewoon uitgejoeld aan alle kanten.
1: Echt waar? Is hij toen weggegaan?
0: Nee, dan weet ik. Er staat er niets bij. Maar goed, is echt, als je dat hoort allemaal. Compleet fluitconcert. Dan moet je toch geen moment denken van nou, dan moet je toch zeniel wezen als je niet blijft.
1: Nou, ik denk dat hij denkt dat het niet voor hem is. Dat zou toch zomaar kunnen?
0: Nou, laat me zitten, het hele verhaal. Maar goed, we hebben nog leuke muziek en leuke dingen ook.
1: Nou, dit was toch superleuk.
0: Oké, okay, ja.
1: Cool. Even kijken hoor. Ik heb van alles. Eens even zien. Tada. Nou, dit is een heel raar verhaal. Nou, het goed nieuws voor de vakantieganger. Er was toch zo'n gezeur over die kerosine?
0: Ja.
1: Nou, het schijnt dat het nu allemaal weer klaar is.
0: Ja, plotseling is die ergens anders vandaan gekomen. Nou, moet ik wel, ik hoorde dat vanochtend even. Ongeveer een kwart van de olie komt uit vanuit Iran, zeg maar.
1: Ik had begrepen 20% maar.
0: Een kwart van komt uit de hele oude wereld. Dus op dit moment gaan ze wat opvoeren. Is het probleem waarschijnlijk weer langzaam opgelost, maar ja, goed.
1: Ja, maar zo zie je, hè. Jij zegt steeds tegen mij, kijk wel naar het nieuws, want dat is allemaal heel belangrijk.
0: Ja?
1: Nou, dag 1. Dikke stress. Alle vluchten worden gedingest en we gaan niet meer vliegen. Dat komt allemaal niet goed. En dan heb je dat allemaal net verwerkt. En dan zit je te recupereren. En dan staat er dus weer goed nieuws voor de vakantieganger. Het tekort aan kerosine is voorlopig van de baan. Ja, hoe dan? Dat kan ik allemaal niet volgen.
0: Dat begrijp ik.
1: Dus als ik dat nieuws niet zie, dan mis ik dat het er niet was. Oh, okay. En dan mis ik ook dat het er weer is. Nou, dat is toch fantastisch?
0: Kom maar op met je broken wings.
1: Ja, broken wings krijg je ervan.

0: Broken Wings.
1: Nou, je hebt muziek en je hebt muziek.
0: Ja, okay, het zal allemaal wel.
1: Dit is muziek.
0: Meestal, ja, het is inderdaad muziek, dat klopt. Ja.
1: Hele goede muziek.
0: Ik ben het volledig met je eens. Hey, even tussendoor, want we hebben nog 2 minuutjes. Hè?
1: Ja.
0: Nou, dan kan je daarna even lekker ademhalen. Stel dan voor dat jij langs een camper loopt of een auto loopt, zit een hondje in die auto. En de zon schijnt, geen ramen open, wat zou jij dan doen?
1: Ja, dan moet je de ramen inslaan.
0: Dat zou je doen?
1: Ja.
0: Zou je erover nadenken?
1: Nee. Ik zou gewoon direct de ramen inrammen. Nou,
0: in Bamberg, Elburg, Bamberg, Pinksterdag, zat een hondje in een camper. En opgeroepen, et cetera, de eigenaar niet. Maar het duurde zo gigantisch. Dan ze hebben op het laatste nippertje heb de politie de ramen ingeslagen. Ja. Maar ik denk, ja, dat hadden ze veel eerder moeten doen. Maar in ieder geval is het hondje gered.
1: Ik vind dat zo dom. Ik heb wel eens mijn honden mee. En dan ben ik alleen maar bezig met dat ik het raam een stuk open doe. Dat ik de auto in de schaduw parkeer. En dat dat gewoon niet langer dan een minuut duurt. Klaar.
0: Ja.
1: Dus zal ik er maar even uitgaan met dit nummer. Dan kan jij straks uitgebreid pommelinden.
0: Nee, pommelien uitgaan.
1: Nou, dat vind ik prima. Maar dat duurt dan 1 minuut 15.
0: Nou, dat komt al hoor.
1: Dus dat wordt wakker. Je krijgt geen herkansing, hè?
2: In het donker, het licht gaat uit en ik ga aan. Soms vergeet ik dat ik jong ben.
3: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: toch een foutje. Het is helemaal niet 6 uur, het is 7 uur.
1: Ja, maar goed, ja, dan moeten we nog een nieuwe jingle laten maken.
0: Ja, waarom eigenlijk niet?
1: Dat kan.
0: Je hebt deze ook gemaakt.
1: Ja, maar dat kan niet meer. Je moet op een of andere manier een account aanmaken. Oh, okay. Ik had toen een proefje. Het was eigenlijk gewoon een grapje.
0: Oké, okay, maar geen probleem.
1: Nou, weet je dat code geel is? Ik weet niet hoe het nu is. Het was toch gisteren. Toen zat ik op de bank.
0: Ja.
1: Toen keek ik naar buiten. Ja. Mijn paarden stonden nog buiten.
0: Ja.
1: En ineens zag ik niks meer, behalve een
0: zwart
1: plens water.
0: Ja, ja. Oké, okay. Dat was een half acht na 8 uur.
1: Ja, ze hadden bij de buren pakketjes. Wij hebben een grote bak, omdat wij buiten wonen.
0: Ja.
1: Die waren totaal verregend. Ik pakte het op en ik had de hele doos aan de hand en alles dat stortte er beneden in.
0: Nou, hoop niet dat er spullen in zaten die slecht elektronica.
1: Elektronica, dus nou, dan weet je het wel. En nou zie ik tot mijn schrik dat het vandaag weer code geel is. Kans op gevaarlijk weer. Weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten. En er zouden enorme hagelstenen vallen.
0: Ja,
1: wanneer, dat zou dus al nu aan de gang moeten zijn.
0: Nou, oké, nou misschien komen die nog, joh.
1: Nou, ik hoop het niet. Je auto verandert in een gatenkaas dan, hè, dat weet je.
0: Ja, nou goed, inderdaad, ik heb hier ook code geel onweer. Nou goed, laten we in ieder geval om 6 uur zat begonnen. Maar goed, laten we hopen dat het hier overwaait.
1: Heb jij een garage?
0: Ik heb een garage, ja.
1: Dus zet je je auto daar wel eens in?
0: Ik heb mijn hele leven nooit mijn auto in de garage gezet.
1: En je auto is ook nog geen gatenkaas?
0: Is nog geen gatenkaas.
1: Dus dat komt allemaal wel
0: goed. En anders
1: goed.
0: Hebben we verzekeringen ervoor toch tegenwoordig?
1: Ja, nee, maar dat is natuurgedoe.
0: Oh, oké.
1: Dan krijg je niks verzekerd.
0: Ik maak me dat soort dingen helaas... Nee, ik maak me geen zorgen. Komt wel goed.
1: Oh.
0: En anders niet.
1: Oké. Okay.
0: Ja?
1: Begin jij of begin ik?
0: Ja, want ik ga met Caro.
1: Begin met Caro. Caro kan ik hebben, dus... Kennen we die niet dan?
0: Ja. Caro, ken je die niet?
1: Ja, Caro ken ik wel, maar dat nummer niet. Andere Caro dan Caro. Niet Emerald.

0: Wat een timing weer, hè?
1: Goed, hè? Het was Carol Emerald. Later werd ze de Jordan. En nou is de Caro. Dus ik weet niet wat de loogste zon is. Een keer bellen.
0: Ja, misschien komt ze ook een keer een uurtje factuurtje om dat te vertellen. Je weet het niet. We kunnen er ook bellen, hè?
1: Is dat zo? Hebben we een telefoonnummer van haar?
0: Nee. Maar ja, we kunnen erachter komen. Je weet het niet.
1: Hé, hey, jij mag weer verder met je nieuws. Want ik heb alleen maar vervelend nieuws.
0: Nee, ik heb van alles. Nou, ik heb wel iets grappigs. Hoe je het verzint, weet ik niet. Een Franse toerist probeert 40 kilo zand van het strand van Sardinië mee te smokkelen. En riskeert daarmee een boete van €3000.
1: Hoezo?
0: Ja, dat had ze bedacht.
1: Zand of zo?
0: Ja, nee, kiezels, schelpen en zand. Oh, okay. Ja, ze wilden dat meenemen. En dat mag niet.
1: Lullig is dat.
0: Heb jij dat wel eens bedacht? Dat je dacht, ik zit op het strand en ik neem 40 kilo zand mee. Hoe bedenk je dat? Wat is er dan...
1: Nee, dat heb ik nooit bedacht. Ik
0: mag natuurlijk niet zeggen, wat is er dan mis met je? Maar, nou ja, en ik wilde even iets vertellen. En misschien ga ik het straks nog een keer vertellen. Maar voor iedereen die denkt, wat zal ik eens gaan doen dit weekend? Ja? Heb ik een leuk idee.
1: Nou, vertel.
0: Kan je mij ook ontmoeten trouwens. Ik ga exposeren in Soest. De expositie heet Bron van Inspiratie. De expositie is op 13 en 14 juni. Georganiseerd door Paard Verzameld als een kunstcollectief. In boerderij Het Gagelgat in Soest. Het is de 5e editie. Voor mij is het ook een jubileum, heet dat. Want het
1: jubileum.
0: Ik jubel. Ik doe ook voor de 5e keer mee. En het is een internationale groep kunstenaars. En ja, we hebben eigenlijk allemaal nieuw werk. En het idee is dat wij de bewoners van de paardenkamp, dus dat zijn paarden die ouder zijn dan 20 jaar, als muze hebben gekozen. En ja, dat is gewoon altijd heel bijzonder. Je kunt daar schilders ontmoeten, fotografen, allerlei kunstenaars. Alle kunstenaars zijn er ook. Je kan vragen stellen. Er wordt live geschilderd. En het allerleukste is, de toegang is gratis. En het parkeren is ook gratis.
1: Voor onze Nederlanders is het interessant gratis.
0: Ja, wij betalen de prijzen. Dus dat moet je niet vergeten, grapje. Okay. Het is dus een jubileum editie. Aanstaande zaterdag en zondag 13.

0: En het Gagelgat, daar is van allerlei... daar is het theehuis, daar kun je trouwen, van alles en nog wat. Daar lopen ook paarden, maar dat zijn paarden die niet meer terug hoeven te komen. Dus die kunnen daar lekker dag en nacht grazen. En dan heb je nog het Paddock Paradise. En ja, daar zijn eigenlijk de paarden die... Nou, er het best aan toe zijn tussen aanhalingstekens. Die lopen overal rond en die kunnen dan zelf eten. Die vormen een kudde en dat is niet open voor publiek. Dus dat houden ze gewoon daar lekker onder de pet. Ik ben daar wel een paar keer geweest om te fotograferen. Maar het is natuurlijk gewoon heel leuk om te kijken. Hey, in maart waren we daar al. Dus we konden daar een dag schetsen en fotograferen en alles. En dan denk je, ja, je komt daar de hele dag dezelfde paarden tegen. Dus iedereen heeft hetzelfde. En dat is het grappige met zoveel kunstenaars. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. En dan zie je dus ook dat kunst uniek is.
1: Oké, maar nu nog steeds de vraag, waar komt Gagelgat vandaan?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat zal ik zo even voor je opzoeken. Het is een raar woord, hè?
1: Ja, echt een raar woord.
0: Gagelgat.
1: Gaan we eerst muziek luisteren of zal ik eens even een heel ernstig verhaal neerleggen?
0: Nee, ik ga muziek draaien even. En dan ga jij dat ernstige verhaal neerleggen. En dan zoek ik even op waar Gagelgat vandaan komt.

0: Nou, eerst maar het gagelgat dan. Ja, ik weet ook niet of je het wil weten, hoor.
1: Nou, ik wil wel weten, want ik heb rekening zo het nek erover. Misschien ik zonder van naar het gagelgat ga komen.
0: Oh, wat gezellig. Nou, weet je wat de ellende is van gagelgat?
1: Nou.
0: Nou, wij exposeren met mensen uit Oekraïne en uit Duitsland en weet ik het allemaal. En die moeten dat dan zeggen, gagelgat. Dat is al heel lastig. Voor ons is het dan niet uit te spreken. Maar het heet het gagelgat vanwege de specifieke natuurkenmerken van de grond waar de boerderij op werd gebouwd. Nou, het is een samenvoeging van twee oude woorden. Gagel, je leert wat hier, hè? Dit verwijst naar de wilde gagel, een sterk geurende struik die destijds in grote hoeveelheden groeide op de vochtige veengronden rondom de boerderij. En gat, dit woord werd vroeger in de streek gebruikt voor een doorgang, een lagere opening in het landschap of een vochtig stuk land. Nou, de boerderij is dus simpelweg vernoemd naar vochtige doorgang waar veel wilde gagel groeide. En dan zeg je, waarom was die gagel zo belangrijk? Want dat wil je natuurlijk ook weten. Tegen ongedierte, de gedroogde takken werden in de bedstee gelegd om vlooien, luizen en motten te verjagen. Ik heb net de podcast klaar over dit soort metgezellen. Dus luister even, hashtag over dieren de podcast. En, dat zal je aanspreken, bierbrouwen. Voordat de hop populair werd, gebruikten brouwers gagel om bier een bittere smaak te geven en langer houdbaar te maken. Nou, je begrijpt dat ik dit niet uit mijn hoofd weet.
1: Je bent geweldig.
0: Dat moest ik echt even opzoeken.
1: Dat je dat helemaal snel op kunnen vinden, zeg. Hey.
0: Ja, ik ben heel snel.
1: Even
0: hè?
1: Een ernstige zaak. En ik kan er helemaal niks mee eigenlijk. Geef omdat gaat een jonge vrouw in 2024 verliet een café in Brugge. Daar wordt ze opgevangen door twee knapen. Ze was toen de 18e, was haar verjaardag was daar. En onderweg kwam ze twee mannen tegen. Die geven haar een lift. In de auto wordt zij verkracht. De andere filmt haar. Kun je nagaan, een meisje van 18 jaar en een knaap van 23 jaar filmt haar. Ze brengen haar naar haar huis toe. Of naar hun huis toe, dan wordt ze nog een keer verkracht. Nou, dan denk je, nou goed, dan ben je wel klaar. Hè? Dan zit je wel filmpje. Hij heeft dat filmpje nog eens een keer gedeeld ook. Dus zijn vrienden en al dat soort dingen meer. Dus nou ja, denk je, ja, dus bewegen ze alles, geen enkel probleem. Verkrachting is ook bewezen. En in België praten we over. Hè? De jongens zijn nu 25 en 23. Dat is 2024, dus 2-3 jaar geleden. Doordat ze zo jong waren, zijn ze wel veroordeeld, maar ze krijgen geen gevangenisstraf. Nou, in mijn ogen had die gasten gewoon al meteen voor een hele leven vastgezet moeten worden. En uiteindelijk hebben ze een 285 en 100 uur taakstraf gekregen.
0: 285 uur?
1: Ja.
0: En 100 dat is een paar uur. Weken.
1: Ja, het is tot slot verwoorden.
0: Ja, dat is inderdaad
1: een slot. Ik neem aan dat het is in België is, dus ik neem aan dat het ministerie of OM in beroep tegen dit hele verhaal gaat. Het is in Brugge gebeurd. Maar
0: ik dacht je zou zeggen, ik neem aan dat het een grap is, omdat het in België is.
1: Nee. Echt, het is echt serieus. Ik hoorde het vanmiddag al op de radio en alles. En ik, ja, dit kan toch niet waar wezen. Dat wordt tot slot verwoorden. Dat je, eigenlijk, je kan eigenlijk met 100 uur straakstraf kan je gewoon een vrouw twee keer verkrachten.
0: Ja, en haar leven is verwoest, hè?
1: Ja.
0: Vergeet dat niet.
1: Oh, de vrouw krijgt wel een schadevergoeding van 5600 euro.
0: Oh ja, dan kom je ook lekker in een
1: mee. Als vrouw zeggen, hoeft die schadevergoeding niet als jullie maar 10 jaar komen vast te zitten.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, weet je wat zo erg is? Je zou gewoon denken, hè, dat ook al ben je 16, dan weet je heel goed dat je iets doet wat niet oké is. Zelfs als je 14 bent.
1: Ja, maar
0: denk ik.
1: Deze jongens zijn nu 25, 23.
0: Ja, dan waren ze begin 20.
1: Ja, 23, 21. Ben je toch volwassen? Wat is voor
0: ja,
1: ons?
0: 18 hè. Dus,
1: wat heeft dat daarmee te maken allemaal? Volgens mij is die rechter. Nou, moest je nagedenken of die wel rechter moet blijven in mijn ogen. Maar goed, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar
0: ik snap
1: het in een beroepszaak. Ik blijf het een beetje volgen in dat hele verhaal.
0: Vreselijk dit. We zouden geen nare dingen meer vertellen.
1: Nee, maar we gaan ook lekker even naar Ierland toe.
0: Oh ja.

0: waar, dit was de Dutch. Nee, dat was niet de Dutch Velvet Band. Want die gaat optreden op het Iers Festival bij het museum. Op 20 juni. Kan je nog kaarten krijgen via het museum, et cetera, et cetera. Dan zou ik zeker, als je inderdaad van Iers muziek houdt, zou ik zeker even toe gaan. 20 juni.
1: Ik ben dol op Ieren. Ik heb ook een Iers paard.
0: Ja, een Iers paard. Ierse man ook?
1: Nee, geen Ierse man. Wel een Iers paard. Ah, echt, okay. Ben dol op Ieren. Helemaal leuk.
0: Dus Iers festival op de, in de, hoe heet het, in de tuinen van het museum.
1: Juffrouwal 6 tot 8. Volgens mij onze collega woont daar vlak in de buurt.
0: Oh, dat zou best
1: Jerry.
0: Is dat zo?
1: Jerry Alon, ja. Oh, okay. Volgens mij wel. Ik zal het eens aan hem vragen.
0: Kaart zijn te krijgen via het museum.
1: Nou, hier lekker dansen, een beetje klappen. Hoe leuk is dat?
0: Daarom.
1: Volgens mij
0: en
1: is dat een feestje.
0: Het weer is het natuurlijk.
1: Ja, het wordt beter.
0: Is dat zo?
1: Het is nu nog code geel, maar ik vind het toch wel raar. Dat elke keer dat er een dikke alarm is en dat dan uiteindelijk, oeps, het gaat niet door. Moet ook niet de andere kant op gaan, hè? Dat ze zeggen, nou, het is geen code geel. En dat je auto ineens bekogeld wordt. Heb je dat wel eens meegemaakt, van die hagelstenen?
0: Nee, ja, ik heb wel hagelstenen meegemaakt, maar niet stenen waar we gaten in mijn auto.
1: Nou, wij wel. Vroeger gingen wij altijd kamperen. En het liefst naar een camping in Frankrijk. Ik noem geen namen, want straks zit iedereen er. Terwijl ik er zelf niet meer kom, maar goed, dat toch. En nou, daar ging het af en toe tekeer. En ik kan me herinneren dat al die auto's daar gewoon, nou ja, of ze door een oorlogsgebied gekomen waren. Ja, echt een tenten kapot. Dus echt gewoon ijsballen, zo grote pingpongballen. Ja, nee, mijn vader die had toen zijn auto daar, er was niks van over. Ik weet ook niet of dat vergoed werd. Nou, zo'n caravan is ook net bordkarton, dus dan weet je het wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat was ontzettend heftig.
0: Maar je hebt wel overleefd. Ja, zit hier nog.
1: Ja, ik zit hier nog. Ja, dus nou dat.
0: Ik heb toch een leuk nieuws.
1: Oh, vertel.
0: Eigenlijk voor mijn gevoel.
1: Vertel.
0: Nou ja, goed. VI die is naar die altijd elke avond een uur of half tien uitzendt. Dan kijk ik altijd eventjes van welke gasten er zitten. Maar over het algemeen kijk ik er altijd wel aardig naar. Die zijn een paar jaar weken geleden naar Curaçao gegaan. Daar heb ik nooit iets van begrepen. Dat...
1: Ja, ik dacht dat dat een grap was. Want ik zag die palmen daar wuiven. Ja. Ik denk, nou, misschien hebben ze daar een film achter draaien.
0: Moet eens kijken. We praten over dat al het geld erin geleverd wordt. Nee, dan gaan die guppen gaan in Curaçao zitten. In een hotel en al dat soort dingen meer. En het zal wel allemaal gesponsord zijn, de Corendon. Maar ik vind gewoon dat ze hun studio moeten blijven. Dus ik vond er ook niks aan. Ik heb er ook weinig naar gekeken. En nu zit ben even de naam kwijt, die is er ook weer. Ik vind het helemaal niks. Ik vind eigenlijk als je een evenement of een dagelijks evenement, dan moet je het gewoon naar studio doen.
1: Okay, maar waarom zitten ze op Curaçao? Wat is de reden?
0: Weet ik niet. In ieder geval gaat Johan Derksen gaat nooit meer naar Curaçao toe, want die vindt het gewoon wat voelt. Vindt het een patser gebeuren, heel langzaam geworden. Maar goed.
1: Nou, ik snap er niks van.
0: Hij
1: heeft ook een podcast, zie ik. Groet uit Grollo.
0: Ja, je luistert er nooit naar dan.
1: Nee. Oh, nee, ja. Ik luister altijd. Ik ga sporten een paar keer per week.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ga je naar je eigen podcast luisteren?
1: Nee. Ik luister naar Ruud de Wild. 30 minuten rauw. Okay. En daar leer ik ten eerste een hoop van. En ja, ik vind het ook altijd wel leuk als... toevallig heb ik vandaag naar Suzanne Visser geluisterd. Om eens te horen wat die te vertellen hebben zonder al dat geknip en gedoe en weet ik het allemaal. Maar ik ga ook, dan ga ik ook maar eens even naar het Grollo luisteren. Ja,
0: ja. Zeker doen, ja.
1: Ik heb geen idee. Maar ik wil weten, waarom zitten die mannen daar dan? Kijk, ja, weet je, als ze nou in Amerika zitten, snap ik dat, want we gaan daar straks voetballen. Maar wat doen we op Curaçao?
0: Ja, waarschijnlijk Corona, want ze zit in het hotel van Corona, heeft ze gesponsord of zo.
1: Om daar te zitten.
0: Ja, daar te zitten.
1: Ik had toch ook een film erachter draaien met die wuivende palmen?
0: Laat
1: of niet dan?
0: Het is het verhaal, discussie. Die gaat. Ja, nou goed, oké.
1: Oké.
0: Ik heb nog heel weinig gekeken. Ik denk ook dat hun kijkdichter een heel stuk minder is gelopen. Hè? Want ze hadden ook. Ze hadden wel de gasten. Maar die gasten konden ook allemaal een Curaçao blijven. Hè? Misschien ben ik wel jaloers aan.
1: Ja, dat zou het kunnen zijn. Hè? Vaak als je negatief doet over iets, zit er een andere emotie onder.
0: Maar ik zit over 2 weken lekker in Malta.
1: Jij wel.
0: Dus wat dat betreft gaat het goed komen.
1: Oké, okay. Ik niet. Ik heb zo meteen wat te vertellen over een sissende kakkerlak.
0: Oké. Okay.
1: Klinkt ook weer bizar.
0: Zullen we eerst naar de Black Pearl luisteren?
1: Ja, ik ga even een heel oud liedje draaien. Ja. Dat is een... Nou, trouwens valt me wel mee. 1982. Ik was laatst ergens en toen was er op tv dat Margriet Eshuis overleden was.
0: Ja.
1: Dat vond ik erg.
0: Is dat zo?
1: Ja, ik vroeger luisterde... Ja, dat weet ik wel. Maar vroeger luisterde ik altijd naar de Tros op donderdagochtend op de radio.
0: Ja.
1: En toen was ik ook altijd vroeg wakker. Tom Mulder was daar voor. En die draaide House for Sale. En daar heb ik een beetje blijven plakken. Maar dan doe ik dan nu Black Pearl.

0: was bijna vergeten, maar ik heb het op de valreep toch even opgezocht. Vandaag Insight, oftewel VI, zat in mei en juni 2026 op Curaçao vanwege de historische kwalificatie van het nationale elftal van Curaçao voor WK voetbal. Okay. Dus ze zaten er niet zomaar, maar Corendon is wel de hoofdsponsor. Dat mogen duidelijk wezen. Nou, ik heb in de tussentijd de podcast ook opgezocht. Okay. Johan Derksen, groeten uit Grollo. Nou, wat wel mooi is, hij heeft ook dat half uurtje gepakt. Heeft hij denk ik van mij gejat, ik weet het niet. Maar dat is wel een goede lengte voor een podcast, weet je dat? Dan kan je net even sporten in de sportschool. Je rijdt net even van A naar B. Helemaal perfect.
1: Oké, okay. Ja, ik luister liever naar lekkere muziek. Van Pommelien of zo en dat soort dingen meer.
0: Ja, maar die Pommelien is al geweest, hè? Dus dat is klaar.
1: Maar even WK voetbal, dat begint aanstaande donderdag. Morgen is het? Nee, overmorgen is dat. Ik vraag me überhaupt af of het Nederlands team door de voorrondes komt. Maar dat is een ander verhaal.
0: Heb je ze gisteren zien spelen of eergisteren?
1: Ik heb het uitgezet.
0: Het leek wel zo'n hoe heet het in Afrika? Er zat geen hond.
1: Oh, dat waar helemaal niemand zat.
0: Nee, dat ja, daar.
1: Nou, maar het was een oefenwedstrijd, was dat.
0: Ja, hallo.
1: Een oefenwedstrijd waar twee penalties geschoven. Dus het was ook nog echt tegen met de beesten mee. Maar goed, maakt het zo niet zo vuil.
0: Nou, ik werd er niet heel gelukkig van. Ja, dus ik ben niet een voetbalkenner, hè. Maar ik had wel zoiets van, woe.
1: Nou, je weet ergens eigenlijk, vind ik, op wind is. Dan zie ik onze coach rondlopen. Ronald Koeman,
0: jij hebt hem van jou geleerd.
1: Met een t-shirtje. En die dikke buik. Ik heb ook een dikke buik. Maar die dikke buik komt er ook nog eens een keer vooruit. En ik denk van ja, wat is het nou? Je moet zorgen dat die buik weg is.
0: Wat staat er op dat t-shirt? Ik heb een dikke buik? Of staat dat niet?
1: Je ziet het kan niet missen. Er zit gewoon een dikke buik.
0: Nou, ja, trainers zijn meestal zelf toch ook wel in vorm?
1: Dat lijkt me wel. Nou, hij is zeker niet met zijn dikke buik. Oh. Maar goed, mocht ik niet zeggen. Want nou heb ik straks mijn raam ingegooid en al. Maar ik wou toch nog even praten.
0: Met een dikke baksteen, pas maar op.
1: Over de WK. Je hebt in Amerika van die grote liters flessen bier erin kunnen gooien. Die kan je er verdelen krijgen per glazen. En dan kan je
0: een jug heet dat.
1: Is dat een jug?
0: Nou ja, wij hadden vroeger een kroeg. Dat was in Ede op de Stationstraat. Nou, dat heette de jug. En daar bestelde je zo'n kan. En daar kreeg je dan 10 glazen bij of zo. Ja, een jug. Nou, maar zo heette dat daar. Maar dat klinkt Engels, toch? Amerikaans?
1: Ik denk niet 10 glazen eruit halen. Een grote beker bier moet je $16.74 betalen. En als je een flesje water wil hebben, nou, dat valt me mee. Dat is $7.50. En een standaard frisdrankje kost $8.50.
0: Nou, dan heb je ook gelijk geen dorst meer, of wel?
1: Er niet snel van. En dan heb je ook nog de Gatorade, dat is de sportdrank van het evenement. $8.75. Ja, nou ja, goed. Oh ja, wacht even. Er is ook een mogelijkheid. Een hervulbaar souvenirsbeek met frisdrank. Die koop je voor $14.75 en die kan je dan continu hervullen. Dus dat valt op zich nog wel mee.
0: Oké, ik heb nog een ander woord. Een jug bier, vaak een pitcher genoemd. Ken je dat pitcher woord dan?
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Oké, dat is een grote glazen of plastic schenkkan.
1: Ja.
0: Met een handvat ontworpen om bier in één keer aan de groep te serveren. Niet in twee keer dus, maar in één keer. Ook niet in drie keer, dat je het even weet.
1: Okay. Maar goed, die prijzen buiten. Ik weet nog even de kaartje. Mag jij straks even opzoeken wat het goedkoopste kaartje voor het WK is? Maar ik ga er niet naartoe in ieder geval.
0: Nee, dat kun je ook wel vergeten.
1: Is dat
0: het
1: zo?
0: Is al uitverkocht, denk ik.
1: Absoluut niet. Het is helemaal niet uitverkocht. Er zit gewoon echt... wat zal ik zeggen? Het is rustig, we gaan de jungle.
0: Wacht nog heel even. Want waar ook nog kaartjes voor zijn, als je dan niet daar naartoe wil, is voor de Vierdaagse. Het schijnt dat er heel veel kaartjes terug zijn. Ik heb daar vorige week al wat over gezegd.
1: Ja.
0: Maar er kwam weer een berichtje over voorbij. Dus als je nog wil lopen, ja, weet ik veel. Misschien mensen die hebben bijvoorbeeld al blaren of psychische problemen dat ze het niet willen doen. Of ik weet het niet.
1: Oké, we gaan luisteren naar Jana.

0: herkenbaarste?
1: Ja, zeker een herkenbare stem. Ik vond dat programma leuk. Zou dat nog terugkomen?
0: Welk programma was het eigenlijk?
1: Ja, dat was een programma waarin singer-songwriters begeleid werden door Douwe Bob, Mo. Ja,
0: die zal zeker wel terugkomen.
1: Ja, en Agda van de Munnik. Thomas Agda. En het werd gepresenteerd door mijn grote voorbeeld Edwin Evers. Ik vond dat geweldig. Hé, nog even. Ik heb even opgezocht wat die kaartjes kosten.
0: Ja.
1: Nou, je kan wel goedkoper hoor. Voor $196 kan je naar Oezbekistan tegen Congo. Ik weet niet of je daar naartoe wil, maar het is wel zo. Of ik heb ook nog in de aanbieding $225 voor Ivoorkust versus Curaçao.
0: Nou, oh ja, goed. Ik wil in ieder geval een klein beetje. Curaçao is echt Nederlands.
1: Ja.
0: Ja, Curaçao is een Nederlandse provincie.
1: Niet meer, toch? Zijn die onderhand niet zelfstandig? Anders voetballen ze onder onze vlag.
0: Nee, volgens mij niet. Volgens mij is het een Nederlandse provincie. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Volgens mij zijn ze zelfstandig. Moet ik dat nou ook weer gaan opzoeken? Ja, ik heb het hartstikke druk, man.
0: Nee. Volgens mij, misschien ook wel, hoor. De ABC-eilanden zijn in ieder geval wel Nederlands.
1: ABC.
0: Ja, dus het valt Curaçao ook onder jou, hoor. Het is een Nederlandse provincie, is dat.
1: Ik weet het niet. Als jij wat zegt, dan...
0: Dat jij dat niet weet, zeg jij.
1: Nou.
0: Jij hebt gestudeerd, ik niet.
1: Curaçao is een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het is geen volledig onafhankelijke staat, maar een zelfstandig land wat op gelijkwaardige voet staat met Nederland, Aruba en Sint Maarten. Ze hebben een eigen regering, parlement, wetgeving en een eigen munteenheid, de Antilliaanse gulden. Ik vind dat dit wordt echt een informatief programma. Vind je niet? Het is ongekend.
0: En weet je wat er gebeurde in 9 juni 1934?
1: En toen leefde mijn grootvader.
0: Het was voor het eerst dat Donald Duck te horen was.
1: Ah, Donald Duck vind ik geweldig.
0: Ja, is dat zo? Dat
1: ja, vind ik briljant. Ik ben nog heel lang lid geweest.
0: Ik ben weer opgegroeid met Donald Duck.
1: Ja, er zijn dus mensen die zijn nu opa en die hebben nog een abonnement op de Donald Duck.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dat vind ik fantastisch.
0: Ik heb een heleboel bij mij, volgens mij was ik hier op de radio al eens een keer gezegd. Als klein jongen had ik altijd Donald Duck natuurlijk. En wij hadden iemand die werkte bij het provinciaal ziekenhuis. We hadden ook een boekbinder. Dus al die Donald
1: Ducks. Ja, dat ken ik. Zo'n jaargang.
0: Ja, ik geloof iets van 10 jaartallen jaargangen heb zitten.
1: Ja, kun je nagaan.
0: Ja, eigenlijk moet ze een keer op internet gezet worden om te verkopen. Maar goed, volgens mij is het goud waard.
1: Ik heb voor de kleinkinderen altijd een stapeltje Donald Ducken liggen. Die heb bewaard. En nou, zij kunnen dit onderhand zelf lezen. En die vinden dat leuk. Voor het slapen dan gaan ze even...
0: Ja, ik kan me herinneren dat ik altijd bij mijn vader op schoot zat. En dat hij zat voor te lezen. Totdat ik vertelde van dat hij niet meer goed voorlas. En toen kon ik het lezen. Toen was dat over ook, mocht niet meer met mijn vader.
1: Hij deed maar wat. Oh, hij deed maar wat. Of hij had al een biertje op. Dat kan ook.
0: Ja,
1: Ik wil nu even wat vertellen. Want Ben komt al binnen.
0: Ben is er al. Ben is er al. Die is vroeg, zeg hij.
1: Ja.
0: Dag Ben.
2: Ben zelfs te laat.
0: Oh, te laat.
1: Oh joh,
0: okay.
1: Ben je gek. Komt helemaal goed. Ik wil even wat vertellen over die kakkerlakken. De Australische autoriteiten die hebben vrijdag meer dan 100.000 levende kakkerlakken. Ter waarde van in totaal $200.000 Australische dollar, dat is ongeveer €120.000, in beslag genomen. En dan gaat het om, nog nooit van gehoord, een partij sissende kakkerlakken en Argentijnse kakkerlakken. Daar moeten we denk ik even Maxima over bellen, die zal daar meer van weten. Nou ja, wat ik weet is dat met kakkerlakken moet je niet klooien. Want als je daar op gaat staan en je stopt je schoen in de koffer, dan heb je in plaats van kleding een hele koffer vol kakkerlakken als je thuis komt van vakantie. Dus pas op daar.
0: Maar dan? Hoe kan dat dan?
1: Ja, die leggen eitjes daarin. Dat is echt een heel goor gedoe. Maar goed. En sissende kakkerlak, want ik denk dat ga ik dus even opzoeken, is een van de grootste kakkerlaksoorten ter wereld. En die sissen als een slang. In tegenstelling tot de kleine kakkerlakken die wij dus als ongedierte zien, is dit een heel populair dier. En die worden gehouden in een terrarium. Dat verzin je toch niet? Nou ja, dat wou ik even vertellen.
0: Ja, maar jij hebt iets met slangen en kakkerlakken. Dus dat je bent ook bang voor slangen.
1: Ja, nee, alles wat ze is, daar hou ik niet van. Dus, maar goed, ik vond dit niet te geloven. En dan, maar wat ik ook best wel zielig vind, is dat al die dieren dan weer vervoerd worden. En ja, die zitten dan weer klem en dan worden ze weer in beslag genomen. Wat een ellende allemaal. Nou ja, goed dat.
0: Oké. Okay. Jij mag de Green Onions.
1: Hebben we dat nog? Even kijken. Ja, we hebben nog tijd genoeg, hè?

0: Alles wat hier om links gesproken wordt, staat gewoon aan.
1: Ja, de microfoon laat openstaan.
0: Als ik Oenie in de gaten hou.
1: Je hebt geen rare dingen gezegd.
0: Nee, ik zeg nooit rare dingen,
1: maar
0: dus dat scheelt.
1: We worden heel zenuwachtig als Ben bij ons hier rondloopt natuurlijk. Hè? Want Ben wil ons...
0: Dan vergeet jij de microfoons uit te zetten.
1: Dan vergeet ik alles uit te zetten.
0: Nou, lekker dan. Nou, dan moet ik natuurlijk nu wel vertellen dat we het over Paas hebben. Ik exposeer dus in Soest aankomend weekend. Maar ik heb ook een aantal keer geëxposeerd in Epen met twee collega's. Diana Jozef en Myrthe van der Meer. En Myrthe van der Meer is behalve kunstenares ook schrijver. En zij heeft het boek Paas, P-A-A-Z, geschreven. Waar inmiddels meer dan 100.000 exemplaren van zijn verkocht. Dat doet ze beter dan ik dus. Maar dat boek...
1: Gedrukt heeft ze waarschijnlijk.
0: Jawel, maar goed, ik bedoel, ik heb geen 100.000. Nee. Die zijn verkocht.
1: Waar gaat het over?
0: Ja, nou, zij vertelt, het is een beetje autobiografisch, over een auto-ongeluk en ze belandt op de Paas. Ik kan er niet te veel over zeggen. Okay. Maar ze denkt dat het een vergissing is, dat ze dan niet thuis hoort. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Die film was in de bios en die is nu te streamen op Netflix.
1: Leuk.
0: Ik heb hem gezien. En ja, jij kijkt geen films, hè?
1: Nee.
0: Maar als je weet dat Myrthe deze geschreven heeft, moet je het misschien toch even doen.
1: Paas.
0: Het is gewoon een lekkere film. Dus dat wou ik even zeggen. En het leuke is dan ook dat je de schrijfster kent.
1: Ja, nou leuk.
0: Vind ik geinig.
1: Ja, ga er in ieder geval kijken naar Paas.
0: Ja.
1: Met P-A-A-Z.
0: Yes.
1: Is het Netflix ook te zien?
0: Ja, juist. Dat zei ik net.
1: Ik dacht dat je op... YouTube zat. Okay.
0: YouTube.
1: Ja, dat kan toch ook toch?
0: Dat is toch geen film gebeuren,
1: ja,
0: YouTube.
1: Ik ben helemaal onder de indruk wat ik hier weer zie.
0: Ja, jij zit alleen maar op je eigen ding te letten. Wat is er nu weer gebeurd?
1: Nou ja, goed, WK voetbal weer. Die Trump, hè, die heeft altijd gezegd van ook Iran mag deelnemen. Nou, die schijnt nog... Het zou me niet verbazen als je ook geweigerd worden, maar dat is niet zo. Maar nu weigert hij alle supporters uit Iran. Nou, ik moet zeggen, oké, ik ben een aantal dingen niet mee. Maar die slaat natuurlijk allemaal wel en geeft iets toe. En weer die FIFA, die doet daar niks tegen, hè?
0: Ja, en wat vind jij nou ook weer van het Songfestival? Dat op het moment dat een land niet meedoet?
1: Niet uitsluiten.
0: En nu niet?
1: Nee, wat is de, hij geeft iets toe. Die Irenees.
0: Nee, maar jij zegt of met het Songfestival moet een land uitgesloten worden.
1: Zou een land uitgesloten moeten worden?
0: Nou,
1: als je oorlog maakt.
0: Dan doet Trump toch hetzelfde? Die dan, sluit ze uit.
1: Nee, die heeft ze al toegezegd dat ze binnen mogen komen.
0: Ja,
1: die komt
0: maar
1: terug op zijn vreselijke verhalen allemaal.
0: Oké, nou goed.
1: Jij wil mij...
0: Ja, ik wou niet scherp
1: steken,
0: zijn, maar...
1: Maar dat moet niet zo scherp wezen. Het is helemaal niet zo leuk.
0: Maar het is wel zo. Nou, maar heb goed. Je een passend liedje?
1: Nee, ik heb helemaal geen pas. Jij hebt toch een liedje, of niet?
0: Nee, maar ja, eerst, nee, ik heb wel een...
1: Nee, dan ga ik wel even een passend liedje zoeken. Dat heb ik heel snel gevonden.
0: Ja, dat moet je wel heel snel doen. Want dan ga ik er zo uit met een passend liedje.
1: Oké, is dat zo? Dat is wel heel vervelend dat je dat nu pas tegen mij zegt. Maar goed, ik heb er wel eentje.
2: Eén van deze misschien?
0: Ik heb er wel twee.
1: Ben je klaar? Nee,
0: doe
1: nee,
0: even
1: nee,
0: de Rolling
1: nee,
0: Stones,
1: nee.
0: Angie.
1: Nu wij niet meer praten. Nee, we gaan helemaal niks meer
0: doen. Nee, we gaan ook niet meer praten. Dat is afgelopen. En doe de microfoons maar uit, want anders dan...

0: 2 seconden niet op. En wie wordt er weer opgezet?
1: Fluts. En Pommelien Thijs.
0: Ja, vreselijk. Ik dacht dat we 1 keer Pommelien per uur, hè?
1: Was een halfje de vorige keer.
0: We gaan zo eruit, want dan kan Ben zich voorbereiden. Ik heb nog 1 dingetje. Ja. Dat is een vrouw die heeft de papegaai van haar dochter gezocht. En die bleek in een boom te zitten.
1: Die papegaai uit die vrouw?
0: Nee, allebei uiteindelijk. Dat is de ellende. Vind je dat niet zielig? De brandweer die moest komen om ze allebei eruit te vissen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nee, ik had een programma over papegaaien. Ja. En we weten veel te weinig van papegaaien. Zo niet, zowat eigenlijk helemaal niks. Inmiddels staat die podcast live. Dus iedereen die een papegaai heeft of een parkiet of wat dan ook. En denkt van, luister alsjeblieft even. Hashtag over dieren, Ellen Pitlow, Springcast of op Spotify. Want daar vertelt onze lieve meneer Jan Hooymeijer hoe we het moeten doen.
1: Geweldig.
0: En ik vind dat we eruit moeten, want dan kan Ben zich even voorbereiden.
1: Een prettige avond nog aan iedereen. En we zijn er volgende week dinsdag weer. Dan ben je nog niet op vakantie, hè?
0: Nee, volgende week ben ik er nog.
1: Oh, oké, geweldig.
0: Tot volgende
1: week.
0: Heel
1: prettige avond.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het midden van het land niet zoveel files. Op de A50 heb je wel 10 minuten oponthoud van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A12 richting Duitsland sta je tussen Arnhem en Duiven 5 minuten in de file. Je hebt ook 5 minuten oponthoud op de N305 van Almere naar Dronten bij de afrit Harderwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

Ik sta te dromen op de brug, ik zie de bomen in het water. Ik zie de lucht en even later voel ik de blikken in mijn rug. Van alle mensen die daar staan en die mij streng vertorend vragen. Moest jij dat echt zo nodig wagen? Waarom deed jij haar zoiets aan? Ik weet het best, het is mijn schuld dat ik te vroeg met je moet trouwen. Maar voor het genoeglijk nestje bouwen had de natuur toch geen geduld. Het was zo'n zachte nacht in mei, maar ga dat maar eens expliceren aan al die dames en meneeren die meer geluk hadden dan wij. Men zegt tot mij, je bent een vod, je bent de schand van de familie, van onze proper domicilie. Denk eens aan ons en ook aan God. En daarbij trekt men dan een smoe, alsof ik knoflook heb gegeten. Van zo'n vent wil geen christen weten, die kwetst het eerbaarheidsgevoel. Desondanks luistert men naar het woord en psalm zingt luide al te gader. Maar ik sta buiten als de dader van een negatieve moord. Vergeving en verdraagzaamheid, ja die zijn goed voor liberalen. Van die onchristelijke kwalen is mijn familie gans bevrijd. Een wijze oom is advocaat en regelt onze huwelijkszaken. Een hok met uitzicht op de daken, want anders stonden we op straat. Mevrouw hiernaast, die alles ziet, zit achter het raam en wringt haar handen. Ze roept gekwetst, het is een schande. Omdat jij moeder wordt, zij niet. Als ik jouw kind was, lieve schat, dan werd ik liever niet geboren. Dan liet ik niets meer van me horen, dan bleef ik zitten waar ik zat. Want de familie, lieve meid, is met de toestand zo verlegen. We hebben de kliek nu eenmaal tegen, want zij trouwden wel op tijd.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Wat wel opvalt nog is de A28 van Utrecht naar Amersfoort, want bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. Bij Leusden is de rechterrijstrook dicht. Verder sta je nog 10 minuten in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook op de A325 staat nog file. Van Arnhem naar de Duitse grens is het oponthoud bijna 10 minuten tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: elkaar op pad. Een dialectprogramma van Blue FM. Met Eefje, Egbert en Bertus.
1: Ja. Die is er niet. Onze Bertus.
2: Bertus, die is er niet. Nee,
1: maar
2: nee.
1: Gelukkig ben je er.
2: Ja, goedenavond, Ustraat. Ja, welkom in het programma met het programma met Cor op pad. Zoals al gezegd, Bertus is nu op vakantie. Nou, dat heeft ook wel een keer verdiend natuurlijk, die man. Hè? Toch?
1: Ja, vind ik wel leuk.
2: En, wat hebben we vanavond allemaal in het programma? Voordat ik zo even een nummer ga draaien natuurlijk, want het heeft met vakantie te maken. Je bent ook op vakantie geweest.
1: Ik ben ook op vakantie geweest. Ik ben bijna, kun je het wel nummer vinden.
2: Je bent er weer naartoe?
1: Nou, eigenlijk, nee, nog niet helemaal. Maar ik denk, als ik weer mag gaan, dat is dan 7 juli, dat ik er dan wel aan toe ben.
2: Ja?
1: Want dan houden we onze Oostendaar bruis achter de rug.
2: Oh ja,
1: dus
2: de bruis.
1: Dus daarmee nog even over.
2: De bruis langs de wolk.
1: De bruis langs de wolk. Maar wie hebt nu een heerlijke vakantie gehad?
2: Oké. Okay.
1: Hoe lang boven geweest? 6 of 7 dagen. En wie hadden in 6 dagen tijd 285 kilometer de fiets. Dus vind ik voor mij heel veel.
2: Met de auto al te veren.
1: Maar het was een prachtig. Ik wist niet eens dat bestond op Heusden.
2: Ja.
1: Nooit van heurt, Marie.
2: Nou, ik was een beetje in de war, want ik zeg het je niet voor niks toen je er kwam. Hoe was het in de Bollen, zeg maar? Volgens mij was je toen bij de Bloembollen of weet
1: ja,
2: ik
1: maar dat was al eerder. Maar dat was al in april, joh.
2: Ja, drum. Dus ik was helemaal.
1: Maar je bent ook een hele post niet west.
2: Nee, ik kon zelf ook niet. Ik weet niet hoe dat komt. Maar in ieder geval, dus ik denk, ik ben nu pas terug van vakantie met hem. Tussendoor nog een beetje wat anders dan.
1: Nee,
2: zeg maar.
1: Tussentijd boven heb je bij Huizen West, maak je niet bezorgd.
2: Oké. Okay.
1: En nu waren we dan weg met de Pinksteren. Maar het is een prachtig gebied. Ik kan het iedereen aanraden. Het is IJ van Woerterhallen en Fietsenhallen en de Dikken. Oh. Alhoewel, dan moet je eigenlijk weer wachten te vond, joh. Want de Dikken zijn ze aan het opheugen.
2: Oh.
1: En overal moesten we vaak omleiding fietsen.
2: Oh.
1: We hebben de Pontjesroute fiets. Ook heel erg leuk. Wat ligt er allemaal? De camping lag aan de Lingen. De Lingen stroom pal achter de caravan langs. Kwamen ook meestal speciaal om te vissen op die camping.
2: Ja,
1: maar 18 caravans kon te staan. Mooie kleine camping. Pal aan het
2: jullie waren ook met
1: is
2: caravan.
1: Is het een dorpje of een stad? Nee, een dorpje denk ik.
2: Ik heb geen idee.
1: Maar een leuk dorpje. Alles te krijgen wat je hebben wil.
2: Maar je waren met de caravan?
1: Je waren met de caravan, ja.
2: En ook visengel mee.
1: Gerrit hadden wij mee, maar even niet gebruikt.
2: Oh.
1: We hebben gefietst en als we terugkwamen, heerlijk van zonnig geluid.
2: Ja. Nou, ook lekker.
1: En het was van dat prachtige mooie weer dat je ook niet hoeft te denken, moet ik een regenjas
2: nee.
1: mee of niet of wel.
2: Hij weer gelukt.
1: Het was daar houden we zoveel geluk mee had.
2: Nou,
1: het was ook mooi weer.
2: Dus het was een goede vakantie. En
1: echt waar.
2: Vakantie in eigen land dus.
1: Vakantie in eigen land hou ik van.
2: Nou, de gewone lusten.

0: Ja, op vakantie in eigen land. Nou, dat was Evie, die had dat ook gedaan, heb ik begrepen. En ja. Jan er ook nog iets over, hè?
1: Ja, ik heb nog een mooi stukje in de fun.
0: Is dat van Gert-Jan of van
1: Gert-Jan? Nee, het is niet van Gert-Jan. Dat is in de Moespot. Die wordt uitgegeven door de Neersachsische dialectkring. En nou, daar heb ik een hele stapel van gekregen.
0: Klinkt goed.
1: Van iemand. Ja, hè? En er staan hele leuke stukjes in.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: En dit gaat over nostalgie. Wie fietsen door de duin in het mooie Noord-Holland. Over hagelwitte schelpenpaden fietsen we richting de zee. Links en rechts van ons de duintoppen met wuivende blonde helmgras. Langs het pad bleuten duinrozen. De blauwe distels en ook de kleine blauwe bloempjes word ik de naam nu even niet van weten. Boven ons in de hoge log zwenken de meeuwen. Prachtig steken ze af tegen de strak blauwe log. Er hangt nu zo'n zeurte, kruierige lucht om ons heen. En wie denken dat het de wilde tijm is? Is het anders nog mooier? Wat wie erop steekt, nu steekt een groepje fietsers op het pad. Ze kikken allemaal dezelfde kanten uit. Dus door zal vast wel wat te zien wie in dagen wie. Korter bijenkomen zien we dat een van de heren uit het gezelschap met een camera en een voorzetlens voorzichtig tussen de strukjes doorloopt en druk begint te knippen. En wie zien hem doorstaan? Parmantig, rechtop, tussen de rozen, Rijntje de Vos. Of het in de gaten heeft, hij luidt zich aan alle kanten op het portret zetten. En opeens, weg is ze, in zijn hol. Nou, een vos in het echte, dat hadden we nog nooit gezien. We fietsen weer verder en nemen het leste duin wat voor ons ligt. En doorachter ligt de zee. Het is vloedenwijs, de zee trekt zich terug. We lopen langs de vloedlijn, lekker met de voeten in het water. Even later zitten we samen op het strand. Er hebben zich kleine binnenzeetjes gevormd. En in dat lekkere warme water speelt de kleine kindertjes met scheppies en emmeties. Of ze bent drok in de weer met schepnetties. Zo nu en dan rolt er een grote kleurige ballen onze kant op aan. Die schuppen we dan ums de beurten weer terug. De vaars leven zich uit op zandkastelen. En de moors liggen lekker in de zonne bruin te worden. In gedachten gok zo'n 30 jaar terug in de tijd. Met mooi weer waren deze dagen aan het strand met onze kinders het allermooiste wat er was. Hele dagen vermaakten ze zich in die binnenzeegjes. Ze kwamen alleen maar even bij ons voor eten en drinken en wat snoeperieën. Voor de rest hadden we er geen kind dan. Wat was dat toch een prachtige, mooie tijd.
0: Ja, dat was zeker. Ik kreeg zwart heimwee, hè?
1: Bijna.
0: Ja.
1: Bijna. We kunnen het nu, wie bent wat dat betreft rijk gezegend met de kleinkinders doen. En gewoon de kinderen ook nog mee, hoor. Maar ja, wie ging eerder altijd met de, wie ben jarenlang met de kinderen altijd naar Egmond aan Zee gegaan.
0: Ja?
1: Ja, een dag of drie vieren.
0: Oh, en dan weer nu?
1: Ja, en toen hadden we nog geen caravan en huurden we een huis zien. Bij die vrouwen achter het huis.
0: Een soort bed and breakfast, maar dan zonder breakfast.
1: Inderdaad, daar moest hij zelf voor zorgen. Ja, Jorn Loorten ging wie er zelf in. En eigenlijk hou nog altijd al één keer een keer naar Egmond gaan. Dat
0: ja,
1: vinden we echt... Hoe zeggen ze dat? The place to be?
0: Maar, ja. Nou, dat klinkt ook wel hoor het dialect, hè?
1: Ja, dat is bijna dialect, maar dan nu de Noorderland.
0: Wat goed doen. We hebben ook nog wat activiteiten. Hè? Moet dat eerst erbij pakken? Of gewoon een Gert-Jan?
1: Nee, Gert-Jan kan pas
0: nog
1: alles. Nee,
0: de tuin
1: nog
0: nou, eerst
1: nog
0: de activiteiten.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ook even terugblikken nog over de gasfabriek. Hij heeft nog iets over, hè?
1: Ja, ik kan niet waar de Niederwijs.
0: Ik kon helaas niet, want ik moest met Urkes op pad.
1: Ja, maar de agenda waar je kwijt leeg. Ja, dus wat dat betreft.
0: Nee, ik had de agenda helemaal leeg. Maar die Urkes liet me wel in de gaten. Nou, omdat ik zorg dat de hele dag moest optreden. Of in ieder geval opnames maken in Friesland. Daar gaan we een nieuwe cd opnemen. Nou ja, cd's. Ze maken geen cd's meer, maar een album, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus daar moest ik zondag de hele dag wezen. En vrijdagavond had ik ook wat. Dus ja, voordat je weet, was weer zondag.
1: Ja, dat hij dan. Dus,
0: ik weet ook niet of het wel of nu wat te worden is. Want het regent ook nog een beetje. En ik heb wel begrepen dat er bepaalde koren die van over schakelen naar Feiten.
1: De Meurdersangers moesten zingen. En om 12 uur kregen we bericht dat het overplas was in het Feiten af. Nou, en dat was echt...
0: Dik voor elkaar.
1: En ze moesten zingen van 2:30 tot 3:30. Maar het was gelukkig 10:50 toen ze er uiteindelijk mee stappen. Want het was heel gezellig. En
0: moest je zelf

0: Voor op 5 af naar een zoverhuur.
1: Nee.
0: En de citroenjenever voor de heren. Olderwets. Ja. Nou, zo leuk. En ja, de meesten hem zo genoten.
1: Nou,
0: en ik denk dat het een heel goed idee is om het in het Feitenhof te doen.
1: Ja.
0: Want nu konden er nog meer mensen van genieten.
1: Ja.
0: En de bewoners waren rustig. Ze waren in hun eigen omgeving. En dan weet je wel over wat voor bewoners ik het heb.
1: Ja, en die hebben natuurlijk met weer te maken nog.
0: Ja, met weer te maken. Hier konden dus de, nou ja, zeg maar gerust de minder goede bewoners en de goede bewoners samen van
1: alles
0: genieten.
1: Konden we
0: er
1: niet.
0: Kwam ook nog mensen lusteren. Die,
1: familie.
0: Ja, en ook die de Mullenzangers verwachten op plein, maar doorheen kwam.
1: Ja, ja.
0: Het stond ook stikvol.
1: Ja, dat is zo mooi in ieder geval.
0: Maar het was zo'n gezellig optreden in de Polonaise met de spul.
1: Ja, nou, dat is een goede zaak.
0: Ja.
1: Wat ook gebeurd is, is dat Doornspiek kampioenen, of niet kampioenen, maar ze bent promoveerd.
0: Veert naar de derde divisie, geloof ik.
1: Derde klas, ja.
0: Of derde klas. Ja, ja, ik weet niet, divisies en klassen, ja, nee, maar dat is weer nog aan de programma. Dat is op zaterdagmiddag.
1: Ja, zaterdag en zondag, maar tegenwoordig het zondagprogramma ook weer naar de zaterdag. Maar in ieder geval, je hebt een derde en vierde klas hier in de buurt. En je hebt ook nog een tweede klas en hoofdklasse, weet ik het al. Maar in ieder geval, de ploegen hier in de buurt, zeg maar, dat is Ovios, het Harde, Doornspiek, Elburg en Feestjo. En Ovios, het Harde, zaten bij elkaar in.
0: Ja.
1: Maar die zitten nog bij elkaar in, omdat Ovios is geen kampioen, want die is Bliem in de derde klasse.
0: Ja.
1: En het Harde, die is ook Bliem zitten, maar dat was nogal spannend, want die lag een beetje onderin. En als ze dan verleurden, dan zullen ze nog kunnen degraderen. Maar dan kwamen ze weer bij Elburg in.
0: Ja.
1: Omdat dat vierde klasse werd. Dus die bent erin bleef. Maar door dat Doornspiek, die is geen kampioen, maar wel promoveerd, omdat ze wedstrijd Westerwunnen hebben. Dus dat zit ook overal in de krant. Dus goed, goed gevierd ook in Doornspiek.
0: Ja, verde tijd al met dat oranje vuurwerk.
1: Ja, dat was echt professioneel.
0: Ja, dat was zeer professioneel. Ja, ja.
1: Nou, in ieder geval zijn we het red. En nu komen ze dus bij de klasse van Ovios en het Harde. Dus die derbies blijven dan toch wel hier in de buurt.
0: En zit VSO daar ook in dan?
1: Nee, VSO die blijft dus met Elburg in die vierde klasse. Elburg die was wel, zat wel een beetje tegen het randje aan. Maar die had zich wel veilig gesteld voor het titel. Dus dat betekent dat die derbies blijven allemaal in principe. Dus dan alle vijf ploegen die zitten dan hier in de buurt.
0: Ja, dus blijven allemaal hier een beetje in de buurt.
1: Dus dat is voor de kantine wel goed werk.
0: Precies, maar er was ook gedoe toch dat die KNVB dat op de zondag wil hebben of zo?
1: Ja,
0: of
1: nee, zaterdag en zondag amateurs. Dat zondag wordt steeds minder. En zaterdag misschien ook dat ze denken, we gaan het gewoon een samenvoegen. Maar dat gaat hier natuurlijk nooit gebeuren. Wat kan wel weer giet gebeuren, dat ze s'avonds om 6 uur waarschijnlijk gaan voetballen op zondag. Maar dat is niet bevorderlijk, want er zitten de kantine ook niet op te wachten als het een wedstrijd om 8 uur pas afgelopen.
0: Nee, want vrijwilligers, het hangt allemaal van vrijwilligers aan elkaar. En die hebben zo'n hele soort draag ook de bukte weer vol van.
1: Ja, ja, ja.
0: Want de meeste vrijwilligers staan smaans al aan het voetbalveld met eigen kinders.
1: Ja.
0: En die kleintjes met al die vroegspullen voor achies. Ik wil de buur nog wel eens weggaan. Dan denk ik, nou, ik draai hem hier nog wel twee keer om
1: die kinderen
0: worden
1: vanzelf wel groter. En dan,
0: ja, dat is waar. Maar dat die kleintjes nu, je zal die zo vroeg moeten.
1: Nee, ja, dus, ja, maar dat heurt het toch een beetje.
0: Ja.
1: Nu het toch over vrijwilligers en buurtgebouwen zo hebben, is ook Excelsior rijdt nog iets over, hè?
0: Excelsior gaat opnieuw naar het WMC.
1: Wat is dat?
0: Wereldmuziekconcours.
1: Ja, dat weet ik toch niet.
0: Meneer, dat de weet WMC. Je toch wel. Voor wereldmuziekconcours.
1: Nog nooit
0: en
1: er gaat
0: Excelsior weer aan deelnemen.
1: Was dat een wereldcup?
0: Ja. Ik ben ook wel eens meegeweest natuurlijk. Toen onze kinderstoor nog. Al onze drie kinderen hebben er ooit aan meegedaan.
1: Dan kan ik weer net een keer in Brazilië met trompetten.
0: Nee, was altijd in Nederland, hè?
1: Wie zegt het over wereldcup?
0: WMC wordt altijd de helden in Nederland in Kerkraden.
1: Dus, dat weet ik nou wel. Ja,
0: weet je het?
1: Ja, nu zie ik Van Orel er ook wel bewust om met die snorren.
0: Ja. Maar die steekt er dus niet meer voor. Zijn kleinzoon steekt er voor.
1: Oh, dat is wel mooi.
0: Ja, dat is heel leuk. En op 4 juli, op zaterdagavond, maar die moet heel goed de socials in de gaten houden, zoals ze dan zijn.
1: Ja.
0: Want dat heeft te maken met de voetbalwedstrijd van Excelsior, van Nederland.
1: Oh, 4 juli.
0: Ja, 4 juli s'avonds ben ze in het Huiken in Elburg. Okay. Maar dat zal officieel dan beginnen om 7:30. Maar ik ben even kijken hoe dat gaat dan wanneer Nederland met voetbal. Want dan gaat ze het verzet.
1: Oké, nou dat hoorden we dan nog wel.
0: Ja.
1: Nu het al over hem, dan ga ik gelijk even een linkje maken naar de meeste activiteiten door in Oostendorp. Want er is hem ook nog bruist in Oostendorp.
0: Ja, 4 juli gauw eerst broezen tot 6 uur. En dan
1: toch al.
0: Ja, de daden begint het al.
1: Oh.
0: Want de daden. Dan hebben we onze

0: Seniorenmiddag in het buurtgebouw aan de Zuiderzeestraatweg Oost. En het thema is dit jaar muziek verbindt.
1: Oh.
0: Want we gaan dus iets nieuws doen. We hebben een muzikale bingo onder leiding van Willemien Rechterschot. Het Veluws Orkest onder leiding van Jan Hipma is er dus wel. En er is weer een loterie met heel veel prijzen. Mooie prijzen.
1: Oh.
0: Kan ik gelijktijdig zeggen met dank aan heel veel sponsors. En die sponsors die nu denken, ze is er nog niet de west. Ik kom er nog aan, maak je niet bezorgd.
1: Dus er komt nog meer prijzen dan.
0: Dat hoop ik wel. Want zo doen de coders de toegang ook gratis houden. En de koffie en de thee en de cake is gratis.
1: Hm. Nou, wat wil je dan?
0: Kijk, en dan kun je wat organiseren,
1: ja,
0: hè?
1: En dat is op 3.
0: Dat is op 3.
1: En 4.
0: En dat is 's middags. De aanvang is... Hey. Oh, wacht even. De inloop is van 14:15 en de aanvang is 14:15.
1: Oké, en is er dan voor s'avonds niks te doen?
0: Jawel, want dan mogen we rab eten.
1: Oh.
0: En dan begint om 6:30 op het middenveldje aan de Honingsveldweg. Het nieuwe veldje, ja, zeg maar, van Oostendorp veld.
1: De Sjeur de Boel.
0: Waar onze Sjeur de Boel de baan is.
1: Ja.
0: Is op vrijdag 3 juli om 6:30 s'avonds een loopfietswedstrijd voor 2- en 3-jarigen. En aansluitend voor 4- en 5-jarigen. Dan houden we door van een prijsuitreiking. Dan houden we om 7:00 een stepwedstrijd. Zie men een eigen step en helm meebrengen. En een helm is verplicht, want die vergunningen.
1: Oh ja?
0: Ja, de gemeente Elburg heeft nu bedacht dat je A- en B-vergunningen hebben.
1: Oh.
0: En nu hebben ze maar bedacht dat we een B-vergunning eigenlijk nodig hebben. En het houdt weer heel veel in.
1: Ja,
0: dus vandoor die verplichte helm.
1: Ja, daar word je helemaal gek van al die
0: en als je er niet mee eens bent, ben je naar de gemeente.
1: Ja.
0: Zeg ik.
1: Ja.
0: Op mijn
1: nee,
0: titel.
1: Maar
0: niet op titel van hun, maar op titel van mij. Want die wordt er gek van.
1: Al die regels, ja.
0: Ja. 7:30 tot 8:30 is de kinderdisco met Marijn Boeven van Padden Productions. Die gaat ook verder de avond verzorgen. 8:30 is ook de uitslag van de stepwedstrijd. En dan hebben we s'avonds van 8:30 tot 11:00 de coverband Undercover.
1: Oh.
0: En dat wordt dan afgewisseld met Marijn Boeven.
1: Originele naam.
0: Ja, wat het is weet ik niet, want wie hebben hem ook nog niet.
1: Nee.
0: Dus er is natuurlijk van alles en nog wat s'avonds aan eten en drinken. Dat snap je wel.
1: Eet, drinken, vrolijk wezen, ja.
0: Een bar met terras, een barbecue, patat
1: gezellig.
0: En een ijskokarre en snacks. Dat is er allemaal.
1: Dat klinkt goed.
0: En dan slottesmans om 10:30. Mogen we weer aan de bak. Ja, wie al eerder. Maar om 10:30 tot 4:00 is de markt. En ik hoor vanmiddag dat er 17 kramen binnen. Waaronder een oliebollenkraam. En een viskraam. Die houden al jaren niet had, maar
1: lekker.
0: Die is er nu dus ook. Daar bouwen we heel blij mee.
1: Dat snap ik.
0: Een kleedjesmarkt voor de kinders. En rondom heen maakt de bewoners zelf weer op de stoepen ook eventueel rommelmarkt houden.
1: Die wil ze rotzooi neergooien.
0: Nee, dat ook nog niet. Je zag me bedenken.
1: Ja. Ja.
0: Van 10:30 af tot 6:00. Is er een springkussen, een verloting, je kunt schoelsteen schieten. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ga zeker kijken wat dat is, dit voor hebben. Mega 4 op een rij, bouwblokken XXL, sminken voor de kinders, bierpulschroeven. En de promotiewagen van de schietsportsteter, ook leuk, maar kinders ook schieten. En paling roken. Om 14:30 tot 18:00 is de live muziek. Daar hebben we gewoon zo even over hem.
1: Ja.
0: En er is een wedstrijd heel Oostendorp bakt. Je kunt dus wat lekkers bakken. Dat kun je inleveren. Ik zal straks even onder de muziek opzoeken hoor. Want dat heb natuurlijk. Ik denk al, ik moet nog wat opzoeken.
1: Nee, maar dan moet je dan thuis bakken, de mensen.
0: Thuis bakken en dat kun je inleveren. Ik ga zo
1: dan is er toch helemaal geen controle over. Kan ik toch gewoon bij de bakker een taartje kopen zetten? Heb ik
0: dat kun je wel zien, dat verschil.
1: Oh ja?
0: Jawel, tuurlijk.
1: Als ik er gewoon met de honies in zit, dat niet zo mooi, maar dan zijn toch niet in de gaten.
0: Ik hou jou in de gaten als hij komt met een taart.
1: Dat ik helemaal onder de slag om zit, zeg maar.
0: Aanmelden me voor 30 juni door een mail te sturen naar Janine Oostendorp apenstaartje gmail.com.
1: Oh, maar dus
0: dit kun
1: de
0: je ook allemaal vinden op de site van Oostendorp, evenementencommissie Oostendorp.
1: Dat komt vanzelf goed. Je hebt ook een artiest, hè?
0: Ja, dat is Edward Val. Is voor ons ook helemaal nieuw. Het is een troubadour. En zoals vanouds binnen de Meulenzangers er natuurlijk ook.
1: Ja, uiteraard. Nou, we gaan eens even kijken wat die man zo'n beetje kan zingen.
0: Ja.
1: Ik heb mijn zondek, dus ik zal hem even afspelen.
0: Doe dat maar.

0: Nou, dat was hem alweer.
1: Ja, het is maar een klein stukje. Ja.
0: Nou, het was gewoon een beetje een intro wat die man ongeveer... want ik denk dat het niet alleen country en western of zo dat. Hij zou van alles doen.
1: Hij doet van alles, ja. En het is voor ons ook nieuw.
0: Wanneer kwam hij dan?
1: Hij komt smiddags. Zondag.
0: Zondag. Ja.
1: Zaterdagmiddag van 1:30 tot 6 loop hij door ook rond. Want hij komt ook andere tafels, biospullen, heb ik gehoord. Oh, tik me wel leuk.
0: Ja.
1: Wat is de bedoeling van de bakwedstrijd? Je bakt een taart en die lever je in op de Bruismarkt van Oostendorp Bruis op zaterdag 4 juli. Om 1:30 vindt de jury plus. Er is een prijs voor de lekkerste taart, maar er is ook een prijs voor de mooiste taart. En dan zit er opnieuw bij aanmelden voor deze wedstrijd. Kan dus voor 30 juni door een mail naar janine.oostendorp@gmail.com.
0: Nou.
1: En dan is even kijken op de site van de evenementencommissie Oosterdorp. Daar staat heel veel op. Ik ben benieuwd.
0: Nou, dat zou
1: misschien mag ik wel in de jury zitten.
0: Ja, dan mag ik proeven dan.
1: Ja, dan mag ik proeven. Oh. Ja.
0: Maar er zullen meer liefhebbers voor wezen.
1: Dat denk ik ook wel. Ik ben benieuwd wie ze in de jury hebben. Dat zult wel meestal winnen die er verstand van hebben, denk je ook niet?
0: Nou ja, die wel liefhebber van gebak bent.
1: Ja, door hem.
0: Goed, we gaan zo nog naar de tuin. Want ik ben nog met de tuin dus bezig. Kan ik ook nog iets over vertellen? Maar dan moet ik even de bizurken zo meteen. Dus misschien kun je
1: ook
0: beter
1: ook eerst
0: even...
1: dan hoor ik het hem over de familie van Putten. En het leukste is... dat ik dus die oude oma van Putten... want er zit een prachtige foto in. Het hele gezin... Nee, de commissie niet zien, maar hier wel. En die kennen ook wel van die van Putten... denk ik nog een heleboel. Pasbode was Jan van Putten.
0: Ja, ja.
1: En die oude oma van Putten woonde op het Feitenhof.
0: Oh.
1: En die heb ik heel goed gekend. Die kwam zelfs een keer op mijn verjaardag.
0: Was het ook familie van die Teunis van Putten? Ja. Zo, die ook bij het Feitenhof werkt.
1: Ja. Theo, de bakker. Theo van Putten. Die... was oma tegen
0: die
1: ook.
0: Theo. Ja, die bakker, ja.
1: Ja. Jan Daalmeijer zijn oma was het. Want die moeder is een van Putten. Ja. Oh.
0: Eindelijk grootste familie.
1: Zo lang ken ik dus ook Jan Daalmeijer ook al, ja. Maar die opoe had altijd wat. En op een gegeven moment werd het al de Feitenhof verbouwd.
0: Mm-hmm.
1: En dan kregen we door voor de brandveiligheid... allemaal kregen die bewoners elektrische pluitjes. Want ze hoeven geen eten te koken, want ze kregen altijd eten. Ja. Warm eten tussen de middag. Nee, dat was toch geloof ik nog helemaal niet, joh. Toen was ik 16, ik ben nu 7. Wat ben ik? 69. Ik was toen 16, joh. Hm. En toen had die al opoe van Putten had dus ook zo'n elektrisch pluitje. Maar er kon niks mee gebeuren. Nee. En op een gegeven moment, joh, stinken in dat Feitenhof. De brand. Maar er waren ook nog geen brandmelders. Dus wie al die deuren los. Ja. En ja, opoe van Putten had de melk over laten koken.
0: Ja, dat kan goed stinken.
1: Hoe ze het presteert had, zo had ze het presteert. Maar opoe van Putten had de melk over laten koken.
0: Ja. Nou, we gaan even naar de tuin.
1: Ja.
0: Ik heb er nog even, voordat ik het vergeet, een kleine informatie. Het verhaal duurt te lang, maar ik heb het van Frans van Rinkelen gekregen. We hebben het ook plaats bij ons op de site. En dat heeft te maken met dat er ook in het Harde ben ze bezig voor een inspiratie voor een buurttuin.
1: Staat nu ook in de, staat nu ook in Elburg.
0: Ja, nou, dat gaan we niet helemaal opnoemen, maar wel dat Frans hier ook in onze uitzending komt, maandag. Dat is ongeveer om... tussen 6:30 en 7:00, dan gaat hij uitleggen wat die tuin...
1: Wat door de bedoeling
0: dat
1: is. Door,
0: dus dat hoeven we nu ook niet te vertellen.
1: Nee.
0: Maar dan gaan we nu even kijken naar de tuin.
1: Ja, en dit gaat dan over de tuin der Hendrik van Putten. Teunis van Putten, geboren in 1895, dus dan houden we het over de oude Teunis van Putten, was al in zijn jonge jaren tuinder. Hij was getrouwd met Neeltje van het Goren. Dat is die opoe van Putten wat ik net zei.
0: Oh ja.
1: Twee zoons kwam later ook in het tuindersvak terecht. Hendrik, hij was geboren in 1926 en is in 1979 overleden. En Aalt, die was geboren in 1933 en is in 1989 overleden. De twee oudste kinderen van Hendrik van Putten, Jannie, geboren in 1951 en Teunis in 1954, blikken op 26 april 2016 terug op de werkzaamheden van hun ouders. Het gezin van Putten wordt later ook. De kinders Henk en Ellie werden geboren. Woonden vele jaren in een vrijstaandhuis aan het Nieuwstadspad nummer 5. En dat is Teunis van Putten, waar hij net naar vrug.
0: Ja, ja.
1: Jannie en Teunis konden zich de thuissituatie nog goed herinneren. Wie moesten al heel jong meewerken in de tuinderijen. En hoewel wie dat heel normaal vonden, hadden wie er ook heel vaak geen schik van. Maar het was nu één keer zo. Dan was het spinazie, dan de bonen en dan weer bloemkool. Bij de bloemkool moest hij de kool afdekken met de bladen eromheen. Bij het plokken van de bonen moest het platglas in de lucht gezet worden met een hultje ertussen. Dat heeft ook wel eens een ramenkos uit Leuten vallen. En dan lagen de glasscherven tussen de bonen en waren de rapen goor. Ook moesten we de groenten al vroeg in de maandenuren nog voor schooltijd van het land afhalen. De kruwagen moest dan met man en mag over de hobbel van de oude dik en het begijndijkje hinnen duwt worden. Een mooie tijd was de periode van het inkoelen van de witlof. Het was altijd een hele drukte, maar iedereen hielp mekaar en dat was nodig. Het was een echte saamhorigheid. Jannie mocht op haar 13e al op de trekker rien. Dat vond ze heel spannend, omdat ze dat nog nooit gedaan had. Jannie vertelt, mijn vrouw zette me gewoon op de trekker. Die spinazie lag er al heel mooi bij. Ik stap hem op de trekker, maar hij was erg moeilijk te sturen voor min als een 13-jarig meisje. Ik stuur net zo mooi de spinazie in, omdat ik het stuur niet recht kon houden en de trekker niet wist te stoppen. Als de spinazie zijd was, moest dat zaad vooral in de grond blijven liggen. Teunis, 10 jaar en ik 12 jaar, moesten na schooltijd een zware metalen rollen over het spinazieveld trekken om het zaad aan te drukken. In het land zat een lastige verhoging, waardoor we heel veel kracht moesten zetten om de rollen eroverheen te krijgen. Naar beneden, dat ging een stuk makkelijker. Ik vond er eigenlijk niks aan, maar ik denk het gewoon, want het was een familiebedrijf. Teunis vertelt, ik vond er helemaal niet veel aan. Als ik het wel leuker vond had, zal onze ondernemende vader vast en zeker kasten hem laten bouwen. Hij was heel ambitieus, maar er was helaas voor hem geen opvolger. Het echtpaar Hendrik van Putten en, hem, en zijn vrouw Jenny Kroes waren heel ijverig en bedrijvig. Hendrik deed er naast de tuinderijen ook nog een paar andere zaken bij. Bij de familie van Putten zaten vaker mensen aan de tafel als de kinderen uit school kwamen. Jannie kon het zich nog heel goed herinneren. Er waren vaak vertegenwoordigers of klanten bij ons aan de tafel. Heel vaker waren de koffiedrinkers. En er kon bij ons altijd mee gegeten worden. Ik dacht dan, weer iemand aan die tafel. En ik vind dat ook niet altijd leuk. Vaar had ook voor de coöperatie in Doorspiek een filiaal in Elburg. Hij verkocht voor de coöperatie kunstmes, pooteerappels en in de winter steenkolen. Mijn vaar zat ook nog in het bestuur van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de CBTB in Gelderland. Moor wassen de worteltjes en radiesjes in een grote bak, zodat ze schoon naar de veiling gingen. Dat moest goed gebeuren, want hoe schoner, hoe beter als de prijs was. Vrouw Hendrik is uiteindelijk als tuinder gestopt, omdat er geen opvolger was. De oudste jonge Teunis had geen zin in het tuindersvak. Hij zou boekhouder en administrateur worden. Henk en Ellie waren nog te jong om hierin een keuze te maken. Teunis zegt over die omslag, mijn vrouw was dat in dit opzicht ook wel heel realistisch. Hij dwong ons zeker niet om de tuinderijen verder te zetten. Hij zegt altijd dat als hij er geen zin in had, het ook nooit iets zou worden. Mijn vrouw zag op een bepaald moment geen toekomst meer in de tuinderijen. Hij was nog jong genoeg om te kunnen veranderen. Per 1 augustus 1969 is hij toen kassier geworden op de christelijke ULO en MAVO Reobot aan de omloop. Het tuinieren kwam op een leeg pitje te staan. Uiteindelijk werd de pach van het land op bezeg. En zo verdween langzamerhand het ene naar het andere tuindersbedrijf uit Elburg.
0: Ja, mooi stukje. En ik moet gelijk denken, want ik ken die mensen goed.
1: Ja, die ken ik. Ja.
0: Ja, maar die man die is al een tijdje overleden.
1: Lang, hij is overleden op 23 september 1979 op 53-jarige leeftijd.
0: Ja, hij was jong. Klopt. Ja. En hij was inderdaad mijn conciërge. Tenminste, ik heb maar 1 dag er op school gezeten. Of 1 jaar op die MAVO. En ik moest natuurlijk elke dag nou blijven. En hij had ook een beetje een hekel aan. Ja, dat vond ik best wel vervelend. En hij zei, Jorrie, als je nu eens één dagje best doet, dan kun je ook eens een keer om 2 uur nu eens toe. Ik zei, nou, ik hoef niet om 2 uur nu eens, want er is verder niemand thuis. Ik vind het leuk ook bij jou. Dus ik had het echt bij hem naar de zin. En dat was helemaal niet de bedoeling, want ik had officieel straf, zeg maar.
1: Ja, ja, het was helemaal
0: maar
1: niet de bedoeling.
0: Maar op een gegeven moment los ik, omdat ik elke dag was doorblieven, was het natuurlijk helemaal geen werk meer. Want die kunnen we eens een keer gewoon even met het plein afveren. Maar dat kun je niet elke dag doen, want dan lag er 2 dagen niks meer.
1: Ja.
0: Dus hij moest ook in alle hoeken en gaten maar een beetje werk vinden. Zeg, kan ik niet wat kopiëren? Dus, oh ja, was wel een goed idee. Dus ik gaf mij aan werkzaamheden zo'n beetje op. En op een gegeven moment zeg ik kan ook wel wat gloeilampen ophouden. Jullie hebben de gloeilampen nodig bij mijn vader in de winkel. Oh ja, dat was een goed idee. Dus dan ging ik bij mijn vader weer gloeilampen halen om 3 uur. Van, jochie, wat ben je nu? Ik zeg, maar gloeilampen halen voor de school. Ik zeg, geen idee dat ik straf had. Maar,
1: ik heb zo goed mijn best gedaan.
0: Ja, dat was wel lachen met die man. Ja. Hij had met me te doen, want hij was een kameraad van mijn vader. Ja, bevriend. En die vrouwen van hem, hoe heet die ook weer? Die vrouwen van...
1: Moet ik het even opzoeken?
0: Nou ja, in ieder geval, die vrouwen, die zat bij mijn vader in de klas zit.
1: Oh, vandaar dat ze ook elkaar goed kennen.
0: Elkaar goed. En die dochter van die Ellie, die zat weer bij mij in de klas.
1: Ja.
0: Tenminste, dat is dan 1 jaar gebeurd natuurlijk, wat de wakker al verdwenen.
1: 2 jaar eraf, ja.
0: Ja, maar daar was ze gelijk op lang. Ja. En die Teunis inderdaad, boekhouden, Johan, boekhouden van deur te komen ook en zo. Hè. Ja,
1: volgens mij was het een hele vrolijke familie, kan ik me nog wel herinneren.
0: Grappig,
1: ze kwamen ook allemaal bij die oepo feiten af en het liep altijd één.
0: Nee, waren allemaal grappige mensen.
1: Ja, waren hele,
0: ze hielden ook wel voetbal. Henkie de Witte noemen ze hem, die was ook altijd voetbal. Teunis ook. Die heb ik altijd bij ons voetbald in de BV Vismarkt. En daar de sushi, die Ellie, die was ook knetter, heel lachen met haar.
1: Ja,
0: ja, wat was gezellig.
1: Ja, het was een gezellige familie. En wat ik er allemaal nog van ken en zo, dat was altijd het was altijd heel gezellig.
0: Maar als je dan kind door op schoenen zit en die hebben zo'n conciërge zoals die van Putten en die is dan 50 jaar of 4, dan vind je hem een oude man, snap je?
1: Ja.
0: En nu ben ik zelf al veel ouder en ik voel me veel jonger, snap je? Dat een hele rare toestand is er altijd.
1: Ja, dat is heel vreemd, ja.
0: Want ik wist dat hij jong overleden was, maar voor mij was van een oudere man, hè?
1: Ja,
0: 54, zeg maar.
1: Nou ja, dat hij met je vader is ook niet ouder, want mijn vader is ook niet ouder, want ik bedoel, mijn vader is nu al...
0: Nou, die familie...
1: Vind je al 45 jaar geleden overleden, die was 49, dus... En toen dacht je ook, tuurlijk, het was je vader en die andere... Maar dan, die leeftijd hebben we het nu over, niet over wat het betekent.
0: Maar in principe een oudere man.
1: Ja.
0: Terwijl het helemaal niet zo is.
1: En toen ik zelf 50 werd, toen dacht ik, wauw.
0: Ja, maar in old.
1: Ja.
0: En Mifa heeft trouwens wel langer volhouden. Want heel veel mensen denken dat, wat hij heeft natuurlijk 53 keer een ziekenhuis liggen. Van dak overvuil en een hartoperatie. En ik weet wat die man allemaal keer. En dat is een wonder dat hij nog zo lang bleef leven. Maar die is toch nog 79 geworden.
1: Oh, is toch wel 79 geworden? Ja. Ik dacht dat hij
0: De rest van de jongen zat er wel op de voort en zo. Ja. Maar hij heeft toch die leeftijd nog gelijk.
1: Ja. Wie gaat vissen?
0: Oh, gewoon vissen?
1: Ja, want kijk, dat klekje van gehoorzaamheden.
0: Is dat weer zoveel?
1: Kan je me ook nog rap maken?
0: Nou, dan gaan we er even een visje tegen gooien. Wacht even.

0: naam.
1: Ja, dat is Hollandse nieuwe.
0: Ja, ik heb er al één op, joh.
1: Oh ja?
0: Heerlijk, ja.
1: Dat mag officieel niet.
0: Ik had iets een vis zien vanmiddag opgegooid. Dat ik zin aan een broodje paling of een broodje haring kreeg. Ja. Toen het over de viskraam aan van de Oosterdorp.
1: Ja, ik snap
0: Bruis. En toen kwam mijn liefhebbende man met een heerlijk bulletje met zoute vis. Okay. Oh, heerlijk.
1: Nou, in ieder geval, het haring kunnen mensen ook...
0: Maar zo goed ging het...
1: Haringappen.
0: Volgende week.
1: Volgende week, op vrijdag, bij de Citybar Emse Haringappen. En ook het eerste vaartje wordt...
0: Vrijdag of zaterdag?
1: Vrijdag, 19, vanaf 5 uur.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ik wist niet dat het op vrijdag was. Ja. Het zal goed komen. Het zal vast bij ons op de kleine stal.
1: Maar goed, Geitje Jan geeft ook vis.
0: Want de meulenzangers me natuurlijk weer zien.
1: Ja.
0: Ja, en het was de laatste visdag. Maandag 15 maart was het de laatste visdag van het seizoen. Dan begint de gesleuten tijd voor de hengelaars. Dan krijgt de vis gelegenheid het verplanten en kutschieten. En dan moeten ze met rust laten worden. Op die manieren blijft er vis in het viswater. Het is een bepaling waar ieder rechtgeaard hengelaar vrede mee kan hebben. Zondagavond, toen ik en de vrouwen een kummigien koffie met een krakelingen drinken, zeg ik ineens, Annegie, man is het de laatste visdag. Ik vind het best, zegt de vrouwen. Laat de snoeken en karpers ook maar eens een paar maand rust hebben. Maar wat bedoel je er eigenlijk mee, Gatjan? Nou, zeg ik, had nog wel zinnigheid om even op de laatste visdag op snoek te gaan vissen. Nou ja, zegt de vrouw, hij door schik van hem, dan doe je dat maar. Ik wil maandag de kelder schoner maken en ik kan judo wel bij missen. Jongen, dat vul me mee. Ik geloof er, Annegie, zeg ik, dat ik dan maar eens in het kanaal ga vissen. Ik heb een vergunning van de gemeente en door wil ook nog wel eens een snoek zitten. Ik probeer het maar, zegt de vrouw. Al zou je toch wel weer niks vangen, zo'n held ben je nu ook weer niet met die hengelstok. Nou, je kunt nooit weten, Annegie, zeg ik. En een gebakken motor snoek zal ik wel lussen. Maar naam naar al dat geheister in de kelder. En zo ging ik dan op maandagman de laatste visdag op pad met de fietsen. Toen ik bij het kanaal kwam, scheurde het me ineens te binnen dat ik vergeten had de rubbeleers mee te nemen. Het was jammer, maar niet erg. Maandag viel er af en toe ook wel iets een bugereer, maar de grond was vrij dreugen. Ik zal het wel redden op mijn gewone schoen. Al gauw had ik een mooi droog plekje aan het kanaal even en ik maak de hengels kloor. De snoekhengel en de witvishengel, want ik moest eerst nog een aas zien vis hem. Het geluk was met me, want na 10 minuten visste ik al 3 knappe aasvissies. Ik kon beginnen met snoeken, maar met de snoek ging het niet zo vlot. Het was 10 uur, het was 11 uur. En het was 12 uur en ik had nog geen leven meer zien. Ik had alleen nog maar een kletterende regenbuien op de kabben gehad. Maar gelukkig ga ik wel mijn oude regenjassen aan, dus ik bleef het toch nog erg dreugen. Ik besloot om 12 uur eerst maar eens een brukje te eten. Ik legde de hengel neer en ik keek wat Annegie me meegegeven had. Oeh, dat was niet gek. Een sneebrood met kaas, een sneebrood met ham en een sneebrood met jam. En verder nog 2 gekookte eiers en zelfs het zout had ze de bier dan in een lussevasdeusie. En nog een stuk dreugen met was. Ik zal in ieder geval niet verhongeren aan het viswater. Toch wel een best meeseur die Annegie van mij. Hé, ik nu eens een snoek vangen, dan kon ik vanavond de vrouwen eens op een stukje gebakken vis trakteren. Daar is ze toch zomaar rakelgek op. Nou, beste mensen, ik had net het tweede ei in de klavieren toen ik toevallig het kanaal inkeek. Och, lieve stumper, de hele mikmak was verdwenen, geen dabber meer te zien. Ik had beet en niet zo slecht ook. Ik leurde het ei vallen en ik sprong naar de snoekhengel. Ja, ik had het niet precies gezien. Hoe langer was die dabber al onder? Kon ik haar slaan? Bibberend van de klorenzenuwen stond ik aan de rand van het kanaal. Zou ik slaan? En toen sleug ik. Ik voel meteen dat het raak was. Verroes, het leek wel of ik aan een boomstammen vaste zat. Maar meteen kwam de leven in het water. Het kolken, effens, en toen scheut de snoek weg. De ree leupt met geweld af. Tjonge jonge, dat kon wel eens een beste knaapie. Kop de bialen, Gatjan, zeg ik tegen mezelf. De buit zwem een heel einde weg. En toen begon ik voorzichtig de ree op te draaien. En toen zag ik ineens een brede snoekrogge in het water. Lieve Tiet, dat was een beste knaap. Wat een geluk. Nog 3 keer moest ik de snoek de ruimte geven. Maar toen begon de vis de strijd op te geven. Voorzichtig drein ik hem naar de wal. In alle spanning stap ik ook nog met de rechtervoet in het kanaal. Maar dat gaf niet. Ik had er graag een natte poot voor over. En toen had ik hem aan de kanten. Ik buk hem in en ik pak hem achter de kiel en ik trak hem de wal op. Ik kon wel zingen. Wat een grote snoek. Zo ene had ik van mijn leven nog niet te vangen. Een snoek van minstens 8 pond. Ik maak de snoek van de hengel los en toen kon ik hem goed bekijken. Een schitterende snoek. Hij kon ook wel 10 pond wegen. Wat zal die vrouwen opkijken als ik door mee thuis kwam? Wacht eens, ik moest hem meteen maar even een flinke tik op de kop geven. Ik holde er niet van dat een vis zo lang op de wal ligt te gapen. Maar toen voelde ik dat ik een knap natte poot had. Het woord leup me uit de rechterschool. Het was nog maar meerd en er moest niet te langer met kletsnatte voeten rondlopen. Ik moest de zakken maar even uitwringen en dan meteen in een ruus. Zo gezegd, zo gedaan. Ik trok de school uit en ik trok de zakken uit. Zo, nu maar eens even goed uitwringen. Hé, wat vulde die grond nog koud aan met die blote voet. Ik nam de zak in de vingers en ik ging aan het wringen. Ik tilde de koude voet even op. Maar staan op 1 been, dat valt niet mee. Ik sloeg zo wat van de pen en met ene zette ik de rechtervoet weer op de grond. Ik lette alleen maar op die natte zakken en toen meesten. Toen leek het wel of mijn de voet ineens van het been af waren gescheurd. Een snarpende pine trok door mijn voet en ik galp me het uit. Ach, lieve stumper, ik had alleen op de natte zakken en niet op die snoeken let. Ik had mijn grote tieën per ongeluk in de bek van die gapende snoeken zet. En toen had dat loeder de bek dichter dan. Laat los, bulderde ik. Wat een zeerte had ik. Het was alsof ze met messen in die grote tieën zaten te pullen. Ik danste op ene voort in de ronde en de snoek die slingerde naar mijn grote tieën mee. Ik moest dat loeder kwit. Dit was niet uit te halen. Ik danste van narigheid aan de oever van het kanaal en ik wrong hem in allerlei bochten. Maar die snoek met zijn scherpe toon leut echt niet los. Goh, weg, jankte ik. Hij was in staat om met die hele grote tieren in te sloeken. De pinnen snarpen door mijn innen en in mijn wanhoop tolde ik 4 kant in het ronde. En toen maakte de snoek een geweldige slinger en hij leut los. Ik zag hem door de lucht zweven. Ik denk nog een uitval naar hem, maar ik kon er niet meer bij. En die prachtige snoek slinger een soort kanaal in. Plons, een kringeling van water en weg was mijn snoek. Het was allemaal voor niks geweest. En ik had ook nog een gehavende grote tier, waar het bloed uitdruppen. Langs mijn wang druppen mijn tranen. De vangst van mijn leven, foetsie, weg. Ik ben een ruzefits met de zaddoek om de grote tieën en de natte zakken eroverin. Dat was verkoelend voor de zeerte. Zo kwam ik thuis en ik strompelde de keuken in. Annegien was bezig het eierrekking uit de kelder schoon te maken. Kiel, zegt ze, wat hij toch? Is er wat gebeurd? Ik zunk op de keukenstoel neer en toen heb ik Annegien alles verteld. Van mijn glorie, van mijn snoek van waar dik 12 pond. Van mijn ondergang, hoe ik met de tieën in de bek van die snoek terecht te komen was. Ik trukte de zaddoek van mijn grote tieën. De tonen van de snoek stonden er nog in. Tjonge, gaat Jan, zegt de vrouwen. Dat is geen gekheid. Die heeft u lelijk te pakken gehad. Nou ja, dat geneest wel weer. En wie hem tenminste een beste snoek. Maar mensen, jankte ik. Die snoek is in het maaien terecht geslingerd, toen er van mijn tier los scheurt. Wat, zegt Annegien, ben je hem ook nog kwit? Ja, zeg ik. En toen zonk Annegien op de andere keukenstoel neer. En de traan liep me over de wang. Van medelijden? Nee, van het lachen. Ha, ha, ha, lachen de vrouwen. Wat een bak, wat een bak. Door mij nu toch werkelijk wordt beslist weer gaat Jan verreden. Ik zal niet in het vervolg maar bij een gerookte makreel houden, gaat Jan. Die bengelt je tenminste niet aan de extra ogen. En zo eindigen we, gaat Jan, de leste visdag. Het ja, is wat met hem.
1: Het is altijd... Weet van de veun dat het misgaat.
0: Ik weet van de veun.
1: En toch blij nieuwsgierig.
0: Altijd al dat het misgaat. En toch...

0: over de Zuiderzee. Oftewel, de zingende botbekker was dat met de wind mee. Nou, wie heeft de wind niet meer mee? Dat is, je hebt nu nog een boekje van, geloof ik, hè?
1: Ja, Toon Hermans, Ik heb het leven lief. Hij kreeg hem op mijn verjaardag en ben hem goed gek mee.
0: Is een nieuw boek dan?
1: Ja, dat is een nieuw boek. Elke keer zoek ik terug. Maar ja, ik ben er een pakje niet de best.
0: Nee, maar een nieuw boek. Ik bedoel, die man die leeft toch al 100 jaar niet meer?
1: Ja, maar door hem is boek er nog wel.
0: Ja, maar die hebben
1: die net... toch altijd opnieuw de geven?
0: Oh, zo. Okay.
1: Lees hij nooit.
0: Jawel. Oh. Maar die verbindt binnen ook 100 jaar al tussen.
1: Dit is het titeld Man aan de Zee. Er sting een man aan de zee, die er op die grieze dag horst net zo gries uitzag als de zee zelf. Er stond ook een strenge wind, maar verder was er geen starveling te bekennen op het strand. De man staren met een leeg gezicht voor zich uit, naar de volle, rumoerende zee. Geweldig ruppen met luide stem, om het geruis van de golven te overstemmen. Geweldig? Wat bedoel je, vroeg ik, toen ik hem naderen. Geweldig, herhalend op dezelfde toonhoogte. Het is geweldig. Weet je wat ik altijd denk als ik hier aan de branding sta? Geen idee, zeg ik lichtelijk nieuwsgierig. Ik denk altijd, aan deze kant is alleen maar water. En hij maakt een groot handgebaar, alsof hij zijn zegening over de golven uitsprak. Alleen maar water, mijlen veren. En helemaal geen sores, helemaal geen ellende. En de ellende ligt door. En hij wees landinwaarts. Door ligt de ellende en de rotzooi. Achter de duin, waar het land begint. Zijn toespraak was kort maar hevig. Ik liep verder op het lege strand. En ik dacht wat jammer, dat die man er nu niet aan memoreert, dat er achter diezelfde duin, waar het land begint, ook nog oneindig vele liefde woont. En dat vergeleken bij die liefde. Is de zee alleen maar water en wind.
0: Ja, dat is ook niet alleen zee en water en wind. Er is ook nog een kade. En aan de kade in Elburg hebben we ook nog een probleem. Want er was toen toch zo'n beeld.
1: Ja, nou ja, wie noemt het heel oneerbiedig...
0: Ik noem de zaaddoek.
1: En ik de theedoek.
0: Oh, je de theedoek. Nou ja, in ieder geval, ik zie niet... volgens mij er nog geen Elburg wat in te zien. Maar goed, in ieder geval, die vrouw heeft wel de beste dan die Marta Wajob.
1: Ja.
0: En die heeft er ooit een keer zo'n gevleugelde theedoek op.
1: Ik vraag me ook af wie dat beeld goedgekeurd heeft.
0: Ja, dat snap ik ook niet. Maar dat is vaak zo...
1: Je hebt geen Elburger dan, dat weet ik zeker.
0: Nee, maar vaak is het ook zo met kunst. Dan zie je ook niet precies hoe het allemaal zit.
1: Nee, zie
0: je
1: ook niet van kunst.
0: Maar in ieder geval... die jongens van aan te boeken, denk dat mogen ze even een keer veranderen. Mooi drie vissers. Dus dat beeld was alleen maar dik in orde. Alleen zijn de vergunning toen niet te vragen. En hebben ze dat ding omgewisseld. En dat vond de regering niet helemaal goed. En de rechter. En die zegt, het moet weer teruggeplaatst worden. Dus Neangmoorn, nadat ze dat te maken heeft, wordt het wat verwijderd was, zeg maar, krijgt die vrouw alsnog een zin. En dat betekent dat dat beeld weer teruggeplaatst wordt.
1: Nou, misschien komt er dan wel een theedoek, hè, een saaddoekie. Ja, nou, 9 maand kan. Ja.
0: Nou, ik denk dat niemand erop zit te wachten. Maar
1: ik vind het ook eigenlijk niet geen goede plekken.
0: Nee, maar ik vind het ding zelf ook niks.
1: Maar ze werd toch op de kop van Tender te staan? Door was toch de zee? Door stond toch de vrouw om te kijken bij Nederlands Berging?
0: Ja, maar ik weet helemaal niet wat. Zie schrijft hier, het symbool is een verbinding tussen het water in Elburg en de geschiedenis van Hanzestad. Nou, ik snap...
1: Ja, dat de vissersvrouw om uit stond te kijken over de zee. Het is ook gebaseerd op het vrouwtje op Urk. Maar
0: nee,
1: ja, dat
0: maar
1: is een vrouw.
0: Nee, wat ze zeggen, dat sommige mensen die denken dan, maar dit is geen vissersvrouw, legt ze uit.
1: Nee, wat is het dan wel?
0: Ja, zaaddoek.
1: Theedoek.
0: Oh ja, nou keur ik ook goed. Nou ja, we wachten wel af.
1: Die discussie kan heel lang voeren natuurlijk.
0: We wachten wel af hoe het afloopt. Het zit er alweer op, Diana.
1: Ja, het is alweer gebeurd.
0: We gaan
1: volgende week ben je er weer, als het goed is. Dus zet het in je agenda.
0: Ja, ik zal het in de gaten. Ik heb nu een dubbele agenda.
1: Je hebt nu een dubbele agenda.
0: Ja, maar het is weer teruggeplaatst op een of andere rare manier. Dus ik heb alles dubbel. Noem ik alles.
1: Je kunt van al dat gematig gewoon met de pen en papier.
0: Ja, maar
1: dan raak je de boel ook niet kwijt.
0: Hey, dit te zien, ik kan toch mijn handschrift niet lezen. Dus heb geen zin. Goed, maar het was weer gezellig. Volgende week boden weer. En dan doen we nog 2 weken. En dan stop maar even mee in de vakantieperiode.
1: Dan houden we even... Nou, weer maar zo vaak een vakantie had. Maar dan is het echt even vakantie.
0: Ja, dan is het de vakantieperiode. Ja. Nou, goed. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En dan tot de volgende keer maar weer. Volgende week.
1: Volgende week. Gezondheid zitten we hier weer.
0: We gaan nog even naar

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: ze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder voor de afgelopen 3 uur van Noord-Veluwe Sport. Maar het is nog niet helemaal afgelopen, want de beslissingswedstrijd van DSV... die is op dit moment nog bezig, want er is verlenging. Of misschien wel penalties, die werden niet. Maar de man die voor Noord-Veluwe Sport daar zit, dat is Geert Hartold. En die kan ons alles vertellen. Geert, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Willem. Bedankt dat jij ons laat inbreken in jouw mooie sportprogramma. Inderdaad, het is verlenging bij DSV tegen FC Ommen. Voor de verloop voor mensen die nu pas inschakelen. Ommen van 1-0 voor. DSV maakt gelijk 1-1 met Ron Hofmeijer. Ommen van 2-1 voor. DSV maakt gelijk door Justin Visser. En toen was het ook bijna afgelopen. En de eerste verlenging is er niet gescoord. De tweede verlenging is nu een minuut of 3-4 aan de gang. En ja, wie wist, misschien worden net wel strafschoppen. En dan houd ik een beetje mijn hart vast. Niet wat de keeper van DSV betreft, maar wel van de doelpunten, de jongens die ze moeten nemen. Die bal gaat achter. Ik kan niet zo 1, 2, 3, 5 mensen opnoemen die nu nog fit en precies genoeg zijn om 5 penalties te nemen en te benutten. Maar misschien komt het er niet van. Het kan ook zomaar verkeerd aflopen dat we geen penalties hoeven te nemen. Kijk, de keeper van de onderdeel zal een beetje aan de tijd trekken. Alsof hij denkt, jongens, laat die penalties dan maar komen. Dan kijken we dan wel hoe het afloopt. Nu, balbezit voor John Bos. Nee, voor Martijn Lieverink. Maar die wat op de uitgezeten houdt er wel een ingooi aan over. Die gaat hem zelf nemen. Nee, laat hij over aan John Bos. John Bos, een van de invallers. John Bos met name voor Patrick van der Braken. Die aan zijn hoofd geblesseerd raakte. Bal wordt gegooid richting Pieter Stijn. Maar die kan er niet goed bij tussen 2 mannen. In tweede instantie wel. Wilbrak ze niet. Ja, Ommen doet wat ze eigenlijk hele wedstrijd wil doen in de verdediging. Hard naar voren rammen. En hopen dat een goede voorhoede er iets weer kan. Onderweg. 21 minuten van de 30. En de stand is nog steeds 2-2.
1: Oké, bedankt Geert Hartold bij de wedstrijd van DSV. Ja, we gaan lekker beginnen met de alarmschijf van deze week. En wie is dat? Bob Bauer. Ja, u kent hem natuurlijk wel van... Toen het heet ZZ en de maskers. Als alles goed gaat.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

Van wie, maar dat was in ieder geval een cover van een of andere Amerikaan. Die had deze plaat toen tijd uitgebracht. En Bob Bauer, die coverde die plaat voor niets. Uit het jaar 1976. En dat was dus in deze week in 1976. De nieuwe alarmschijf. En ik had gehoopt dat Geert zou bellen. Maar blijkbaar is het nog altijd 0-0 in de tweede verlenging van de wedstrijd van DSV tegen FC Ommen. En dat zal wel in Ommen zijn. Ga verder met de plaat van Roy Orbison. Hier is hij met. We hebben van de week al heel veel gehad. Maar dat was op zich niet zo erg. Een beetje regen, want een beetje regen hadden we ook wel nodig. Maar soms denk je van, laat het nou even droog zijn. Want meestal als wij om 12 uur naar buiten gingen, even een sneetje brood eten, dan begon het weer te regenen. Dat vond ik wel jammer. Maar ja, vanuit hup, dat heb je niet in de handen. Roy Orbison met Raindrops. Ach, durf je op de stopknop.

0: Raindrops van Roy Orbison. En als ik het helemaal goed heb, Geert, dan is er staan iets voorbij dat je dat vanmiddag zei. Dat het ook nog geregend heeft in Omen, of heb ik dat helemaal verkeerd?
1: Nee, dat is wel goed. Ik ben nog even onder de wedstrijd naar mijn auto te gaan lopen en heb daar paraplu's opgehaald. Nou, uiteindelijk als je dan de goede wel op het veld bent, is het ook droog. Maar goed, voor de telefoon vond ik het toch wel pijnlijk. Nu is het goed voetbal weer. Dat gaat maar net goed. En dan gaan ze Laurens, dat is een vrouw, was allemaal kussen. Dat doen ze nu niet. Maar hij redt daar DC van de 2-3 achterstand. Het is wel weer een hoekschop voor FC Omen. De klok staat inmiddels op 28 minuten van de 30. Betekent nog 2 minuutjes officieel. En dan zal er iets bij komen. En weer heeft scheidsrechter Hendricks dat in de hand, hoeveel minuten hij nog bijtelt voordat die strafschoppenserie gaat beginnen. Laat ik met jou afspreken, Willem, dat ik mij alleen nog weer meld voor de strafschoppen, tenzij er gescoord wordt.
0: Oké, is goed, Geert. En als er strafschop is, dan moet je gewoon lekker alles. Oh, daar gaat hij ook alweer. Ik kan helemaal niks meer zeggen. We gaan naar een vrouw die vandaag 81 jaar is geworden. We hebben het over Connie Vink. Dit is een plaat, een hit van haar uit het jaar 1969, de Toeteraar.

0: Carrie in de Pacemakers met Ferry Across the Mersey. Dan gaan we weer terug naar Geert Hartold. En Geert, als er penalties wordt, dan verwacht ik gewoon dat...
1: Ben ik al in de uitzending?
0: Je bent nu in de uitzending. Dus ik verwacht gewoon dat je de hele strafschoppenserie gewoon lekker laat horen, live.
1: Ja, dat snap ik dat je dat graag wil. En dat zou ik ook wel willen. Maar ik ben natuurlijk ook in dienst, tot aanstekens, van de andere omroep. Dus ik denk dat ik probeer om vliegers terug te schakelen steeds tussen de Loe en de LRN, om nou helemaal LRN buiten de penalties te laten.
0: Oh, okay, vind
1: ik eigenlijk ook niet goed. Dus ik begin bij een omroep, bij de Zetters, en dan pak ik de andere omroep en dan kijken we wel hoe we uitkomen.
0: Dat is goed, Geert.
1: Ja, ik wil nu wel blijven hangen, want ik denk dat ze zo gaan beginnen.
0: Dat is goed, Geert. Maar dus, hoe is met de publieke belangstelling bij de wedstrijd?
1: De belangstelling is groot. Er staan rijen dik. Ik ben net achter een rij op een bankje gaan staan, zodat ik er overheen kan kijken. Je hoort straks wel de namen van de Dordrechtse jongens die de penalties gaan nemen. Ik denk Jeffrey Schreurs, vaste man. Zelf zou ik Martijn Lieprenke toch maar eentje niet laten nemen. Dat is een hele goede voetballer, maar penalties nemen is niet zijn ding. Maar zeker, ik kan me ook voorstellen dat hij denkt, jongens, ik neem mijn verantwoordelijkheid. En is het nodig, dan neem ik er een.
0: Ja.
1: Ik ga terug naar de andere omroep. Ik kom zo bij jullie terug.
0: Oké, is goed, Geert. We horen je straks weer. We gaan lekker verder met de man die vandaag ook jarig is. En dat is Carrier U.S. Bonds. Ja, hij wordt vandaag 61. Hij wordt vandaag 87 jaar. Hij had enkele hits. Zeker in Amerika. Quarter to three. Carrier U.S. Bonds.

0: Ja, we draaien Carrie as Bones even terug. We gaan naar Geert Hartel, naar de wedstrijd van DSV tegen VVOM.
1: 0 in het voordeel van de DSV. Nu komt de drie maand jongen van FC Ommen. En Laurens Dekker moet het doel gaan verdedigen. Die penalty neem ik voor jullie ook nog even mee. Dan ga ik terug naar de andere omroep om ook wat mee te nemen. De aanvoerder van FC Ommen, ja, die neemt ook zijn verantwoordelijkheid. En we gaan kijken. Laurens Dekker, ik heb hem wel eens penalty zien stoppen. Maar het is ook een beetje geluk hoor. Nummer 4 van FC Ommen. Wat doet de nummer 4 van FC Ommen? Die scoort ook. 1-1 na penalties.
0: Oké, dat was Geert alweer. Die komt. Straks horen we hem weer. We gaan naar The Platters met Smoke in Your Eyes van Tony Williams. Die stopte op 6 juni 1960 bij The Platters. En dit was een van zijn hits waar hij de liedzang van had van The Platters.

0: Ja, we zetten de pet eens even terug. We gaan gelijk over naar Geert Hartold. Geert, you're
1: ja,
0: live.
1: Ja, BSV staat voor in de penalty serie met 3-2. En de nummer 5 van Ommen mag proberen om 3-3 te maken. Gaat kijken, neemt een lange aanloop. Laurens op de doellijn. Wat doet de nummer 5? Oh, Laurens raakt hem aan, maar kan hem niet klem krijgen. Het is 3-3. En ik neem ook nog even de volgende penalty mee voor DC. Dat gaat doen John Vos. En John viel in. Hij loopt vrij zelfverzekerd naar die penalty stip toe. En hij kan DC opnieuw op een voorsprong zetten. Kijken wat het gaat worden. John Vos legt de bal op de stip. De scheidsrechter geeft een teken dat het akkoord is. En gaat John hier voor de 3-4 zorgen. Even kijken, spannend. Ja, dat doet hij. 3-4 en het voordeel van DC.
0: Oké, Geert. Nou, we horen je straks weer. Ja, oké. Nou ja, vanuit Hup. De Rolling Stones zijn op 6 juni 1964 te horen in het radioprogramma The Saturday Club, dat op het liveprogramma van de BBC wordt uitgezonden. Ze spelen You Can Make It If You Try, Catch Your Kicks on Route 66, Confession en Down the Road a Piece. Ik heb gekozen voor... Wat heb ik voor gekozen? You Can Make It If You Try. Hier zijn de Rolling Stones.

0: Nou, de Rolling Stones pakken we straks wel, want Geert is weer aan de telefoon. Geert.
1: Ja, de penalty. Dat is missen de penalty misschien. Jeffrey Treurs. Hij is een man die de penalty vaker neemt. Benut hij de penalty, dan gaat DXC naar de derde klasse. We gaan kijken. Live in uitzending is ook wel eens mooi. Jeffrey Treurs. En dan gaat Jeffrey Treurs dit DXC naar de derde klasse. Wat een mooi einde voor dit seizoen van DXC. Jeffrey Treurs benut de penalty. 5-3. DSV, derde klasse.
0: Mooi Geert, van harte gefeliciteerd jongen. En dan zit je volgend jaar weer bij OVO's en bij SVH in. Makkelijk zat. Dat is mooi. Dat is mooi. Fijn om te horen dat DSV dus het heeft gehaald van de vierde klasse. In het nieuwe seizoen 2026-2027 spelen ze dus in de derde klas. We gaan gewoon verder met de Rolling Stones. You can make it if you try. Gewoon weer opnieuw. Want... Het is een mooie plaat. You.

The Ballad of John and Yoko uit het jaar 1969. Dat waren dus de Beatles en de Japanse kunstenares Yoko Ono trouwde op 6 juni 1963 opnieuw met de Amerikaanse filmproducent, kunstkenner Tony Cox. Ze zijn al, op 28 november 1962 met elkaar getrouwd. Omdat de papieren niet in orde zijn, wordt dit huwelijk op 1 maart 1963 onwettig verklaard. Hun dochter Kyoko Chan Cox wordt op 8 augustus 1963 geboren. De echtscheiding, ja, want dat moet erover komen, van Yoko Ono en Tony Cox, wordt op 2 februari 1969 uitgesproken. Dit maakt voor haar de weg vrij om met de Beatle John Lennon te trouwen. Hun huwelijk wordt op 20 maart 1969 in Gibraltar gesloten. En er zijn er nog meer berichten over de Beatles. Ja, dat ze op 6 juni 1964 een bezoek brengen aan Nederland. Ja, en dat hebben we gisteren ook al meegenomen. En de Beatles doen op 6 juni 1962 auditie bij George Martin, de A&R manager van Parlophone Records. Maar ja, we gaan gewoon lekker naar Cliff Richie toe. Sag no su im, een Souville Alain van Cliff Richie en The Shadows, komt op 6 juni 1964 binnen in de West-Duitse hitparade. Sag no su im is de Duitse vertaling van Don't Talk to Him. Souville Alain is de Duitse versie van And the Lonely One. Deze single staat 26 weken in de West-Duitse hitparade, waarvan 12 weken in de top 10. Sag no su im bereikt de tweede plaats als hoogste notering. De Engelse versie van I'm the Only One blijft in West-Duitsland op 24 steken. Ik heb gekozen voor Sag no su im. Cliff Richard op zijn Duits.

Kenny Rogers samen met de First Edition met Take My Hand. En ja, waarom? Omdat een van de leden van de First Edition, Terry Williams, die mag vandaag zijn 79ste verjaardag vieren. En dat zal hij, ja, nou ja, hij is net wakker daar in Amerika, dus wat daar gaat. Hey, ga doen. We gaan naar een LP van Chris Rea, On The Beach, uit het jaar 1986. En op 6 juni 1986 staat deze plaat voor het eerst nummer 1 in de Nederlandse LP Top 50. Ja, Chris Rea, On The Beach.

Simple Minds met Ghost Dancing. En die stond ik op LP Live in the City of Light van Simple Minds. En die stond op 6 juni 1987 nummer 1 in de LP Top 40 of 50 in Engeland. We gaan naar een jarige toe. En dat is een Jan van der Meij, zou zeggen. Van wie is Jan van der Meij? Nou, hij speelde bij de Analogues. En dat was een band die gewoon... Ja, het bestaat niet meer. Er zijn nog wel een nieuwe band. Dat zijn de Analogues Junior. Die spelen dan de muziek van de Beatles. Maar dan uit de beginjaren van 63 tot 66, 67. Maar de Analogues, de ouderwetse, die speelden de muziek van de Beatles. Zo verschrikkelijk. Echt alle instrumenten die... De Beatles hadden hun niet ook. Alle versterkers, alles, weet ik veel wat. Ze wouden gewoon echt... Ze konden qua stem van Paul McCartney en John Lennon. En George Harrison kon ze niet echt... dat kon niet, maar gewoon... Een avondje als je daar zat en ze dingen dan gewoon een Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Die LP gingen ze dus op die hele avond spelen en dan nog andere muziek. Maar het was gewoon genieten van de muziek van de Analogues. En natuurlijk de muziek van de Beatles. Ik heb een uitvoering van de Analogues. En dat is met Golden Slumber, Carry That Weight en The End. Die zijn de Analogues. En kom gewoon uit Nederland, hoor.

Ja, applaus voor de Analogues. Ja, die dingen deed Beatles zo verschrikkelijk goed naar de man. Ik serieus. Maar ja, ze bestaan niet meer. Alleen de Beatles of de Analogues Junior met muziek uit de beginperiode van de Beatles. We gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan worden we niet meer onderbroken door voetbal of weet of wat. Nee. En voor degene die het nog niet weet, DSV is volgend seizoen derde klasse. Want ze hebben na een 2-2 wedstrijd, hebben ze met penalties met 5-3 gewonnen van VV Ommen. Dus volgend seizoen DSV, SV Tharde en OWIOS gewoon allemaal in, als alles met alles doorgaat, dan allemaal in één klasse. Dus wat dat gaat, wordt weer mooi volgend seizoen. Tot na de klok van 6 uur.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed man.
4: Ja, wat dan?
3: Kom uit Rotterdam, ja.
4: Alles leeg.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: FM presenteert Tijdloos met Willem Vlieger.
1: Maakt niet uit, ik had deze bedoeld. Maar ja, ik heb er altijd wel een beetje problemen mee.
0: Het nu volgende programma is bestemd voor iedereen. Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
1: Ja, ik was alweer de muziek aan het uitzoeken. En dan let je overal op en dacht dat die goed stond. Maar dan stond die weer niet goed, maakt niet uit. Maar we zijn begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En afkomstig van het album Shine On. Wat de Cats, wat was het, 1996? Ik weet het zo gewoon uit het blad, maar in ieder geval Shine On, de laatste LP die de Cats uitbracht. En dat was Piet, was er toen niet? Die was er nog wel, maar die was geen lid meer van de Cats. En Theo Klauwe ding ook niet mee met de drummer, ding ook niet mee met deze LP. Jan Akkerman ding wel mee. En nog een andere man met een buitenlandse naam, kan niet zo op de naam komen, maakt niet uit, maar in ieder geval. Daar kwam deze single vandaan, The Dream Is Over van de Cats. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag 6 juni. En ongeveer om 6:15 gaan we beginnen met de top 40 van 6 juni 1976. Ja, ik ben nog altijd muziek aan het zoeken, want ja, dan ga ik in alle rust even de muziek even. Maar dit is er helemaal niet van gekomen, dus maakt niet uit. We komen deze drie kwartier wel door. En ik heb zelf ook een keuze mogen maken, ja. Van een andere LP van de Cats. En ik vind het een van de mooiste van de Cats. I Don't Know. Ik weet het wel zeker.

Ja, Louis Armstrong met Hello Dolly. En ja, Hello Dolly, de original cast, de LP daarvan, die staat in 1964 nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100 LP lijst. En we gaan naar een andere LP toe, de LP van Lionel Richie, Back to the Front uit het jaar 1992. En in Engeland staat deze LP op 6 juni 1992 nummer 1 en blijft daar 6 weken staan. Een van die platen die op die LP staat is My Destiny. Hier is Lionel Richie.

You've got your troubles from the fortunes. En de fortunes, ja, die treden op in het programma Thank Your Lucky Stars van de Britse commerciële omroep ABC. En Brian Mitchell, ja, die ontvangt nog meer artiesten als Fortune. Ook Little Frankie, The Rolling Stones en The Blue Boys, maar ook The Kinks. The Kinks uit het jaar 1965. Tired of Waiting for You.

Willy Alberti met De Winter Was Langer, jaar 1964. Ja, bijna, het was het best verkochte single van over het jaar 1964. Van Foubert, Mété, Monsieur van Salvatore Adamo was het best verkochte LP, single. Maar deze was dus nummer 2. We gaan naar 1970, want Long and Lonesome Road van Shocky Blue komt op 6 juni 1970 binnen in de Billboard Top 100. Deze single komt niet hoger dan nummer 75. Long and Lonesome Road is de laatste van 3 hitnoteringen voor deze Haagse groep in de Verenigde Staten. Op 7 februari 1970 bereikt Venus de eerste plaats. De opvolger Mighty Yo, ja, die komt tot nummer 43. Maar ja, er kunnen niet veel uit iets te zeggen dat ze toch de Billboard Top 100 hebben gehaald. De Shocky Blue, Long and Lonesome Road.

Jackson met Can't You Feel It, nummer 1 in Vlaanderen op 6 juni 1981 en blijft daar slechts een weekje staan. Ja, toch wel een lekkere plaats van de Jacksons. We gaan naar de nummer 1 van 6 juni 1970 in Engeland. Yellow River van Christie. Ja, Christie had het eigenlijk bedoeld voor van mij was het de Fortunes, maar die hadden dus zelf succes met eigen geschreven platen. En die zeggen van, nou nee, het hoeft niet. Maar hadden ze het maar gedaan, want ze hadden echt een wereldhit mee gehad. Christie met Yellow River.

Mixed Emotions, You Want Love, Maria Maria. En op 6 juni 1987 stond deze plaat nummer 1 in de beide hitlijsten in Nederland. De megacharts en de, natuurlijk de Nederlandse top 40. Ja, dat was ook gelijk de grootste hit voor Dravi Deutscher. Want dat was een van de leden van Mixed Emotions. En ja, we gaan naar een ander... Waar had ik in gedachten, Wim? Oh ja, de LP. Ja, Good Morning Vietnam. Die LP staat in Australië op 6 juni 1988. Nummer 1. En ja, die film is mooi. Ja, vooral met die muziek er tussendoor. Een van die platen die daarin voorkomt is van Tam. Baby, please don't go.

0: Taxi Cabs. Ja, op 6 juni 1964 stond deze plaat nummer 1 in de Billboard Top 100.
1: De Top 40, maar dan 50 jaar geleden.
2: U hoort het bij Tijdloos.
1: U hoort het bij Lou FM.

Ja, 12 minuten voor de klok van 7 uur. Dus we gaan beginnen met de tijdloze 40, de top 40 van 6 juni 1976. En ik moet even de lijst voor me toveren, dat lukt me ook weer. We gaan gelijk beginnen met nummer 35. Stijgen van 38 naar nummer 35. Wie is het dan? De Nederlandse band Knek met Pick It Up. MUZIEK

De Nek met Pick It Up, stijgen van 38 naar 35. We gaan naar nummer 34. Voor veel mensen misschien wel een lijflied, vooral als ze 's morgens voor de spiegel staan. Dimitri Vertoren en de Damrakkertjes onder leiding van Hans de Jong. Dimitri Vertoren met Je bent de mooiste, de allermooiste, je bent de beste, de bovenste beste.

was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje.

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste.

Ja, heerlijke plaat van Dimitri van Toren en natuurlijk de Damraggetjes. Je bent de mooiste, de allermooiste, je bent de beste, de bovenste beste. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 34. Kijk op de klok, het is bijna 7 uur, dus we gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 7 uur zijn we gewoon lekker weer verder met het bovenste 31 van de top 40 van 6 juni 1976. We gaan eruit met Diana Ross. Love Hangover, nieuw deze week op nummer 32.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden. Om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.

0: jaar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: Hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, welkom terug bij de Tijdloze 40, de top 40 van 6 juni 1976. En begonnen dit uur met nummer 31 in de lijst, nieuw binnen op nummer 31. Welcome back van John Sebastian. En van 31 gaan we naar nummer 27, wederom een nieuwe binnenkomer. Corrie Konings, ik kreeg een heel apart gevoel.

ja, Cody Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Nieuw op nummer 27. We gaan naar nummer 26. 4 plaatjes winst voor Patricia Pai. Van 30 naar 26. Someday, my prince will come.

Someday My Prince Will Come van Patricia Pai van 30 naar 26. En we hebben weer een Nederlandse zangeres. Ja, want ze stijgt van 34 naar 22. Anita Meijer met You Can Do It.

You Can Do It van Anita Meijer. Ja, op doorstijgen naar nummer 22. En ook doorstijgen naar nummer 18. Slick met Requiem van 26 naar 18.

0: ik vond de voorganger toch mooier, maar deze mag er ook zijn. Requiem van Slick van 26 naar 18. We gaan naar een auto-alarmschijf. Van 19 naar 16. Spanish Hustle van The Fatback Band.
1: Bailen el hustle español.

De Fatback Band met Spanish Hustle op nummer 16. En op nummer 15, ja, vinden we weer een oude alarmschijf. Staan er trouwens 8 in deze lijst. De Move-In van de Brass Construction.

De Brass Construction met Moving stijgen van 27 naar nummer 15. En ook stijgen van 15 naar nummer 11. Mutt met Shake It Down.

Jungle Rock van Henk Marcel. Hij stijgt van 22 naar nummer 10. En op nummer 9, ja, stijgen van 16 naar nummer 9. De Duitse uitvoering van Rocky van Frank Farian. En straks krijgen we ook nog Don Mercedes. Ik denk nog niet van dat is wel heel vaker voorgekomen. Tweede, zelfde artiesten, maar met dezelfde plaat. De Beatles met Marmalade, Opla Di, Opla Da. Wat had je nog meer? Middle of the Road met Chirp Chirp Cheep Cheek. Lally Scott, die had die plaat geschreven, maar die kwamen allebei ook in de top 10. Hier is in ieder geval Frank Farian met Rocky van 16 naar nummer 9.

Frank Varian met de Duitse uitvoering van Rocky. Hij stijgt van 16 naar nummer 9. En, ja, op 5 blijven staan. Sailor met... A Glass of Champagne, ja. Yeah.

Ja, toch wel een hele zielige verhaal van Rocky, gezongen door Don Mercedes. In de derde week van 9 naar nummer 4. En in de zesde week zakt het van 2 naar nummer 3. Oude Adem schrijft, dan samen met Could It Be Magic?

van Dana Summer. Van 2 naar nummer 3. En we hebben een nieuwe nummer 1, want Ferrari zakt in de eerste week als nummer 1 staan alweer. Van 1 naar nummer 2. Ferrari met Sweet Love.

van Ferrari. Ja, één weekje nummer 1 en nu zakken van 1 naar nummer 2. Ik kijk op de klok, het is bijna 8 uur, dus ik ga richting het harde. Wat heb je vanavond nog meer bij de lokale omroep? De Weekend Express van met Fred Schaftenaar en Ron Piest. En dat is dus tussen 8 en 10. En daarna heb je nog een herhaling van Stemloos en Love Songs. Ja, makkelijk zat, wat harder gaat. Hey, we gaan eruit met de nummer 1 van de top 40 van 6 juni 1976. Julien Claire met This Melody. Hey, fijn weekend. Even kijken, ja.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koningin Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUVIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet.